0: via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Het is 3:00.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. De Rotterdamse club Philatalia heeft het spoedkortgeding over het optreden van Joey AK verloren. En dat betekent dat het optreden van de omstreden rapper dat gepland stond voor vanavond niet doorgaat. Op last van de burgemeester moet Philatalia 24 uur dicht blijven vanwege de veiligheid en de openbare orde. De club aan de Kruiskade was het daar niet mee eens en spande met spoed een kort geding aan. Maar Philatalia heeft dat kort geding dus verloren. De rapper Joey AK uit de Bijlmer heeft een zeer omstreden imago. Hij wordt in verband gebracht met zware criminaliteit en is verschillende keren veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen. Als het aan de VVD in Rotterdam ligt, komt er een opvoedcursus voor mensen die LHBTI'ers lastigvallen. VVD-gemeenteraadslid Joey Engelen benadrukt dat in Rotterdam iedereen hand in hand over straat moet kunnen. En wie dat niet snapt, die moet verplicht een cursus volgen waarin wordt uitgelegd hoe we hier in Nederland mee omgaan. De VVD'er vindt dat Rotterdam de eerste stad moet worden waar homohaat bestraft wordt met een opvoedcursus. Hij wil dat de gemeente hierover in gesprek gaat met justitie. Multimiljonair Wim Beelen neemt het failliete Miniworld over en hij zegt nu 300.000 euro te betalen aan de gemeente Rotterdam voor onder andere achterstallige huur van het pand aan het Wena, waar het Rotterdamse Madurodam was gevestigd. Miniworld gaat begin volgend jaar verhuizen naar park Spelen bij Beelen op het terrein van de voormalige vuilverbranding bij de Maashaven. Als Miniworld weg is uit het pand aan het Wena, wil de gemeente Rotterdam dat pand verkopen. En dan nog het weer. Helder vanavond en vannacht. Het kan afkoelen tot 8 graden. En er kan ook wat mist ontstaan. Morgen en ook zondag. Periode met zon en droog. De middagtemperatuur dit weekend 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes. Een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Kapelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. De Rotterdamse club Philatalia heeft het spoedkortgeding over het optreden van Joey AK verloren. En dat betekent dat het optreden van de omstreden rapper dat gepland stond voor vanavond niet doorgaat. Op last van de burgemeester moet Philatalia 24 uur dicht blijven vanwege de veiligheid en de openbare orde. De club aan de Kruiskade was het daar niet mee eens en spande met spoed een kort geding aan. Maar Philatalia heeft dat kort geding

0: dus verloren. De rapper Joey AK uit de Bijlmer heeft een zeer omstreden imago. Hij wordt in verband gebracht met zware criminaliteit en is verschillende keren veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen. Als het aan de VVD in Rotterdam ligt, komt er een opvoedcursus voor mensen die LHBTI'ers lastigvallen. VVD-gemeenteraadslid Joey Engelen benadrukt dat in Rotterdam iedereen hand in hand over straat moet kunnen. En wie dat niet snapt, die moet verplicht een cursus volgen waarin wordt uitgelegd hoe we hier in Nederland mee omgaan. De VVD'er vindt dat Rotterdam de eerste stad moet worden waar homohaat bestraft wordt met een opvoedcursus. Hij wil dat de gemeente hierover in gesprek gaat met justitie. Multimiljonair Wim Beelen neemt het failliete Miniworld over en hij zegt nu 300.000 euro te betalen aan de gemeente Rotterdam voor onder andere achterstallige huur van het pand aan het Wena, waar het Rotterdamse Madurodam was gevestigd. Miniworld gaat begin volgend jaar verhuizen naar park Spelen bij Beelen op het terrein van de voormalige vuilverbranding bij de Maashaven. Als Miniworld weg is uit het pand aan het Wena, wil de gemeente Rotterdam dat pand verkopen. En dan nog het weer. Helder vanavond en vannacht. Het kan afkoelen tot 8 graden. En er kan ook wat mist ontstaan. Morgen en ook zondag. Periode met zon en droog. De middagtemperatuur dit weekend 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. De Rotterdamse club Philatalia heeft het spoedkortgeding over het optreden van Joey AK verloren. En dat betekent dat het optreden van de omstreden rapper dat gepland stond voor vanavond niet doorgaat. Op last van de burgemeester moet Philatalia 24 uur dicht blijven vanwege de veiligheid en de openbare orde. De club aan de Kruiskade was het daar niet mee eens en spande met spoed een kort geding aan. Maar Philatalia heeft dat kort geding dus verloren. De rapper Joey AK uit de Bijlmer heeft een zeer omstreden imago. Hij wordt in verband gebracht met zware criminaliteit en is verschillende keren veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen. Als het aan de VVD in Rotterdam ligt, komt er een opvoedcursus voor mensen die LHBTI'ers lastigvallen. VVD-gemeenteraadslid Joey Engelen benadrukt dat in Rotterdam iedereen hand in hand over straat moet kunnen. En wie dat niet snapt, die moet verplicht een cursus volgen waarin wordt uitgelegd hoe we hier in Nederland mee omgaan. De VVD'er vindt dat Rotterdam de eerste stad moet worden waar homohaat bestraft wordt met een opvoedcursus. Hij wil dat de gemeente hierover in gesprek gaat met justitie. Multimiljonair Wim Beelen neemt het failliete Miniworld over en hij zegt nu 300

0: 200.000 euro te betalen aan de gemeente Rotterdam voor onder andere achterstallige huur van het pand aan het Wena, waar het Rotterdamse Madurodam was gevestigd. Miniworld gaat begin volgend jaar verhuizen naar park Spelen bij Belen op het terrein van de voormalige vuilverbranding bij de Maashaven. Als Miniworld weg is uit het pand aan het Wena, wil de gemeente Rotterdam dat pand verkopen. En dan nog het weer. Helder vanavond en vannacht. Het kan afkoelen tot 8 graden. En er kan ook wat mist ontstaan. Morgen en ook zondag, periode met zon en droog. De middagtemperatuur dit weekend 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
4: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. De Rotterdamse club Philatalia heeft het spoedkortgeding over het optreden van Joey AK verloren. En dat betekent dat het optreden van de omstreden rapper dat gepland stond voor vanavond niet doorgaat. Op last van de burgemeester moet Philatalia 24 uur dicht blijven vanwege de veiligheid en de openbare orde. De club aan de Kruiskade was het daar niet mee eens en spande met spoed een kort geding aan. Maar Philatalia heeft dat kort geding dus verloren. De rapper Joey AK uit de Bijlmer heeft een zeer omstreden imago. Hij wordt in verband gebracht met zware criminaliteit en is verschillende keren veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen. Als het aan de VVD in Rotterdam ligt, komt er een opvoedcursus voor mensen die LHBTI'ers lastigvallen. VVD-gemeenteraadslid Joey Engelen benadrukt dat in Rotterdam iedereen hand in hand over straat moet kunnen. En wie dat niet snapt, die moet verplicht een cursus volgen waarin wordt uitgelegd hoe we hier in Nederland mee omgaan. De VVD'er vindt dat Rotterdam de eerste stad moet worden waar homohaat bestraft wordt met een opvoedcursus. Hij wil dat de gemeente hierover in gesprek gaat met justitie. Multimiljonair Wim Beelen neemt het failliete Miniworld over en hij zegt nu 300.000 euro te betalen aan de gemeente Rotterdam voor onder andere achterstallige huur van het pand aan het Wena, waar het Rotterdamse Madurodam was gevestigd. Miniworld gaat begin volgend jaar verhuizen naar park Spelen bij Beelen op het terrein van de voormalige vuilverbranding bij de Maashaven. Als Miniworld weg is uit het pand aan het Wena, wil de gemeente Rotterdam dat pand verkopen. En dan nog het weer. Helder vanavond en vannacht. Het kan afkoelen tot 8 graden. En er kan ook wat mist ontstaan. Morgen en ook zondag. Periode met zon en droog. De middagtemperatuur dit weekend 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose.

0: oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
1: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
2: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De kinderboerderij Klaverweide in Capelle aan den IJssel verhuist naar de rand van het Schollebos. Met de aankoop door de gemeente van een woonboerderij aan de Bermweg is dit definitief geworden. Inwoners worden gevraagd mee te denken over de plannen. Er is een online vragenlijst en eind oktober wordt ook een bewonersbijeenkomst georganiseerd. Iedereen mag ideeën, aandachtspunten en wensen meegeven voor de verdere uitwerking van de plannen. De betreffende vragenlijst is tot en met 13 oktober in te vullen. En kijk voor die lijst even in ons artikel op de site. Voetbalvereniging CKC is door de omgevingsdienst DCMR op de vingers getikt over het volume licht van de lichtinstallatie. Die overschrijdt de gestelde norm hiervoor flink. De club is bezig om maatregelen te nemen, vertelde Nico de Borst, de voorzitter van CKC, aan onze redactie. Trainen tot in de late uurtjes zit er dus voorlopig niet in bij de voetbalvereniging, want ze hebben geen andere oplossing dan de lichten uit te laten. Een man met een scootmobiel is woensdag te water geraakt op de Bermweg, meldt het contact. Hulpdiensten haalden hem uit het water en ambulancepersoneel bracht hem naar een ziekenhuis. Het is niet bekend hoe de man met zijn scootmobiel in het water terechtkwam. Toen de hulpdiensten aankwamen, lag hij nog in het water en ze haalden hem eruit. Het slachtoffer was toen nog bij kennis. En dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdagmiddag 2 oktober. Het was vandaag een overwegend zonnige herfstdag. Een zwakke wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. En de temperatuur liep op naar zo'n 20 tot 21 graden. Komende avond en nacht zijn er opklaringen. Lokaal kan er wat nevel of mist ontstaan. En het koelt af naar zo'n 10 tot 11 graden en het waait nauwelijks. Morgen overdag lijkt het weer veel op dat van vandaag. De zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Het blijft overal droog. En de wind is opnieuw maar zwak. Windkracht 2 tot 3 uit een zuidwestelijke richting. En morgenmiddag wordt het rond de 20 graden. In de nacht van zaterdag of zondag koelt het af naar 12 graden. En zondag overdag zonnige periode met een paar mooie weerwolken. Een zwakke wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. En zondagmiddag wordt het opnieuw zo'n 20 graden als maximumtemperatuur. Op maandag kan het zo'n 20 tot 21 graden worden. Er zijn flinke zonnige perioden. Een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. En het blijft overal droog. Ook op dinsdag nog vrijwel overal droog met een zwakke wind uit het zuidwesten. Een afwisseling van zon en wolken. In de nacht en vroege ochtend kans op nevel en mist. Een minimumtemperatuur rond de 13 en een maximumtemperatuur opnieuw rond de 20 graden. Op woensdag neemt de kans op enkele buien toe. De wind waait dan uit een westelijke richting en er wordt iets minder warme lucht aangevoerd. De maximumtemperatuur woensdagmiddag rond de 18 graden.
0: Je luistert naar Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. De Rotterdamse club Philatalia heeft het spoedkortgeding over het optreden van Joey AK verloren. En dat betekent dat het optreden van de omstreden rapper dat gepland stond voor vanavond niet doorgaat. Op last van de burgemeester moet Philatalia 24 uur dicht blijven vanwege de veiligheid en de openbare orde. De club aan de Kruiskade was het daar niet mee eens en spande met spoed een kort geding aan. Maar Philatalia heeft dat kort geding dus verloren. De rapper Joey AK uit de Bijlmer heeft een zeer omstreden imago. Hij wordt in verband gebracht met zware criminaliteit en is verschillende keren veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen. Als het aan de VVD in Rotterdam ligt, komt er een opvoedcursus voor mensen die LHBTI'ers lastigvallen. VVD-gemeenteraadslid Joey Engelen benadrukt dat in Rotterdam iedereen hand in hand over straat moet kunnen. En wie dat niet snapt, die moet verplicht een cursus volgen waarin wordt uitgelegd hoe we hier in Nederland mee omgaan. De VVD'er vindt dat Rotterdam de eerste stad moet worden waar homohaat bestraft wordt met een opvoedcursus. Hij wil dat de gemeente hierover in gesprek gaat met justitie. Multimiljonair Wim Beelen neemt het failliete Miniworld over en hij zegt nu 300.000 euro te betalen aan de gemeente Rotterdam voor onder andere achterstallige huur van het pand aan het Wena, waar het Rotterdamse Madurodam was gevestigd. Miniworld gaat begin volgend jaar verhuizen naar park Spelen bij Beelen op het terrein van de voormalige vuilverbranding bij de Maashaven. Als Miniworld weg is uit het pand aan het Wena, wil de gemeente Rotterdam dat pand verkopen. En dan nog het weer. Helder vanavond en vannacht. Het kan afkoelen tot 8 graden. En er kan ook wat mist ontstaan. Morgen en ook zondag. Periode met zon en droog. De middagtemperatuur dit weekend 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande. En ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving.

0: die een adempauze verdienen.
1: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
2: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: to you.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De kinderboerderij Klaverweide in Capelle aan den IJssel verhuist naar de rand van het Schollebos. Met de aankoop door de gemeente van een woonboerderij aan de Bermweg is dit definitief geworden. Inwoners worden gevraagd mee te denken over de plannen. Er is een online vragenlijst en eind oktober wordt ook een bewonersbijeenkomst georganiseerd. Iedereen mag ideeën, aandachtspunten en wensen meegeven voor de verdere uitwerking van de plannen. De betreffende vragenlijst is tot en met 13 oktober in te vullen. En kijk voor die lijst even in ons artikel op de site. Voetbalvereniging CKC is door de omgevingsdienst DCMR op de vingers getikt over het volume licht van de lichtinstallatie. Die overschrijdt de gestelde norm hiervoor flink. De club is bezig om maatregelen te nemen, vertelde Nico de Borst, de voorzitter van CKC, aan onze redactie. Trainen tot in de late uurtjes zit er dus voorlopig niet in bij de voetbalvereniging, want ze hebben geen andere oplossing dan de lichten uit te laten. Een man met een scootmobiel is woensdag te water geraakt op de Bermweg, meldt het contact. Hulpdiensten haalden hem uit het water en ambulancepersoneel bracht hem naar een ziekenhuis. Het is niet bekend hoe de man met zijn scootmobiel in het water terechtkwam. Toen de hulpdiensten aankwamen, lag hij nog in het water en ze haalden hem eruit. Het slachtoffer was toen nog bij kennis. En dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van vrijdagmiddag 2 oktober. Het was vandaag een overwegend zonnige herfstdag. Een zwakke wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. En de temperatuur liep op naar zo'n 20 tot 21 graden. Komende avond en nacht zijn er opklaringen. Lokaal kan er wat nevel of mist ontstaan. En het koelt af naar zo'n 10 tot 11 graden en het waait nauwelijks. Morgen overdag lijkt het weer veel op dat van vandaag. Zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Het blijft overal droog. En de wind is opnieuw maar zwak, windkracht 2 tot 3 uit een zuidwestelijke richting. En morgenmiddag wordt het rond de 20 graden. In de nacht van zaterdag op zondag koelt het af naar 12 graden. En zondag overdag, zonnige periode met een paar mooie weerwolken. Een zwakke wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. En zondagmiddag wordt het opnieuw zo'n 20 graden als maximumtemperatuur. Op maandag kan het zo'n 20 tot 21 graden worden. Er zijn flinke zonnige perioden, een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten en het blijft overal droog. Ook op dinsdag nog vrijwel overal droog met een zwakke wind uit het zuidwesten. Een afwisseling van zon en wolken, in de nacht en vroege ochtend kans op nevel en mist. Een minimumtemperatuur rond de 13 en een maximumtemperatuur opnieuw rond de 20 graden. Op woensdag neemt de kans op enkele buien toe. De wind waait dan uit een westelijke richting en er wordt iets minder warme lucht aangevoerd. De maximum temperatuur woensdagmiddag rond de 18 graden.
1: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle. Ja!

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. De Rotterdamse club Philatalia heeft het spoedkortgeding over het optreden van Joey AK verloren. En dat betekent dat het optreden van de omstreden rapper dat gepland stond voor vanavond niet doorgaat. Op last van de burgemeester moet Philatalia 24 uur dicht blijven vanwege de veiligheid en de openbare orde. De club aan de Kruiskade was het daar niet mee eens en spande met spoed een kort geding aan. Maar Philatalia heeft dat kort geding dus verloren. De rapper Joey AK uit de Bijlmer heeft een zeer omstreden imago. Hij wordt in verband gebracht met zware criminaliteit en is verschillende keren veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen. Als het aan de VVD in Rotterdam ligt, komt er een opvoedcursus voor mensen die LHBTI'ers lastigvallen. VVD-gemeenteraadslid Joey Engelen benadrukt dat in Rotterdam iedereen hand in hand over straat moet kunnen. En wie dat niet snapt, die moet verplicht een cursus volgen waarin wordt uitgelegd hoe we hier in Nederland mee omgaan. De VVD'er vindt dat Rotterdam de eerste stad moet worden waar homohaat bestraft wordt met een opvoedcursus. Hij wil dat de gemeente hierover in gesprek gaat met justitie. Multimiljonair Wim Beelen neemt het failliete Miniworld over en hij zegt nu 300.000 euro te betalen aan de gemeente Rotterdam voor onder andere achterstallige huur van het pand aan het Wena, waar het Rotterdamse Madurodam was gevestigd. Miniworld gaat begin volgend jaar verhuizen naar park Spelen bij Beelen op het terrein van de voormalige vuilverbranding bij de Maashaven. Als Miniworld weg is uit het pand aan het Wena, wil de gemeente Rotterdam dat pand verkopen. En dan nog het weer. Helder vanavond en vannacht. Het kan afkoelen tot 8 graden. En er kan ook wat mist ontstaan. Morgen en ook zondag. Periode met zon en droog. De middagtemperatuur dit weekend 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp

0: hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Dit weekend werkt Rijkswaterstaat aan de A16. De snelweg zal van knooppunt Ridderkerk tot knooppunt Terbrechtseplein zijn afgesloten. Houd daarom rekening met omleidingen en extra reistijd. De hele rijrichting van de A16 richting Rotterdam is dicht tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Aan de Weegbree in Krimpen aan den IJssel is vrijdag brand ontstaan in een woning. Er raakte niemand gewond. Rond 12:30 middags werd de brandweer gealarmeerd vanwege rookontwikkeling in de woning. En al snel stond het huis vol rook. De brand woedde in de meterkast en is vermoedelijk ontstaan door een elektrisch mankement. Rond 12:15 gaf de brandweer het sein brandmeester. Vandaag speelt VV Capelle uit tegen Scheveningen. En Nieuwekerk speelt op het eigen sportpark Dorrestein tegen Zuidland. Wedstrijden beginnen om 14:30 en zijn te horen op Radio Capelle in het programma IJssel Sport. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 3 oktober. Dit weekend verloopt overal droog met een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden. In de nacht en vroege ochtend kan er lokaal nevel of mist ontstaan en er staat maar weinig wind. De wind waait hoofdzakelijk uit een zuidelijke richting. Vanmiddag wordt het dankzij zonnige perioden rond de 20 graden en dat geldt ook voor morgen. Op maandag nog maar weinig verandering. De wind is dan wat sterker, een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. En opnieuw een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden. De minimumtemperatuur komt uit rond de 12 graden, de maximumtemperatuur dus rond de 20 graden. Ook op dinsdag kan het nog 20 graden worden, maar dan neemt in de loop van de middag de kans op een eerste bui toe. Bij een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur in de nacht van maandag op dinsdag bedraagt zo'n 13 graden. Vanaf woensdag wordt het duidelijk wisselvalliger. Woensdag is de kans op een aantal buien groot. De wind gaat dan tijdelijk waaien uit een noordelijke tot noordwestelijke richting. En er wordt minder zachte lucht aangevoerd. De maximumtemperatuur woensdag rond de 17 graden. Ook op donderdag en vrijdag moeten we rekening houden met een paar buien. Tussendoor zijn er ook zonnige perioden. En de maximumtemperatuur dan zo'n 15 tot 16 graden. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar zo'n 10 tot 11 graden.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een aanrijding in Rotterdam Centrum is vannacht een fietser overleden. Hij was rond 00:30 door een auto aangereden op de Oostmolenwerf bij de brug over het Haringvliet. Het slachtoffer is Rotterdammer van 40. Hij is nog gereanimeerd, maar hij bezweek ter plekke aan de gevolgen van de aanrijding. De autobestuurder is een 30-jarige man uit Rotterdam. Hij is aangehouden. Onbekenden hebben een explosief laten afgaan voor de deur van een portiek aan de Wolfhartstraat in Rotterdam-Sjaloos. De ontploffing was rond 4:15. Veel schade is er niet. De bom ging af op de stoep. Op straat lagen fragmenten van flessen wat kan wijzen op een brandbom, schrijft een 112-journalist. De politie doet onderzoek. Multimiljonair Wim Beelen betaalt toch de achterstallige huur van het failliete Miniworld in Rotterdam. Hij heeft toegezegd €300.000 over te maken aan de gemeente Rotterdam. Eerder had de nieuwe eigenaar van Miniworld geweigerd om de huur te betalen. Het Rotterdamse Madurodam verhuist begin volgend jaar van het Wena naar Spelen bij Beelen op het terrein van de voormalige vuilverbranding bij de Maashaven. Als Miniworld weg is in het pand aan de Wena, dan wil de gemeente Rotterdam het pand verkopen. Een jonge autobestuurder is in de Australische stad Newcastle op een groep mensen ingereden. 10 mensen raakten gewond, van wie er 2 in kritieke toestand verkeren. De politie gaat niet uit van terrorisme. De 18-jarige automobilist zou een zogenoemde burn-out hebben willen maken, waarbij het erom gaat om de autobanden flink te laten roken. Daarbij zou hij de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In het plaatsje Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het lokale rugbyteam toe te juichen. Het weer, de mist lost op en dan krijgen we mooi weer vandaag. Met zon, droog en 21 graden en er staat maar weinig wind. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Dit weekend werkt Rijkswaterstaat aan de A16. De snelweg zal van knooppunt Ridderkerk tot knooppunt Terbrechtseplein zijn afgesloten. Houd daarom rekening met omleidingen en extra reistijd. De hele rijrichting van de A16 richting Rotterdam is dicht tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Aan de Weegbree in Krimpen aan den IJssel is vrijdag brand ontstaan in een woning. Er raakte niemand gewond. Rond 12:30 middags werd de brandweer gealarmeerd vanwege rookontwikkeling in de woning. En al snel stond het huis vol rook. De brand woedde in de meterkast en is vermoedelijk ontstaan door een elektrisch mankement. Rond 12:15 gaf de brandweer het sein brandmeester. Vandaag speelt VV Capelle uit tegen Scheveningen. En Nieuwekerk speelt op het eigen sportpark Dorrestein tegen Zuidland. Wedstrijden beginnen om 14:30 en zijn te horen op Radio Capelle in het programma IJsselsport. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 3 oktober. Dit weekend verloopt overal droog met een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden. In de nacht en vroege ochtend kan er lokaal nevel of mist ontstaan en er staat maar weinig wind. De wind waait hoofdzakelijk uit een zuidelijke richting. Vanmiddag wordt het dankzij zonnige perioden rond de 20 graden en dat geldt ook voor morgen. Op maandag nog maar weinig verandering. De wind is dan wat sterker, een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. En opnieuw een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden. De minimumtemperatuur komt uit rond de 12 graden, de maximumtemperatuur dus rond de 20 graden. Ook op dinsdag kan het nog 20 graden worden, maar dan neemt in de loop van de middag de kans op een eerste bui toe. Bij een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur in de nacht van maandag op dinsdag bedraagt zo'n 13 graden. Vanaf woensdag wordt het duidelijk wisselvalliger. Woensdag is de kans op een aantal buien groot. De wind gaat dan tijdelijk waaien uit een noordelijke tot noordwestelijke richting. En er wordt minder zachte lucht aangevoerd. De maximumtemperatuur woensdag rond de 17 graden. Ook op donderdag en vrijdag moeten we rekening houden met een paar buien. Tussendoor zijn er ook zonnige perioden. En de maximumtemperatuur dan zo'n 15 tot 16 graden. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar zo'n 10 tot 11 graden.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een aanrijding in Rotterdam Centrum is vannacht een fietser overleden. Hij was rond 00:30 door een auto aangereden op de Oostmolenwerf bij de brug over het Haringvliet. Het slachtoffer is een Rotterdammer van 40. Hij is nog gereanimeerd, maar hij bezweek ter plekke aan de gevolgen van de aanrijding. De autobestuurder is een 30-jarige man uit Rotterdam. Hij is aangehouden. Afgelopen nacht zijn er op 2 plekken in Rotterdam-Sjaarloos explosieven afgegaan. De eerste bom ontplofte rond 04:30 op de stoep voor de deur van een portiek aan de Wolfhardstraat. Schade aan het portiek is er nauwelijks, melden 112 journalisten. Niemand raakte gewond. 1,5 uur later was het raak bij een portiek aan de Langehorst, op ruim 3 kilometer afstand van de eerste ontploffing. Het trappenhuis en de voordeur zijn beschadigd. Er raakte niemand gewond. De politie doet onderzoek. Als het aan de Rotterdamse gemeenteraad ligt, komt er een opvoedcursus voor mensen die LHBTI'ers lastig vallen. De VVD in Rotterdam had in een motie de wethouder opgeroepen om over zo'n cursus te gaan praten met justitie en een meerderheid in de raad steunt het plan. De VVD vindt dat iedereen hand in hand over straat moet kunnen zonder te worden nageroepen, bespuugd of in elkaar geslagen. En wie dat niet snapt, moet verplicht een cursus volgen waarin wordt uitgelegd hoe we hier in Nederland mee omgaan, zegt de VVD. Uit onderzoek bleek onlangs dat de acceptatie van homoseksualiteit daalt onder jongeren. Steeds meer organisaties doen de gluurbril in de ban. De brillen van social media platform Meta met ingebouwde camera. Afgelopen week adviseerden ziekenhuizen nog om de brillen te weren vanwege de privacy. En nu komt sportkoepel NRC-NSF met het advies aan sportclubs om camerabrillen te verbieden. En ook musea, horecagelegenheden en cruiseaanbieders overwegen een gluurbrilverbod. Blijkt uit de rondgang van RTL Nieuws. Afgelopen week maakten Weekamp en brillenwinkel Hans Anders nog bekend de bril uit het assortiment te halen. Het weer, mooi weer vandaag. Met volop zon, droog en 21 graden en er staat maar weinig wind. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

Brian Adams, Summer of 69. Een hele goede avond. Fijn dat je luistert naar IJsselnieuws. Het programma met de achtergrond bij het nieuws uit jouw eigen omgeving. Mijn naam is Thomas Bresser. Het Hoogheemraadschap die komt woensdag naar Zevenhuizen om met inwoners en ondernemers te praten over het nieuwe waterbeheerprogramma. Wat staat er op de agenda en waarom is een inbreng zo belangrijk? Zometeen hoor je dijkgraaf Pieter van der Stad. En de Kapelse vlag voldoet volgens onderzoek helemaal niet aan de gebruikelijke standaarden. Leefbaar Capelle wil daarom richting het 750 bestaan van de stad kijken naar een nieuwe vlag. Je

0: The Simple Minds en Alive and Kicking.
1: Dit is Radio Capelle. Je luistert naar IJsselnieuws. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard werkt aan een nieuw waterbeheerprogramma en wil daarin bewoners en ondernemers bij betrekken. Eerder was er al een bijeenkomst in Zevenhuizen en op woensdag 30 september komt het Hoogheemraadschap daar opnieuw langs. Wat kunnen de mensen die avond verwachten? Rob Nieuwveld bespreekt met dijkgraaf Pieter van der Stad.
2: Meneer van der Stad, goedenavond.
3: Goedenavond.
2: Ja, u bent bezig met een nieuw programma. Het huidige is van 2022, loopt het nog. Wat zijn de ontwikkelingen eigenlijk op de belangrijke thema's in dat programma nu bijna 4 jaar verder, waar u mee bezig bent in de ontwikkeling naar het nieuwe programma?
3: Ja, dat klopt. Zo'n waterbeheerprogramma heeft een looptijd van 6 jaar. Dus we naderen het einde van de huidige. En dan hebben we een nieuwe nodig. Die zijn we op dit moment aan het maken. En wat zijn de uitdagingen die we op ons af zien komen? Nou, onder andere de Europese regelgeving over het beter zuiveren van afvalwater. Niets. Eigenlijk is dat natuurlijk een minimum. Dus een van de dingen waar we over moeten praten met inwoners is hoe schoon willen we het hebben. Want daarna wordt het wel op het oppervlaktewater natuurlijk geloosd. En we zien natuurlijk afgelopen zomer de droogte, maar ook de hevige regenbuien vragen het nodige van ons watersysteem.
1: Nou Pieter, ik geloof dat Rob Nieuwveld jou op dit moment niet hoort. Rob, kan jij hierin komen? Jij vertelde over die bijeenkomst. Wat kunnen mensen daar op die locatie verwachten van jullie?
3: Ja, dat is belangrijk voor de inwoners van Capelle in Rotterdam. Komen we op 8 oktober samen in Excelsior, het clubhuis, vanaf 7 uur. En iedereen is uitgenodigd om daar mee te praten over dat nieuwe waterbeheerprogramma. En dan zijn het over de keuzes die we moeten maken. Eigenlijk welke ambitie vraagt men ook van het waterschap? Kijk, over de veiligheid van dijken, daar kunnen we natuurlijk niet over twisten. Maar hoe je bijvoorbeeld je afvalwater zuivert, hè? Hoe goed doe je dat? En investeer je in bijvoorbeeld energiezuinigere systemen? Hoe je het watersysteem onderhoudt. Hè? Hoe schoon willen we dat het water is? We hebben allemaal gezien dat Maarten van der Weijden afgelopen zomer ziek was. Ze werd toen hij aan het zwemmen was. Ja, dat heeft iets te maken met de kwaliteit van het oppervlakte waar je in zwemt. En we hebben ook hier natuurlijk veel zwemwater. Dus dat zijn vragen waar we echt met de bewoners heel graag over praten. Over welke ambitie ze eigenlijk van het waterschap verwachten.
2: Nou, dat is helder. Dat zijn een aantal punten. Die zijn heel interessant. Een van die andere punten die u dacht ik nog niet noemde, zijn de droge periodes. U verwijst daar ook naar in het oude verhaal. We krijgen vaker hevige regenbuien, maar ook langere droge periodes. Nou, ik heb het idee dat afgelopen zomer we in dit gebied weer te maken hadden met droogte.
3: Deze zomer heeft weer laten zien dat de periodes van droogte eigenlijk langer worden. Het wordt warmer. En ook de hevige regenbuien worden eigenlijk heviger, blijven vaak op één plek hangen. Dus in beide gevallen hebben we een uitdaging als waterschap om ons voor te bereiden op droogte en op hevige regenbuien. En dat vraagt wat van het watersysteem. Dus daar moeten we dan in investeren. Nou, ook dat doen we graag met de inwoners. Waar doen we dat? Hoe doen we dat? Wat verwachten ze van ons? Dat zijn dingen die belangrijk zijn.
2: U was al een keer in Zevenhuizen, eerder dit jaar, als ik het goed heb. Heeft u ook al met bewoners gesproken? Nu komt u daar terug overmorgen. Wat is het verschil tussen de een en de andere bijeenkomst? Wat heeft u opgehaald in die eerste?
3: Ja, dat is helemaal correct. We zijn al in Zevenhuizen geweest, waar we op 30 september, dus inderdaad overmorgen, terugkeren. Op 6 oktober zijn we weer in de Krimpende Waard. Dit keer in Stolwijk. Daar zijn we ook in Lekkerkerk al geweest. En in Excelsior zijn we ook al 2 keer geweest om met inwoners van Rotterdam en Capelle te praten. Dus dit is echt de volgende ronde. En we proberen te verdiepen wat we die eerste keer hebben opgehaald. En een aantal van die zaken waar we toen over gesproken hebben zijn: wat maakt het mogelijk om hier te blijven wonen bijvoorbeeld? Inderdaad droogte problematiek. Hoe ver gaan we bij het zuiveren van water en afvalwater? Al die ambities, daar hebben we over gesproken. En daar willen we nu, op basis van wat we toen gehoord hebben, verder over in gesprek.
2: Weet u degene die de eerste keer er waren, dat er een tweede keer komt waar u de diepte in gaat?
3: Nou, het is al de derde keer. En ja, we proberen zoveel mogelijk natuurlijk mensen te bereiken. Maar de mensen die geweest zijn, ja, die zijn vooral al geweest. Hè. Ik hoop ook dat er weer nieuwe mensen komen.
2: Dat is de bedoeling, hè? Wat verwacht u dat zij aan eventueel huiswerk doen? Of gaan ze gewoon meeluisteren voor de eerste keer, als daar nieuwe mensen zijn?
3: Ja, we geven eerst een korte uitleg. Dus de mensen krijgen echt even een uitleg van wat is dat waterbeheerprogramma? Wat zijn ook de regels waar we ons aan moeten houden? Hè? Want er zijn ook Europese regels, er zijn rijksregels, er zijn provinciale regels. Ja, die gelden allemaal voor ons. Daar kunnen we niet van afwijken. Maar er zijn natuurlijk een heleboel dingen in de ambitie die we uitstralen waar we zelf over gaan. En daar willen we het mensen over krijgen. Maar ze krijgen dus een korte uitleg. Dus voorbereiden is helemaal niet nodig. Maar als mensen al een mening hebben, bijvoorbeeld over, als je agrariër bent, heb je natuurlijk te maken met die drogere periodes. Als je bewoner bent, loop je risico van funderingsschade door droogte. Over regenbuien hebben we allemaal kunnen er last van hebben. Mensen hebben die ervaring al en we willen graag van hun die ervaring horen en welke ambities ze dan verwachten.
2: Dus eigenlijk bespreekt u dat op elke locatie een beetje op maat, afhankelijk van het gebied wat het is? Ik kan me voorstellen dat u bij Excelsior anders praat dan in Zevenhuizen.
3: Ja, want we zien natuurlijk dat de delen van ons waterschap verschillend zijn. Enerzijds het echt verstedelijkte deel van Rotterdam-Capelle. Het echte plattelandsdeel van de Krimpen en de Waard. En ertussenin natuurlijk de glastuinbouw in Schieland-Noord. Dat zijn verschillende regio's die hun eigen maatregelen soms vragen.
2: Hoe is het met waterberging onder straten?
3: Ja, dat is echt iets wat in de grote steden speelt. In verstedelijk gebied kunnen we water met z'n allen slecht kwijt. Hè. Als het hard gaat regenen, ja, dan moet het eigenlijk via het riool, als er te weinig mogelijkheden zijn om het op te vangen, bijvoorbeeld in parken. Dus zijn we druk bezig, bijvoorbeeld met de gemeente Rotterdam, om waterbergingen aan te leggen. Op sommige plekken kan je dat ook zien, maar soms ook onder de grond. Maar ja, in Rotterdam is ook die discussie natuurlijk over het terugbrengen misschien van enkele grachten. Dat is natuurlijk ook waterberging. Dus dat soort ambities, daar praten we over.
2: Neemt u dan Capelle aan de IJssel ook mee? Hoe is die vordering daar?
3: Ja, dat is exact hetzelfde. We werken met alle gemeentes in ons gebied natuurlijk nauw samen bij de inrichting van de openbare ruimte om te voorkomen dat mensen die er, als het nieuwbouw is, maar ook bij oudbouw, ja, die daar wonen, bij een hevige regenbui plotseling de vloer zien overstromen.
2: En dan moet je maar op ingericht zijn.
3: Ja, nou ja, dat is niet de bedoeling dat mensen daarop ingericht zouden moeten zijn. We hopen natuurlijk het water vooral tegen te houden. Alhoewel er ook delen zijn, zeker in Rotterdam, die natuurlijk buiten dijks liggen. En dan moet je je eigen maatregelen voor een deel ook nemen.
2: Ja. Het is echt een maatwerksysteem. Nou,
3: het is echt een maatwerksysteem.
2: Ja. Alles goede gewenst in Zevenhuizen. We blijven de ontwikkelingen volgen. En hopen u graag een volgende keer hier weer over te spreken als u weer een paar stappen verder bent. Wanneer wilt u dat waterbeheerprogramma klaar hebben?
3: We willen het concept in maart klaar hebben ongeveer. En dan gaat hij de inspraak in. Dus dan is er ook voor mensen officiële gelegenheid. Hè, dat is ook juridisch geborgd om daarop te reageren. En uiteraard daarna gaan we hem dan definitief vaststellen. En als mensen dan nog ontevreden zijn, kan je altijd nog naar de rechter stappen. Dus er is nog echt wel tot het eind van volgend jaar dat we bezig zijn.
2: Gebeurt het wel eens dat mensen hiervoor naar de rechter stappen?
3: Nou, bij het waterbeheersprogramma valt het gelukkig reuze mee. Maar je zou je kunnen voorstellen dat je vindt dat de ambitie niet strookt met de belangen van je bedrijf of van je buurt. Dat kan. Hè. Als wij onvoldoende maatregelen zouden nemen om waterschade bijvoorbeeld te voorkomen of funderingsschade, kan ik me voorstellen dat mensen zeggen van hey, dit gaat mij wat kosten. Maar ik denk niet dat het zover komt. We zijn heel goed in staat met onze inwoners tot een besluit te komen waar iedereen wat aan heeft. En dat is ook eigenlijk de praktijk.
2: Oké.
3: Maar het kan altijd en dat is een belangrijk recht dat mensen hebben.
2: En dan gaat het om de rechten. Oké, Dijkgraaf Pieter van de Stad, hartelijk dank voor voor het gesprek en excuus voor de storing in het geluid.
3: Ja, daar kan ik prima mee leven. Bedankt voor de gelegenheid om het toe te lichten hier.
2: Oké, tot een andere keer.
3: Tot een andere keer.
1: Door Rob Nieuwveld in gesprek met Dijkgraaf Pieter van de Stad. Dit is Gavin DeGraw.

Somber en Back to Friends. Dit is Radio Kapelle. Ik heb een weerbericht voor je. Vanavond kan er een bui vallen. Misschien zelfs ook wel onweer. Later vannacht wordt het wel overal droog en klaart het op. En hier en daar kan er wat mist ontstaan. Het blijft vrij zacht met zo'n 15 graden. En morgen verdwijnt die mist weer en krijgen we steeds meer zon. Het wordt in de middag enorm lekker weer. Een beetje zomer zelfs. Hè. Veel zon, droog en 25 graden. Uitzonderlijk warm voor deze periode van het jaar. Het is IJsselnieuws met nu Lionel Richie,

0: down here without you, Radio Capelle. Dit is IJsselnieuws. Leefbaar Capelle heeft de huidige Capelse vlag onder de loep genomen. Uit navraag bij de Hoge Raad van Adel blijkt dat die niet helemaal voldoet aan de gebruikelijke standaarden. Met het oog op 2028, wanneer Capelle aan de IJssel 750 jaar bestaat, wil de partij daarom kijken naar een nieuwe vlag. Vanessa King praat erover met fractievoorzitter Alain Molengraaf, die zich in het dossier heeft verdiept.
1: Ja, welkom Alain Molengraaf, fractievoorzitter Leefbaar Capelle. Ben jij voor de volledigheid? Om maar eens even met de deuren direct in huis te vallen. Klopt niets van onze gemeentevlag tot aan de Hoge Raad van Adel ben je geweest. Vertel eens, wat mankeert er allemaal aan die vlag?
2: Ja, dat is nog eens wat, hè? Een vlag die niet klopt. Een tijdje terug veranderde de gemeente haar logo. En wij stelden toen wat vragen over, was dat nou echt nodig? Hoeveel heeft dat gekost? En hoe is de raad betrokken? Toen werd ik erop gewezen dat onze vlag niet klopt. Toen reageerde ik eigenlijk zoals ik net ook al je vraag hoorde van de vlag klopt niet. Waar gaat het over? En dat ben ik toen gaan uitzoeken, want het prikkelde toch wel een beetje. En toen heb ik samen met mijn collega Jasper Borst een bezoek gedaan aan de Hoge Raad van Adel in Den Haag. En die vertelde ons inderdaad dat onze vlag en ons wapen niet voldoen. En nu is het zo dat Capelle over 2 jaren... een grote verjaardag viert, een groot jubileum viert.
1: 750 jaar Capelle.
2: Exact. En we dachten, is dat nou niet een mooi moment om dat eens recht te zetten?
1: Wat doet zo'n Hoge Raad van Adel nou eigenlijk?
2: Het klinkt heel bijzonder.
1: Ik had daar nog nooit van gehoord. Maar ik wist niet dat dat bestond.
2: Ik ook niet. Wij werden daar op advies van de griffie van de gemeenteraad werden wij daar naar verwezen. En het is een kleine organisatie die onder het ministerie van Binnenlandse Zaken valt. Die zich volledig bezighoudt met gemeentelijke symbolen. Met gemeentelijke wapens, gemeentelijke vlaggen. Die enorm veel weten over de geschiedenis van Nederlandse gemeenten. Ze kwamen daar aan en daar zat een wat oudere man in een prachtig pak. In een prachtige Haagse villa.
1: Ja, echt zoals je het zou moeten denken bij Adel.
2: Exact. En die hadden van alles klaargelegd over de geschiedenis van Capelle. En het was wel hartstikke mooi om meer te leren over de stad. En dus ook te leren over het feit dat niet alles klopt.
1: Nee, waarom is die vlag maar voor jullie als Leefbaar Capelle zo belangrijk?
2: Je ziet dat Capelle in vergelijking met andere gemeenten in deze regio soms wat trots mist. En dat is jammer, want we leven hier echt wel in een mooi stukje Rijnmond. We hebben hier lage lokale belastingen. We hebben nog altijd het gratis parkeren, het gratis OV voor senioren. Mensen wonen hier prettig, dat geven Capellenaren ook aan. Maar toch mist die trots een beetje. En nou zie je in de regio, denk aan de wijk Kralingen, maar ook een gemeente als Rotterdam, Vlaardingen, Schiedam, Dordrecht, dat daar in het straatbeeld nog wel eens een vlag is te zien. En dat mist hier in Capelle totaal. En zeker met die 750 jaar in het achterhoofd lijkt het me heel mooi om die Capelse vlag, die Capelse trots, is wat vaker in de stad te zien.
1: Ja, jij wilde ook graag dat ze er een eigenlijk op het gemeentewapen, hè, want daar zit nu geen kroon, ook nog een kroon op geplaatst gaat worden. Vooral het jubileumjaar in 2028 zou je eigenlijk een kers op de taart vinden, volgens mij.
2: Ja, een kroon op 750 jaar Capelle.
1: Ja, waarom dat?
2: Ja, wij werden er dus op gewezen dat die vlag niet klopte. En tijdens datzelfde bezoek wees deze expert ons erop dat wij ook een gemeente kroon missen. Ja, veel gemeentes gebruiken die wel. Gemeenten mogen hem ook gebruiken. Wij dachten, als je dan toch bezig bent, dit zijn wijzigingen, die voer je in principe een eeuw niet meer uit. Laten we het dan goed doen. En voor die 750 jaren een mooie kroon op Capelle zetten.
1: Ja, wat mist er nou eigenlijk aan die vlag? Wat klopt er nou allemaal niet aan die vlag?
2: Goeie vraag. Dat zijn 3 dingen. Als allereerste is het...
1: Dat is nogal wat.
2: Ja, voor zo'n
1: sinds 1980 klopt er eigenlijk geen ene bal van.
2: Ja, allereerst is het Capelle-vignet. Nou, dat zijn de 2 kussende vissen die we ook van de brieven bijvoorbeeld van de gemeente
1: kennen. Gaan we het zo over hebben, hè? Over die vissen.
2: Ja, die is niet helemaal gecentreerd. Nou, dat is 1 vrij simpele aanpassing. Nummer 2 is dat ook het gemeentewapen op de vlag staat. En bij de Hoge Raad van Adel waren ze streng en zeiden ze, als je een gemeentewapen op de vlag zet, dan moet die centraal staan.
1: In het midden, en deze staat links.
2: Deze staat eigenlijk als een latere gedachte, een afterthought, staat hier links bovenin, tikkeltje verborgen. En als derde staat er tekst op de vlag. En dat is eigenlijk niet de bedoeling, omdat dat niet goed leesbaar is van een afstandje. Of bijvoorbeeld vanaf de achterkant.
1: Voor tekst?
2: Gemeente Capelle aan IJssel.
1: Oh, niet Chumet en Dre of...
2: Je had er nog wel wat moois van kunnen maken misschien. Maar
1: als je nu toch met een kroon bezig bent, zou je zeggen, gooi die er ook in. Maar...
2: Ja, uiteindelijk is het idee om kapellenaren de keuze te laten maken. Dus we gaan een aantal ontwerpen voorleggen. En de meerderheid bepaalt. Capelle gaat zelf zijn vlag kiezen.
1: Dus met andere woorden, deze vlag gaat wel helemaal op de schop.
2: Dat ligt eraan. Er zal ook een ontwerp bij zitten wat eigenlijk de huidige vlag is met de bekende kussende vissen.
1: Die kussende vissen, wat een C voorstelt.
2: Ja, dus er hoort een hartje in te zitten. Oh. Als je goed kijkt, zit er een hartje in verstopt. Een
1: collega van mij die zei nou nooit geweten dat dat eigenlijk een C van Capelle was.
2: Oh, nou, die kende ik ook nog niet.
1: Nou, kijk. Dus,
2: maar dan heb ik ook gelijk nog wat geleerd.
1: Ja. Geen idee hoor, ik verzin dat niet ter plekke hoor. Ik dacht, nou, dat zijn twee vissen en dat lijkt net een C inderdaad.
2: Ja,
1: dus,
2: ook. En er zit een mooi hartje in. Dus een hart voor Capelle.
1: Dan nu nog even die vissen. Want wij in Capelle, ik weet niet of niet iedereen weet dat, denk misschien het merendeel wel niet, denken dat het bermen zijn, maar nu blijken het zalmen te zijn. Of toch zalmen en geen bermen, of kan jij ons even uit die droom helpen?
2: Helaas niet.
1: Nee, hè?
2: Het is de vraag van de week. Welke vissen staan er op het gemeentewapen?
1: Misschien kan je daar ook nog een prijsvraag voor uitschrijven in Capelle aan de IJssel.
2: Wat voor vissen willen we op het wapen?
1: Ja,
2: ook een goede vraag. Het is zo dat het huidige gemeentewapen heeft een beschrijving die het in juli 1819 heeft gekregen. En daarbij staat alleen twee vissen. En bij de Hoge Raad van Adel hebben ze dat meermaals nagetrokken van hoe kan dat nou? Want normaal staat er altijd beschreven wat voor vissen er zijn. Dus we hebben navraag gedaan bij de historische vereniging. Ik dacht, die kunnen
1: bij
2: daar
1: Paul
2: wel...
1: Bij Paul Weiling, denk ik, hè?
2: Exact. Die zullen daar wel van kunnen smullen, dacht ik zo. En die zijn het gaan uitzoeken, maar we hebben vooralsnog geen duidelijk antwoord. Enerzijds klinkt vissen heel logisch. Klinkt zalmen heel logisch in de Hollandse IJssel. Denk bijvoorbeeld aan het zalmhuis, Kralingse Veer. Dus vlakbij natuurlijk.
1: Rob zei net ook, de zalmafslag had je ook.
2: Ja exact. Maar inderdaad, er zijn ook een aantal bronnen die zeggen het zijn bermen. Dus we weten niet wat voor vissen we eigenlijk op ons logo, ons wapen, onze vlag hebben staan. Dus dat is een leuk kapelsmysterie.
1: Had die Hoge Raad van Adel daar destijds dan niet beter? Of is dat niet zo dat zo'n vlag moet worden goedgekeurd? Of zeg ik nu iets raars? Of moet daar niet nog iemand goed naar kijken? Of is dat gewoon maar van nou joh, we doen het wapen, zetten we links. We vullen er gewoon lekker wat tekst in. We gooien er een zalm of een berm tegenaan. En hier is onze vlag.
2: Dat vroeg ik me ook af. Ik dacht, kan je zomaar van alles doen met die vlag? Het is zo dat gemeenteraden zelf bepalen hoe zo'n vlag eruit ziet. We mogen er in principe alles van maken. Maar de Hoge Raad van Adel brengt wel een advies uit.
1: Ja.
2: En in 1980, toen deze vlag werd gekozen... toen is de keuze gemaakt om tegen dat advies in te gaan. En ik leerde afgelopen weekend in het artikel dat het AD hierover schreef, dat na een debat in de gemeenteraad is gebeurd, waaruit bleek dat men toch heel graag dat gemeentewapen erop wilde. Maar dat betekende dus dat ze tegen het advies van de experts in gingen. En wat mij betreft moeten we dat voor eens en voor altijd rechtzetten.
1: Ja, nu nog een vraag, meneer Molengraaf.
2: Ja.
1: De burgemeester Manu Sama die noemde de huidige vlag niet echt ideaal. Maar vindt het eigenlijk helemaal niet zo'n probleem dat de vlag zo blijft? Merkwaardige opmerking voor een burgervader?
2: Denk ik niet. In het betoog was de burgemeester eigenlijk heel positief. Het is wel zo dat dit natuurlijk niet het belangrijkste probleem is in Capelle. Ik zou bijna zeggen helaas. Maar we hebben meer dan genoeg andere problemen. En daar hebben we ook aandacht voor. Maar dit is een relatief eenvoudige...
1: Een klein probleem of een probleem over vlag hoeft natuurlijk niet alle andere problemen gelijk weg te nemen.
2: Nee,
1: en ik bedoel, kijk, zo'n vlag, jij hebt het helemaal uitgezocht. Daar klopt gewoon niks van. Tenminste, klopt niks van. Nee. En als je nu toch gaat beginnen aan een vernieuwde huisstijl en een logo, had €80.000, als ik het zo begrepen heb, allemaal.
2: Ja.
1: Mag de vlag toch ook wel kloppen?
2: Ja, het is wel zo dat deze vlag en het wapen veel minder duur zijn. Dus dat wapen was... nog wel een dure verrassing met ongeveer die €80.000. In dit geval, wanneer de vlag en het wapen worden aangepast, worden ze pas in gebruik genomen wanneer de huidige spullen vervangen moeten worden. Dus je kan je voorstellen, er zijn bordjes in het gemeentehuis met dat wapen erop. Nou, als die bordjes op zijn, dan pas bestellen we nieuwe met het nieuwe wapen.
1: Het
2: we
1: gaat gaan geen soort gefaseerd ingevoerd worden. Maar jullie waren daar als partij toch wel een beetje op tegen. Op die enorme €80.000, veel geld.
2: Ja, wij vroegen ons wel af of dat nodig was in een tijd waarin de gemeente financieel gewoon in zwaar weer zit. En daarbij kwam nog dat wij als raad toch wel het gevoel hadden, ja, zijn we nou wel juist meegenomen? Maar het feit is ook, het is nu gebeurd. We hebben dat logo en daarmee is de zaak ook af.
1: En hoe nu verder met die vlag? Ga je daar wel echt op inzetten? Of wat ging je zeggen van nou, Kapellenaren mogen gaan bekijken wat zij misschien willen? Doe je dat als Leefbaar Kapelle of als gemeenteraad?
2: Dat willen we als gemeente gaan doen, als gemeenteraad. Allereerst doen we een verzoek aan het college om het wapen aan te laten passen. Met de kroon erop waar we het net over hadden. En daarna willen we een voorstel doen aan Kapellenaren. Welke vlag vindt u het mooist? 1, 2 of misschien wel 3. En de vlag met de meeste stemmen, dat wordt de vlag van Kapelle aan de IJssel. Als de gemeenteraad daarmee instemt. Een belangrijke natuurlijk. Ja.
1: En de kleur is ook wel wat blauwer geworden, lijkt wel, hè?
2: Dat durf ik niet te zeggen, maar hij valt in ieder geval behoorlijk op.
1: Hij valt erg op, inderdaad.
2: Ja, maar dat is wel iets goeds, denk ik.
1: Ja, en als zo'n vlag nou helemaal, dat jullie uiteindelijk dat zo komt en alles, gaat die vlag dan ook meer wapperen overal? Want dat is waar je betoog ook wel een beetje mee begon, hè? Ik wil dat men weer een beetje trots is op hun vlag. Precies. De kapelse vlag.
2: Ik hoop natuurlijk dat dit voorstel ook wat aandacht geeft aan de vlag. Nou, dat doet deze avond misschien al een beetje het artikel in het AD. En ik hoop dat als het aan Kapellenaren voor wordt gelegd, dat een aantal Kapellenaren ook zullen denken, hey, we hebben een vlag. Ik denk dat heel veel mensen het niet weten. Wat leuk, ik wil die misschien wel thuis ophangen. Of een kapelse wimpel, ik noem maar iets. Ik weet in ieder geval dat als het allemaal lukt en doorgaat, dat ik een mooie kapelse vlag voor mijn deur ga halen.
1: Ja. Krijg je nou reacties van Kapellenaren hierop?
2: Nou, je ziet, het is niet een van de hot topics. Er gebeurt genoeg in Kapelle waar volop wordt gereageerd. De afgelopen weken zijn we bezig geweest met het parkeren in Rotterdam, wat betaald gaat worden. Maar bijvoorbeeld ook de fatbike overlast. En dit is dan natuurlijk een minder groot thema. Maar we hebben wel een aantal reacties gehad die het leuk vonden dat we hiermee bezig waren. En ik zei het net al, veel Kapellenaren zullen het niet weten dat dit bestaat. Nou ja, dat is ook een veel voorkomende reactie.
1: Ja. Ja, even snel nog, want we hebben nog heel even wat tijd. Die overlast van het betaalparkeren. Rotterdam wil overal in Rotterdam betaald parkeren gaan invoeren.
2: Ja, en
1: jullie als partij, als Leefbaar Kapelle, ik denk meer Kapellenaren, vooral als je aan de grens van Rotterdam woont, maken zich zorgen dat men hun auto daar gaat parkeren.
2: Rotterdam wil inderdaad gratis parkeren invoeren in de hele gemeente.
1: Dus betaald parkeren.
2: Betaald parkeren, inderdaad. En dus ook in alle wijken tegen Kapelle aan. En dat gaat gewoon betekenen dat de Kapelse auto of Rotterdamse auto's in Kapelle komen te staan. Dat gaat voor parkeerproblemen in onze wijken zorgen. Het is een keuze die Rotterdam maakt omdat ze de financiën niet rondkrijgen. En het kan toch niet zijn dat wij hier in de problemen gaan komen omdat Rotterdam een verkeerde beslissing maakt.
1: Ja, en wat doet de wethouder daarmee? Want is dat niet zo'nzelfde verhaal als met de opvang bij de Kapelse brug? Ja, dat de Kapelse brug leger er zelfs daar gebouwd wordt. Dat is de kosten van de parkeerplekken bij ons in Kapelle kant. En dat Rotterdam gewoon zegt, nou, we gaan het gewoon doen. Of is daar nu echt al druk communicatie over?
2: We worden gewoon verrast door dit besluit. Rotterdammers lijken dit heel duidelijk niet te willen, maar toch wordt het gedaan. Nou goed, dan moet je uitzoeken hoe ga je erop reageren. Dat doet het college nu. Hoe ga je ervoor zorgen dat Kapellenaren gewoon gratis kunnen parkeren zonder dat de wijken op hun eigen plek, zonder dat de wijken volstromen. En dit gaat echt een hele belangrijke worden komende jaar, de komende 2 jaar. En daar zullen we volop zitten, want wij zijn altijd voor gratis parkeren geweest en dat zullen we ook blijven.
1: Nou, ik hoop als dat allemaal gaat lukken, dat je dan daar ook zeker de nieuwe vlag mag gaan uithangen. Ja. In ieder geval, Alain Moudegraaf, hartelijk dank voor jouw
2: dankjewel.
1: Toelichting op alles. En ik ben benieuwd.
2: Dankjewel.
1: Dank.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een man van 40 is vannacht overleden na een aanrijding in Rotterdam Centrum. De fietser reed op de Oostmolenwerf ter hoogte van de brug over het Haringvliet. Daar werd het slachtoffer geschept door een auto. De fietser is nog gereanimeerd, maar bezweek ter plekke aan de gevolgen van de aanrijding. De autobestuurder, een man van 30 uit Rotterdam, is aangehouden. Afgelopen nacht zijn er op twee plekken in Rotterdam-Charloos explosieven afgegaan. De eerste bom ontplofte rond 3:30 op de stoep voor de deur van een portiek aan de Wolfvaartstraat. Schade aan het portiek is er nauwelijks, melden 112 journalisten en niemand raakte gewond. 1,5 uur later was het raak bij een portiek aan de Langehorst op ruim 3 kilometer afstand van de eerste explosie. Het trappenhuis en de voordeur zijn beschadigd. Daar raakte niemand gewond. Als het aan de Rotterdamse gemeenteraad ligt, komt er een opvoedcursus voor mensen die LHBTI'ers lastigvallen. De VVD in Rotterdam had in een motie de wethouder opgeroepen om over zo'n cursus te gaan praten met justitie. En een meerderheid in de raad steunt het plan. De VVD vindt dat iedereen hand in hand over straat moet kunnen zonder te worden nageroepen, bespuugd of in elkaar geslagen. Wie dat niet snapt, moet verplicht een cursus volgen waarin wordt uitgelegd hoe we dat doen hier in Nederland, zegt de VVD. Uit onderzoek bleek onlangs dat de acceptatie van homoseksualiteit daalt onder jongeren. De Irene Wüst ijsbaan in Tilburg is voorlopig dicht. Door een technisch probleem is het ijs op de baan gesmolten. Hoe de installatie die ijs maakt kon uitvallen is niet bekend. Het is ook nog onduidelijk wanneer de ijsbaan weer open kan. De beheerder vindt het jammer om schaatsfans te moeten teleurstellen. Zo staat op de Facebookpagina van de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg. Het weer, mooi weer vandaag. Zon, droog, 21 graden en er staat maar weinig wind. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
4: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

Phil Collins. I wish it would rain down. Welkom terug bij IJsselnieuws, het tweede uur. Het programma met achtergrond bij het nieuws uit jouw regio. Mijn naam is Thomas. Ja, hoe makkelijk kunnen jongeren onder de 18 in Capelle nog aan alcohol komen? De gemeente laat dat opnieuw onderzoeken. Straks hoor je hoe het CDA daartegen kijkt. En in gesprek gaan ze met Erik Haring. En in Zuidplas neemt de hoeveelheid zwerfafval toe. Ons Zuidplas wil daarom laten onderzoeken of afvalcoaches kunnen helpen. Wat doen die precies? En zou zoiets ook in Zuidplas kunnen werken? Zometeen hoor je het van Merit Schrijvers. En dit is eerst Four Non Blondes, What's Up, op Radio Capelle.

0: Dit is IJsselnieuws. De gemeente Capelle laat onderzoeken hoe gemakkelijk jongeren onder de 18 jaar nog aan alcohol kunnen komen. Bijvoorbeeld in de horeca of bij sportkantines. Zulke onderzoeken zijn eerder gedaan, maar hoe kijkt het CDA naar de huidige situatie? Vanessa King praat erover met fractievoorzitter Erik Haring.
1: Ja, goedenavond meneer Haring. Fijn dat u in de studio bent.
2: Goedenavond, Rocking.
1: Ja. Capelle gaat inderdaad onderzoeken of de naleving alcohol de leeftijdsgrens van 18 wordt nageleefd. Dat gaan ze doen door een externe onderzoeksbureau in te schakelen en door middel van mystery shoppers.
2: Ja, dat klinkt mooi. Ja.
1: Nou, ik denk dat iedereen wel een beetje kan begrijpen of weet wat dat is. Maar wat is nou een mystery shopper?
2: Ja, zoals ik het begrijp. Zal ik eens even uitleggen. Dit is een bureau die stuurt dus, jongeren van een jaar of 16, 17, dus die onder de leeftijdsgrens vallen. En die zegt, ga maar een bar binnen en kijk of je wat kan bestellen. Ga maar bij de sportvereniging en zeg tegen de barman, mag ik een biertje?
1: Dus eigenlijk incognito kijken of de barman kijk eens aan.
2: Of gewoon zonder commentaar, alsjeblieft betalen. Dat is het doel, dus om te kijken. We hebben natuurlijk een wet, een leeftijdsgrens. En wordt die gehandhaafd?
1: Ja, ik denk dat als fractiezitter van het voorzitter van het CDA, dat u hier heel blij van wordt.
2: Ja, het is een goede aanzet. We zijn goed begonnen. Je wilt in beeld krijgen wat er aan de hand is. Want dat is een van de problemen waar we tegenaan lopen. We weten niet zo heel goed wat er aan de hand is in onze Capelle. We weten het wel van grotere gehelen. De regio Rijnmond bijvoorbeeld, daar heb je dan wel een beetje beeld van. Maar Capelle zelf weten we het niet zo goed. Vallen wij uit de toon? Zijn wij juist het braafste jongetje van de klas? Zo fijn zou dat zijn, dat onze jongeren niet aan alcohol komen? Maar het moet ook wel realistisch zijn. De drank die bij horeca gekocht wordt, is maar een heel klein deel van het drankprobleem.
1: Ja, dat denk ik ook.
2: De meeste drank die wordt in de huiskamers gedronken. We hebben het over 16-jarigen, even voor het gemak. Hè?
1: Ja.
2: De meeste 16-jarigen krijgen gewoon thuis. Tenminste, sommige 16-jarigen krijgen thuis gewoon een drankje. Of van ome Cor of tante Ria die zegt van jongen, alsjeblieft, of meisje, hartstikke lekker. Of vrienden die zeggen, joh, we gaan uit met z'n allen. Er zijn een paar 19 en een paar 20 en die halen zo'n tray bier en zeggen alsjeblieft.
1: Voordrinken heet dat, meneer.
2: Ik ben daar niet zo mee bekend misschien.
1: Gaan ze allemaal lekker voordrinken.
2: En wordt helemaal geen leeftijdsgrens gehandhaafd natuurlijk. En dat kan je ook wel iets meer voorstellen. Maar dus ik vind dat onderzoek wat nu gedaan wordt heel interessant. En ik ben ook heel benieuwd wat ze vinden. En ik hoop uiteraard dat ze zeggen, nou, het valt eigenlijk heel erg mee.
1: Maar waarom wordt daar een extern onderzoeksbureau voor ingeschakeld, denkt u?
2: Ja, ik weet niet of er bij de gemeente Capelle 16-jarigen rondlopen die we in kunnen zetten. Maar je moet natuurlijk 16-jarigen, die moeten die winkel in.
1: Ja, nee, dat is ook zo. Maar goed, dat zou niet zo moeilijk moeten zijn, toch? Om daar aan
2: te
1: komen.
2: Ja, je wilt dat onafhankelijk. Je wilt dat onderzoek natuurlijk goed uitgevoerd wordt. En dat moet integer zijn. Dus ik denk dat dat wel goed uitbesteed is aan een extern bureau.
1: Ja. Helder. Ja. Nu worden er, wat ik ervan begrepen, geen boetes of waarschuwingen gegeven wanneer de wet wordt overtreden. Dus er gaat iemand daar nogmaals incognito naar binnen. Hè, bij een sportvereniging of bij een horecagelegenheid of in een winkel, in een supermarkt. Dat kan je wel. Hè, en die gaat daarheen en dan wordt er gezegd, nou, we geven geen boete, geen waarschuwing. We willen juist meer een beeld krijgen hoe het gaat in de praktijk. Ja. Wat vindt u hier nou van?
2: Nou, ik denk dat het juridisch heel moeilijk is om wel een zaak aan te spannen. Want je hebt natuurlijk het is een vorm van uitlokking. Hè? Je gaat eigenlijk al naar de overtreding zoeken.
1: Mm-hmm.
2: Het is een beetje alsof je iemand zegt, ga maar heel hard op de snelweg rijden en kijken wat er gebeurt. Dan is zo iemand ook wel een beetje, die kan zich beroepen op, ik ben gedwongen om hard te rijden. Dus waarom krijg ik een boete? Geldt denk ik ook een beetje hiervoor. Het is een vorm van uitlokking. Dus ik snap dat daar eigenlijk dat kansloos is om daar te zeggen, ik ga toch sanctioneren.
1: Ja, maar je kan misschien wel zeggen van, goh, luister, we geven wel een waarschuwing. Of wij hebben wel mensen ingezet en het blijkt nu dat er wel alcohol verstrekt wordt onder de 18 jaar.
2: Nou ja, als dat echt met man en met naam en toenaam te herleiden valt, van daar zijn we geweest en daar viel het op dat het goed ging en daar viel het op dat het niet goed ging. Ja, dan zou ik nog wel eens willen overwegen in de raad om te zeggen, zullen we niet een stapje verder gaan en toch die eigenaar eens aanspreken?
1: Ja, want nu gaan ze met die onderzoeksresultaten. Die worden dan bij elkaar gesprokkeld. Stel dat er nou inderdaad meerdere keren de wet wordt overtreden. Wordt dat bij elkaar gebracht. En dan gaan ze daar met die resultaten naar ondernemers en verenigingen en verkooppunten. Om eens te kijken waar zij ondersteuning in kunnen bieden. Wat vindt u daarvan?
2: Nou, dat is mooi. Hè? Wij zetten als CDA ook in ons kiesprogramma heel sterk in op preventie en voorlichting. Dus proberen bij de bron op te lossen en misschien niet direct met sanctioneren, maar met waar kunnen we nou verstandige zetten zetten en waar kunnen we nu mensen overtuigen van misschien moet het toch anders ingericht worden. Even een heel klein voorbeeldje. In allerlei wijkgebouwen in onze stad worden geregeld feestjes gegeven. Dat is natuurlijk hartstikke leuk, dat bindt samen. Mensen worden opgeroepen, kom bij ons een spelletje doen, kom bij ons iets leuks doen. We hebben eten klaarstaan en er is een avond voor bepaalde culturen. Maar heel vaak zie je dan ook dat er met drank wordt geadverteerd. Er is binnenkort een feestje in een van de wijkcentra en met een barbecue, maar ook een bierproeverij.
1: Ja. Denk maar van, ja, wordt daar dat, dan niet op gehandhaafd? Of
2: nou ja, op zich dat? Mag je dat doen, maar dan zit er een plaatje bij waarbij iedereen een glas bier in zijn handen heeft. Denk, waarom heeft niemand een colaatje in zijn hand?
1: Ja.
2: Dus dat, ik zou zeggen, wees een beetje behoedzaam met zulke uitingen. Dus daar kunnen we als raad ook echt nog wel. Het gebeurt in onze eigen ruimtes, hè? Wij betalen voor die ruimtes.
1: Maar vindt u dat nou ook niet een beetje betuttelend? Want waar ligt de verantwoordelijkheid dan eigenlijk? Hè? Want bij een ouder, hè, die boven de 18. Zou je toch ook wel kunnen moeten verwachten dat je na één glas bier denkt van nou, misschien moet ik nu een spaatje nemen of neem ik straks weer even een biertje.
2: Ja, maar
1: is het nou niet dat betuttelende van de overheid, hè, wat sommige mensen echt heel erg vinden van nou, het maakt toch zelf wel uit wanneer ik een drankje kan doen. Ik bedoel,
2: dat is zeker waar voor mensen die 18 jaar zijn en ouder. Daar hoop je dat ze ook snappen van nou, een drankje is leuk, maar we hebben regels, dus ga niet met te veel achter stuur zitten. Binge drinking. Nou ja, dat is niet zo heel goed voor de gezondheid. Dus pas op wat je doet. Maar het gaat nu om die 16-jarigen.
1: Ja.
2: Daar gaat het onderzoek over. En daar ben ik nu ook gefocust op. Van hoe kunnen we nou voorkomen dat 16-jarigen of 17-jarigen... al heel makkelijk bij zo'n wijkcentrum, bij de tap, een biertje krijgen. Of dat het wel zo aangeboden wordt dat je denkt, ja, het is bijna raar dat je die krijgt.
1: Ja, hoe ga je dat aanvliegen?
2: Hoe ga je dat proberen
1: dat niet gebeurt inderdaad? Dat zijn nu aannames wat we doen, want we weten dat natuurlijk nog niet. Maar hoe moet je dat dan zien te voorkomen?
2: Ja, ik denk heel nadrukkelijk die wijkbeheerders of de mensen die daar de horeca bedenken. Van, nou, voorlichten van let erop, onder de 18 sowieso geen drank verschaffen. En ook een beetje in de gaten hoe het drankgebruik gaat. Je zegt ja, betuttelen, maar als iemand gaat wel misschien met zijn fiets of auto de stad in. En als die op het wijkcentrum zich even laten voltanken met 5-6 biertjes. Ja, dan kan je achteraf wel zeggen het is betuttelend. Maar ik denk
1: nee,
2: dat de slachtoffers
1: eens,
2: zeggen
1: maar
2: van
1: handhaaf
2: die boel.
1: Ik weet hoe sommige mensen daarover denken. Die vinden dat altijd maar betuttelend. Je mag niet meer roken, je mag niet meer drinken. Je moet allemaal sporten, je moet
2: in je eigen huis
1: eten.
2: Is het prima, mevrouw King. Ga je gang. Maar in zo'n plek waar de gemeente eigenlijk het beleid maakt. En ook de financiën regelt. Zou ik zeggen, we hebben wat te zeggen daar. Dus laten we de wet maar gewoon handhaven.
1: Nu las ik ook wat er gezegd werd. Hè, dat dan dat onderzoek wat dan nu gedaan wordt. En dan worden er allemaal steekproeven gedaan. Hè, dus het is niemand weet wanneer er iemand komt die zich voordoet als een 16-jarige. En dan als een mystery shopper. En nogmaals, die resultaten die worden dan allemaal onder de aandacht gebracht. Maar ik mis wel dat er nergens iets staat over scholen of aan ouders.
2: Nee, en daar heb je een punt, mevrouw King.
1: Heb je dat ook gemist?
2: Nou, ik heb het niet gemist, maar je stipt wel een goed punt aan. Want daar zit misschien wel de grootste zorg. Ik geloof iets van 28% van de jongeren die koopt drank van 16-jarigen. Koopt het bij een winkel. Maar de rest krijgt het dus elders. En daar zijn de ouders de grootste factor in. Dus ja, daar moet veel meer voorlichting op. Preventie, gezondheidsvoorlichting. Daar gaat het natuurlijk vooral over. Van een gezond leven. Dat zorgt ervoor dat je later ook langer gezond blijft. En dat we ook veel minder zorgkosten hebben. En uitgaven aan medische behandelingen. Maar het is ook gewoon een gezonde levensstijl.
1: Ja, maar ook denk ik ook wel de groepsdruk hè, die er is onder jongeren, denk ik. En ook dat ouders denken, ja jeetje, ja nee, inderdaad, ze zijn 16. Misschien ja, maar ja, nee. En dan zegt zo'n kind, ja, maar als ik een feestje geef zonder drank, dan komt er niemand. En dan geeft zo'n ouder toe, Wat moet je daar nou mee?
2: Nou ja, daar kun je in principe niks mee als in die privé-situatie plaatsvindt.
1: Maar daar begint het wel.
2: Maar
1: hè?
2: Je kan wel voorlichten. Je kan wel zeggen, ouders.
1: Exact.
2: Dat doe je ook. Ik ben heel lang schoolleider geweest. Je kunt ook ouders op een ouderavond zeggen: ik snap dat er een probleem is bij jullie. Maar als jullie één lijn trekken, ben je al wat verder weg. Dan lukt het al beter.
1: Dus die voorlichting moet er ook voorlichting komen. Weer op scholen, ja. Weer bij ouders, weer onder de aandacht blijven brengen. Want dit is niet een nieuw plan. Hè? Dit is ook al eerder in de gemeenteraad geweest.
2: En preventie. En, ik ga wel eens met jongeren, met onze school tenminste, gaan wij dan naar een zeilkamp of zoiets. Als je een locatie kiest, ver van alles af, ergens aan het Tjeukenmeer.
1: Daar roken ze niet en daar drinken ze niet.
2: Daar roken ze wel, maar daar is geen drank. Daar zit geen bar om de hoek. Kijk, als je met z'n allen naar Rome gaat, dan weet ik wel dat het heel moeilijk wordt.
1: Misschien erger doen ze dat dan misschien stiekem ergens in een keten of zo. Maar ik begrijp helemaal je
2: Nee,
1: punt,
2: maar
1: dan,
2: dat is een stukje preventie. Ja, van, je kunt ook, en dat geef ik ook mijn docenten die dat organiseren mee, heel fijn zo'n plek. Want je bent één ding bij een van verlost. Ze kunnen niet s'nachts laveloos de kroeg uitkomen.
1: Nee, dus u juicht dit plan toe als CDA zijn?
2: Nou, ik juicht heel erg toe dat dit gedaan wordt. Maar dit is geen onderzoek. Dit is een eerste aanzet. Hier komen gegevens uit. En als die ons zorgen baren, moeten we echt volgende stappen doen. Dit moet je geen onderzoek noemen. Want er wordt misschien ook wat te veel. Ja, wat je al noemt met die mystery shoppers. Is dat nou helemaal een valide manier van onderzoek doen?
1: Best lastig hoor.
2: Dus dat is lastig. Maar het geeft een indicatie, laten we het zo noemen. En dat geeft misschien wel handvatten om verder te gaan met onderzoek.
1: Misschien ook wel handig dat dat nu ook wel overal wordt aangekondigd. Hè? Dat er steekproeven gedaan worden. Misschien wordt de ondernemer of de vereniging toch ook wel weer wat alerter.
2: Oh nee, zeker. Ik denk dat de supermarktmanagers zijn personeel even aangeven. Mm-hmm. Check die ID's wel eventjes.
1: Ja, zeker. Goed.
2: Want ik wil niet op het matje geroepen worden met jij verkoopt aan 16-jarigen.
1: Precies. Ja. Wethouder Arnoud Proos, zegt goed hè, van de SP en die is in het college zitten. En die zei toen ik aan hem vroeg vorige week van wat is nou echt primair iets waar jij in dit geval, waar u in dit geval aandacht aan wil schenken. En toen noemde hij de mentale gezondheid en ook wel inderdaad de suïcidepreventie.
2: Ja.
1: Bent u het daarmee eens?
2: Ik vind het heel mooi dat je daar aandacht aan wil schenken. Ik zie dat ook. Ik heb vanwege mijn werk in het onderwijs veel te maken met jongeren. En klinkt een beetje misschien als een oude vent als ik het ga vertellen.
1: Ja,
2: maar ik vond de jeugd van mijn leeftijd zeg maar weerbaarder. Ik was denk ik 2 keer per jaar ziek. 1 keer mocht het, de andere keer was ik echt ziek. Maar
1: ga nu, maar proberen.
2: Ja, maar nu zie een aspirintje erin en ga maar. Maar nu zie ik leerlingen soms gewoon per maand 3-4 keer een dagje thuis zijn. Dat is niet fijn. Maar dat geeft ook aan dat ze niet goed in hun vel zitten.
1: Nee,
2: en dat
1: druk.
2: Baart echt zorgen. Van, dat heeft misschien, ik ga nu gissen, maar misschien heeft het te maken met social media, de druk die daarop ligt. Maar die zingeving waar meneer Proos op duidt, ik vind het een enorm onderbelicht thema. Ik denk dat onze generatie nog heel lang in de schaduw van de zuilige leeftijd, van de Rooms-Katholieken, de gereformeerde, de evangelische, noem het op, van zuilen. Er was een moraal. En langzamerhand in de ontkerkeling werd dat natuurlijk steeds minder nadrukkelijk aanwezig. En dit is misschien wel de eerste generatie jongeren die ouders heeft die het hele concept kerk niet zoveel zegt.
1: Nee, ik denk inderdaad dat dat weinig is.
2: Dus 10 jaar terug, 20 jaar terug, waren er nog jongeren die zeiden, ja, opa en oma waren nog actief of zijn nog actief. En kregen ze af en toe nog wel wat voor moraal mee. Van ja, waarom ben je op deze aard? Dat even heel moeilijk te zeggen. En dat zie je, de huidige generatie, die is daar niet meer opgevoed.
1: Nee, maar ik denk ook dat de moraal er altijd moet zijn. Of je nou kerkelijk gezind bent, ja dan de nee. Ik bedoel, gezond verstand moet er natuurlijk gewoon altijd zijn. Ja. En ook bij de ouder. Dus eigenlijk de moraal van dit verhaal is dat er ingezet moet worden inderdaad op die alcoholpreventie. Van wordt het niet verstrekt onder de 18. De mentale gezondheid heel belangrijk. Hè, want heel veel mensen hebben daar inderdaad last van. De suïcidepreventie.
2: Ja, ik wil de jongeren die hier last van hebben niet
1: bagatelliseren. Maar dat doe je ook niet hoor.
2: Het is gewoon zo dat ze er last van hebben. Ja. Maar zit er ook een onderliggende oorzaak?
1: Waar ligt het aan? Wat kunnen we,
2: daar wat mee doen?
1: Ja. En dan natuurlijk ook nog steeds, of niet nog steeds, ook het roken. Hè? Er is een significante stijging tussen de 16 en 20-jarigen van 14 naar 20%.
2: Enorm.
1: Die weer gaan roken.
2: Ja.
1: Dat is natuurlijk ook iets wat meegenomen kan worden.
2: Ja, dat is heel zorgelijk. Ik heb tot 10 jaar terug was ik schoolleider in Rotterdam hier in Oosterflank, vlakbij Capelle. En toen hadden we op een school van 11.000 leerlingen nog zo'n 15 rokers, ja, mevrouw King. Ja. 15. En die kon ik bij me in de kamer roepen. Ja. Ik zeg, jullie moeten voortaan 300 meter van de school gaan roken als je dat per se wilt.
1: Ja.
2: 15. Ik dacht, nou, dat zijn de laatste der Mohicanen.
1: Ja.
2: Als zij volwassen worden, dan denken ze, wat deed ik eigenlijk raar? En dan is het afgelopen. Ja, nu rookt gewoon weer bijna de helft, geloof ik.
1: Het is bijzonder. We kunnen er nog uren over praten. Alleen die
2: laten we dat doen? Oh, nee,
1: niet, dus
2: nee.
1: Ik moet gaan naar een afronding. Hartelijk dank voor uw verhaal.
2: U bedankt.
1: En we gaan het zien waar die mystery shoppers opduiken.
2: We zijn benieuwd.
1: Ja,
2: dank
1: zeker.
2: U wel.
1: Hartelijk dank.
2: Graag gedaan.

0: Boys to Men en End of the Road. Het sportweekend hebben we weer achter de rug en ik heb aan de telefoon Ilko de Bruin. Goedenavond, Ilko.
1: Goedenavond.
0: Bij welke wedstrijd was jij eigenlijk dit weekend?
1: Ik zat zaterdagmiddag live langs de lijn op Sportpark het Slot bij de wedstrijd tussen Capelle en Kwik.
0: Ja, hoe was die wedstrijd?
1: Nou, Capelle startte heel matig, kwam 1-0 achter, kwam halverwege de eerste helft op 1-1 en had eigenlijk bij de rust met 2-1 minimaal voor moeten staan, want kreeg twee hele grote kansen, die werden gemist. Ruststand 1-1 dus. En na de pauze kwam Kwik op 1-2 voorsprong en die stand stond rond de 60ste minuut nog steeds op de borden. Ja, toen Capelle eigenlijk een handje werd geholpen door de keeper van Kwik, die 10 centimeter buiten zijn 16 meter gebied hens maakte. En uiteindelijk na veel commotie met een rode kaart werd weggestuurd. En amper 10 minuten later had Capelle de 2-1 achterstand omgebogen in een 3-2 voorsprong. En in de allerlaatste seconde werd de eindstand op 4-2 bepaald. Dus een wedstrijd met twee gezichten, mag je wel zeggen.
0: Ja, Capelle had die overwinning ook wel nodig, hè?
1: Dat kan je wel zeggen, want ze begonnen met een overwinning op ASWA, daarna twee nederlagen. Vorige week een gelijkspel uit Beerensdam en nu dus weer een driepunter. Dus die was inderdaad wel nodig om weer een beetje aan te haken bij de top 5.
0: Een wedstrijd trouwens waar heel veel commotie over was. Over wat is daar nou de uitslag geworden, was die van SVS. Want in voetbal.nl, waar al die uitslagen in terechtkomen, stond dat het 7-0 was geworden voor SVS. Maar dat bleek totaal niet waar te zijn. Het was namelijk 7-0 voor Cabau.
1: Ja, dat klopt. En we hebben ook nog een website gezien waar 7-7 als einduitstand stond.
0: Dat was de eigen website van SVS. Ja, dus die wilde niet dat ze zo hard verloren hadden.
1: Nee, die hebben blijkbaar beide uitslagenbaken opgeteld. En dan krijg je inderdaad een 7-7. Wat zou mooi geweest zijn, maar nee, SVS verloor vorige week met 5-2 van Moordrecht en kregen nu weer 7 tegen. Ja, dat baart de voetballer op Sportpark Schenkel wel zorgen. En trainer Peter Ketting ook, die ging met buikpijn naar huis toe.
0: Ja, en die gaat morgen in gesprek met zijn spelers om, geen idee eigenlijk. Staan ze nog wel achter die trainer? Kan ook gewoon met amateurvoetbal, toch?
1: Ja, iets na twee wedstrijden zegt het dan al iets. Het zegt in ieder geval dat dat er weinig ruggengraat in de ploeg zit. Als je in twee wedstrijden 12 goals tegenkrijgt, dan zit er wel flink wat mis. En SVS wilde eigenlijk dit seizoen meegaan om de prijzen. Nou kan dat natuurlijk nog steeds, want de competitie is nog lang. Maar de start is niet al te best.
0: Gaan we er nog even doorheen. Moordrecht ook zwaar onderuit. 6-1 van Bolnes. Groeneweg ging ook hard onderuit. 5-1 van Donk uit Gouda. Moerkapelle ook verloren van Leidse Veen. 3-2. En dan heb ik ze wel, denk ik.
1: DCV en CKC nog.
0: Ja, die hebben gewonnen. Ik dacht, die bewaar ik voor het laatste, toch?
1: Je wilde alleen de verliezers even noemen. Ja, het klopt. Heel veel ruime nederlagen. Nou is het in het begin natuurlijk altijd van die competitie nog een beetje aftasten. Hoe staan ploegen ervoor? En zeker als een aantal clubs zitten in een afdeling waar ze heel veel ploegen niet kennen. Dan is het toch aftasten. Hoe sterk zijn die clubs? En komende weken denk ik dat we nog wel een aantal keer van dit soort uitslagen gaan zien. En dat het daarna een beetje gaat normaliseren, die uitslagen.
0: Ja, en dan hebben we ook nog die wedstrijd tussen Zwervers en Nieuwekerk gehad. Hemelsbreed zo'n 5 kilometer uit elkaar. Een soort regio derby, streek derby kunnen we het noemen. 2-2 eindigde die. Dat was wel een spannend potje, hè, Ilko?
1: Ja, zeker. En beide ploegen baalden van dat gelijke spel. Zwervers baalde ervan omdat ze voor de pauze eigenlijk verzuimden om op 3-1 voor te komen. Ja, en Nieuwekerk baalde omdat ze na de 2-2 gelijkmaker toch nog serieuze kansen kregen om in de slotfase die wedstrijd te winnen. Dus beide ploegen niet blij met een punt.
0: Ik ben even kwijt met welke clubs ik had opgenoemd. CKC hebben we nog niet gehad. Tegen Ommoord, die hebben gewonnen. DCV heeft gewonnen met 1-0 van GJS. En dat waren ze dan, hè? Dat zijn de clubs die gewonnen hebben met Capelle samen.
1: Dat klopt. En, de DCV start in ieder geval een stuk beter dan vorig seizoen. Vorige week een gelijkspel en nu de winstpartij. Teruggekeerde van Shea Liemt. Die scoorde voor de DCV. En CKC herstelde zich van de nederlaag van vorige week door de promovendus Omhoort, wat echt wel een goede ploeg heeft, te verslaan op het eigen sportpark. En trouwens, nog een klein nieuwtje over CKC. Dat zag ik zojuist. CKC gaat niet meer trainen onder het kunstlicht in Kralingse Veer. Want er zijn klachten binnengekomen van omwonenden dat het licht te fel is. En de DCMR, de dienst van de regio Rijnmond, die heeft inderdaad verschillende metingen gedaan. En ja, de lichtinstallatie van CKC staat inderdaad niet goed afgesteld. Ze overschrijden de toegestane hoeveelheid licht. En dus heeft de club besloten dat er niet meer getraind wordt na 8 uur. En dat de ploegen die daarvoor nog trainen, dus een deel in het donker moeten gaan trainen.
0: Oh, dat is wel lastig voor mensen die ook gewoon naar hun werk moeten en zo.
1: Ja, ze gaan in gesprek met de leverancier van de lichtinstallatie en met een extern bedrijf om zo snel mogelijk de problemen te verhelpen. En dan kunnen ze hopelijk, ongezien de avonden toch al steeds korter en korter worden, toch weer binnenkort te kunnen gaan trainen voor iedereen.
0: Nou, hebben we het voetbal gehad. Mag jij dan nog eventjes snel zeggen wat de ZVH-dames hebben gedaan?
1: De SVA-dames, ja, die wonnen de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen in de eerste klasse met 3-0. En ook de dames van VCN, die wonnen hun eerste wedstrijd in de competitie. En nu we die toch die beide ploegen hebben genoemd, de dames van ZVA en van VCN, die spelen over een aantal weken een onderling bekerkraker. Want ze zijn aan elkaar gekoppeld in de volgende ronde van de volleybalbeker.
0: Gaan we die live uitzenden?
1: Die wedstrijd begint om 4:15, dus ja, dan kan je 1 setje meenemen en dan zit het er helaas op. Maar ja, we moeten er wel aandacht aan gaan besteden, vind ik.
0: Nou, gaan we dat toch even doen, Ilko. Dankjewel en nog een fijne avond.
1: Insgelijks.

0: Charles en Eddie, would I lie to you? Het is Radio Kapelle. In Zuidplas neemt het zwerfafval toe en dat is volgens Ons Zuidplas terug te zien in de openbare ruimte. Merit Schrijvers van Ons Zuidplas wil daar iets aan gaan doen en die praat nu met Rob Nieuwveld.
1: Ja, mevrouw Schrijvers, goedenavond.
2: Goedenavond, Rob.
1: U heeft meegemaakt dat er een afvalverwerker was die een bepaald systeem had van het begeleiden van de afvalverwerking voor mensen in huizen. Die afvalcoaches ter beschikking stellen om mensen te vertellen hoe zij het beste met hun afval kunnen omgaan. Dat is eigenlijk het begin van het verhaal.
2: Dat klopt helemaal.
1: Vertel, hoe is dat gegaan?
2: Ik heb een aantal jaren als auditor rondgelopen bij een grote afvalverwerker in Noord-Holland. Met diverse afvalbrengstations en afvalverwerkingsinstallaties, waaronder ook eentje in Rotterdam. Daar had ik een gesprek over communicatie en marketing, zoals dat heet. En daar kwamen de afvalcoaches om de hoek.
1: Die waren daar gewoon?
2: Die waren daar gewoon. En ook al een aantal jaar. En wat ze daar deden was per woonplaats of per dorp kijken hoeveel afval daar verkeerd gescheiden werd, verkeerd buiten werd gezet, op verkeerde tijden buiten werd gezet. En dan werd er gericht een bewustwordingscampagne uitgezet door die afvalcoaches die ook gewoon daadwerkelijk bij mensen op bezoek gingen.
1: En was er meetbaar resultaat?
2: Ja.
1: Want wat zag je dan gebeuren?
2: Mensen die niet wisten hoe ze afval moesten scheiden, waar ze welk soort afval moesten laten, die gingen beter scheiden, het op de goede plek weggooien, wegzetten. Gingen zakken niet te vroeg buiten zetten, maar op de tijden wat de bedoeling was. Geen afval meer naast containers, maar gewoon erin voor restafval. En dat leidde tot wel 20-25% minder afval op straat.
1: En is dan de voorlichting vanuit zo'n gemeente hoe je zoiets moet doen, voor zover je voorlichting moet hebben op dit soort onderwerpen, is die dan ondermaats geweest?
2: Ik denk dat de gemeente Zuidplas op dit moment, die communiceert via de Cyclus-app, op de socials en op de website. En ik denk niet dat je daar iedereen mee bereikt.
1: Nee.
2: Lang niet alle.
1: Maar in de gemeente waar je zei, hè, waar dat afvalbedrijf in het noorden mee bezig was, dat je dus mensen gaat leren hoe ze omgaan met de regels van de afval in die gemeente. Want die zijn overal anders.
2: Die zijn ook nog overal anders, maar dat had echt effect. Daar hadden ze flyers, ook in verschillende talen, omdat overal in Nederland mensen van een andere afkomst wonen.
1: Dat is al een begin.
2: Dus die kunnen, en die zijn het niet gewend, hoe het hier in Nederland gaat.
1: Dus met die kennis van hoe het daar ging, bent u in Zuidplas aan de slag gegaan.
2: Ja, en daar heb ik schriftelijk vragen over aan het college gesteld.
1: En wat heeft u gevraagd?
2: Of het college bekend was met afvalcoaches, ja of nee. En indien nee, of ze bereid waren om te onderzoeken of dat ook effect zou kunnen hebben voor Zuidplas. De hoofdvraag.
1: En daar is resultaat op gekomen?
2: Daar is resultaat op gekomen. Er is toegezegd door het college dat ze het meenemen in de ontwikkeling van het communicatieplan. Wat ze voor het eind van het jaar af zouden moeten hebben. En dat ze daarin dus specifiek aandacht gaan besteden aan afvalcoaches als een vorm van gedragsverandering, training. Maar aan de andere kant zorgt het ook voor een betere verbinding tussen gemeente, CQ, afvalverwerker en de inwoner zelf. Het is natuurlijk niet allemaal één kant op, alleen vanuit de gemeente, jullie moeten. Maar ze gaan ook, als het goed is, informatie ophalen. Redenen waarom inwoners hun afval niet correct in een container gooien. Wellicht omdat containers vol zijn, vaker geleegd moeten worden.
1: Hoort dat niet bij het gewone systeem dat je doet zaken met een afvalverwerker, je haalt daar data van? En daar kun je op zien hoe een aantal van die componenten die u noemt.
2: Ik heb geen zicht op hoe goed die data op dit moment uitgewisseld wordt.
1: Nee, maar dat zou wel een ding zijn. Maar dit is eigenlijk een communicatieplan.
2: Ja.
1: Dus dan heb je het op een andere manier. Je gaat communiceren over de manier van
2: voorlichting geven.
1: Ja. Want niet iedereen doet het blijkbaar op de manier zoals het is. Want u heeft gezien dat in de gemeente Zuidplas op verschillende plekken, niet alleen maar specifiek in, ik noem het maar Nieuwekerk.
2: Nee hoor.
1: Maar het is gewoon gespreid over de hele gemeente. Dat men niet goed omgaat met het afval.
2: Als je goed kijkt op socials, zie je ze
1: daar zie je
2: regelmatig voorbij komen uit alle hoeken van Zuidplas.
1: Ja. Dat communicatieplan, kunt u daarover mag u daarover meedenken vanwege uw ervaring met de afvalbedrijven in het noorden? Heeft u suggesties gedaan?
2: Ik heb suggesties gedaan en die worden meegenomen. Of dat daadwerkelijk leidt tot dat ik invloed heb op communicatieplannen.
1: Nou, maar u heeft bijvoorbeeld, wat u eerder vertelde, u heeft bijvoorbeeld gezegd, doe het in verschillende talen.
2: Ja, ik ga er ook voor zorgen dat de informatie van de afvalverwerker, waar ik ervaring mee heb, dat die terechtkomt bij het college.
1: Ja. Want wij kunnen het, tenminste, we hoeven niet over wij te hebben, maar dat zeg ik even verkeerd. Er zijn mensen die uit andere landen hier komen wonen, die op een bepaalde manier gewend zijn om het afval om te gaan.
2: Ja, en dat
1: die gooien ze gewoon weg.
2: Letterlijk gooien ze inderdaad weg.
1: Ja, dat zie je in sommige plaatsen met flats. Dan gaat het gewoon van de galerij of naar beneden. Omdat men dat zo gewend is, omdat men van reinheid houdt. Zo is het toch?
2: Ja.
1: Dus je kunt dat ze min of meer niet kwalijk nemen totdat je vertelt dat het anders moet.
2: Helemaal mee eens.
1: En dat is dat communicatieplan?
2: Dat is een onderdeel van dat communicatieplan, ja.
1: Wat heeft u nog meer meegenomen in het hele verhaal van de bekendheid met die afvalverwerker? Daarin.
2: Het een bijkomend voordeel van voorlichting geven is dat je ook gelijk mensen zou kunnen leren, als je nou heel veel troep op straat ziet liggen, pak het even op en gooi het in een prullenbak.
1: Ja, dat is het zwerfafvaldeel.
2: Dat is het zwerfafval. Dat zou je daarin mee kunnen nemen. Daarnaast hebben we natuurlijk duurzaamheidsplatform Zuidplas, wat al zwerfafval opruimt en tegenwoordig ook gebruik maakt van de Helemaal Groen app.
1: Ja,
2: waar
1: dat werkt beter.
2: Zijn.
1: Ja, en dat werkt goed of beter?
2: Dat geeft in ieder geval overzicht. In die app, die is op basis van tracking waar je loopt, registreert hij welke straten of buurt je hebt gehad en dan maakt het daar groen. En in verloop van tijd wordt dat dan oranje en uiteindelijk weer rood om aan te geven dat het tijd is om daar weer langs te gaan.
1: Oké, nou in ieder geval, het communicatieplan wordt uitgewerkt. Ja. Een ander ding waar ik mee bezig was, is bijvoorbeeld de overlast van fatbikes onder andere.
2: Ja, dat klopt.
1: En die is ook overgenomen.
2: Daar is een toezegging op gedaan van het college.
1: Wat gaat ermee gebeuren?
2: Het college was het met mij eens dat lang niet alle meldingen correct geregistreerd worden. Dat was het college zelf ook al opgevallen.
1: Meldingen over?
2: Overlast van fatbikes. Over 2025 zijn er 4 ongevallen geregistreerd met fatbikes.
1: Vindt u dat veel?
2: Nee. Ja. Nee, ik vind het veel ongevallen die niet nodig zijn. Maar qua aantal meldingen die geregistreerd zijn, is het heel weinig. Want ik ben al diverse keren door mensen aangesproken. Merit, ik heb al 3 keer een telefonische melding gedaan. Wat gebeurt daarmee? Nooit meer wat van gezien, nooit meer wat van gehoord.
1: En dan heb je het over overlast van mensen die op een fatbike rijden?
2: Of andere elektrische.
1: Ja, dus niet alleen fatbikes, hè?
2: Nee. Maar het college wilde zich in eerste instantie met name op de fatbikes richten.
1: Ja, en wat gaan ze ermee doen?
2: Ze gaan in eerste instantie inzetten op een RVO-training op gedrag. Gericht op jonge bestuurders zelf.
1: Wat is RVO?
2: Rijksverkeers iets, weet niet. Maar een landelijke verkeersveiligheidsinstantie die trainingen ontwikkelt voor gemeenten om te gebruiken. En het tweede deel van de training is gericht op de ouders van met name jonge bestuurders van fatbikes, scooters, brommers.
1: Is dat
2: enzovoort.
1: Ja, oké. Okay. Nou, daar heeft u dan ook op gescoord. Als je dat zo mag noemen.
2: Gescoord.
1: Nee, maar het is een goed resultaat.
2: Het is een goed resultaat.
1: Want u bent een eenvrouws fractie.
2: Ja.
1: Hoe krijgt u het allemaal voor elkaar om zoveel werk te verzetten alleen?
2: Goed luisteren, veel mensen kennen, openstaan als mensen je aanspreken op straat, even tijd hebben om te horen wat er is, veel communiceren op de socials. Ook veel vragen stellen. Als ik een post op Facebook zet, zet ik hem in alle groepen van de gemeente Zuidplas. Dus ook Moordrecht, Zevenhuizen, Moerkapelle, Nieuwkerk natuurlijk. Oud-Verlaat heb ik nog geen groep van gevonden. Maar die doen vast ook mee. Maar vaak eindig ik met een vraag. Waar zou u blij van worden als er iets zou moeten worden aangepast in uw leefomgeving?
1: Ja, en daar wordt goed op gereageerd.
2: Daar wordt ook goed op gereageerd.
1: En zo pakt u de zaken aan die spelen bij de bewoners. Ja. En dat is een deel van het werk.
2: Ik vind het belangrijk dat het vertrouwen weer een beetje terugkomt tussen inwoners van Zuidplas en de gemeente als geheel.
1: Want in feite, als je dat allemaal doet op de socials, dan luister je naar wat er gebeurt, wat de mening is van de inwoners.
2: Ja, en als ik een onderwerp een heleboel keer voorbij hoor komen, dan ga ik schriftelijk vragen stellen of ik stel een motie op die ik dan tijdig rondstuur naar alle andere partijen. En zo ontstaat er een gesprek, een dialoog binnen de gemeenteraad.
1: En dat is ook een goede manier van communiceren.
2: Ja.
1: Tijdig en gericht.
2: En dan kom je dus tot een resultaat wat het of haalt qua stemming. En het college is er ook bij betrokken al in die voorbereiding. Om te vragen van hoe haalbaar is dit? Hebben jullie hier tijd voor, geld voor, capaciteit voor? Dus dan heb je een motie waarvan je weet dat hij een redelijke kans van slagen heeft.
1: Ja. Nou ja, daar hebben we twee voorbeelden van meegemaakt.
2: Ja.
1: In ieder geval. Nou, fijn dat u hier weer was. En al het beste. En laten we de onderwerpen die aangedragen zijn blijven volgen. Merit Schrijvers van ons Zuidplas, hartelijk dank.
2: Graag gedaan.

0: dit afgelopen weekend aan de ververij. Vorige week vrijdag en zaterdagavond werd bij metrostation Maassluis West vuurwerk afgestoken en werd een bushokje vernield. Voor een samenscholingsverbod in Maassluis West is nog geen reden, zegt de burgemeester. Multimiljonair Wim Beelen betaalt toch de achterstallige huur van het failliete Miniworld in Rotterdam. Beelen heeft toegezegd €300.000 over te maken aan de gemeente. Eerder had de nieuwe eigenaar van Miniworld geweigerd om huur te betalen. Het Rotterdamse Madurodam verhuist begin volgend jaar van het Wena naar Spelen bij Beelen op het terrein van de voormalige vuilverbranding bij de Maashaven. Als Miniworld weg is uit het Wena, dan wil de gemeente Rotterdam het pand verkopen. Steeds meer organisaties doen de zogeheten gluurbril in de ban. De brillen van social media platform Meta met ingebouwde camera. Afgelopen week adviseerde ziekenhuizen al om de brillen te weren vanwege de privacy. En nu komt ook sportkoepel NOC-NSF met het advies aan sportclubs om camerabrillen te verbieden. En ook musea, horecagelegenheden en cruiseaanbieders overwegen een gluurbrilverbod. Blijkt uit de rondgang van RTL Nieuws. Afgelopen week maakte Weekamp en brillenwinkel Hans Anders bekend de bril uit het assortiment te halen. Een jonge autobestuurder is in de Australische stad Newcastle op een groep mensen ingereden. 10 mensen raakten gewond, van wie er 2 in kritieke toestand verkeren. De politie gaat niet uit van terrorisme. De 18-jarige automobilist zou een zogenoemde burn-out hebben willen maken, waarbij het erom gaat om de autobanden flink te laten roken. Daarbij zou hij de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In het plaatsje stonden duizenden mensen langs de weg om het lokale rugbyteam toe te juichen. Het weer, mooi weer vandaag met zon, droog 21 graden, staat maar weinig wind. Vanavond en vannacht toenemende bewolking, minimumtemperatuur dan 1 graad of 8. En morgen begint de dag ook bewolkt, maar in de loop van de dag meer zon en dan wordt het 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives. Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 Radio
4: Capelle. Dit is Zwaardvis, het alternatieve muziek- en informatieprogramma van de IJsselregio. De beste alternative rock met vandaag in Zwaardvis.

0: Ja, dat was de band. Johan, we deden het even anders, hè, nu. We moesten de jinglepakket even testen. En ook,
1: luister je op de achtergrond de muziek?
0: Ja.
1: Nee, hij doet het.
0: Gaat goed. Goedemiddag trouwens. Het is zaterdag... wat is het? 3 oktober. Ik was even verbaasd.
2: Morgen is het 4 oktober.
0: Ja, dat is dierendag.
2: Weer een andere dag.
0: Ja. Het is 3 oktober en het is editie 1229 van Zwaardjes. Huub is een weekendje weg. Daarom staat Oscar tegenover mij.
1: Ja, leuk dat ik een keertje bij jou te gast mag zijn, Willem.
0: Jouw bed staat hier nog net niet.
1: Nee. Moet je luisteren, ik kom hier wel eens een paar keer in de week. En we hebben een rustige vakantieperiode gehad. Dus het is allemaal weer leuk, hè?
0: Ja.
1: En ook weer eens een ander programma meehelpen. Ook al wel geinig.
0: Ja. Hey, wij gaan tot 2 uur Zwaardvis doen. En we hebben een aantal interviews. Bas van Holt is singer-songwriter en frontman van Rotterdamse band Donbrots. Die heeft nu een soloalbum uitgebracht. Daar gaan we het onder andere over hebben. En we hebben in het kader van de popronde, want laten we niet vergeten, die is in volle gang en die duurt tot 28 november, hebben we een interview met Harmen Ridderbos. Hij is van de band Weird Youth, een van de vele deelnemers aan de popronde. 103 om precies te zijn doen ermee. En Weird Youth is één van de 103 deelnemers, die gaan we in de 2 uur bellen. We begonnen trouwens met de band Johan, die zijn nogal met een tour bezig. Morgen bijvoorbeeld, Patronaat spelen ze. En dat doen ze allemaal naar aanleiding van hun zesde album, The Great Vacation, die alweer van 2 jaar geleden volgens mij is. Time for Change, hoorde je. Nou, Change, Time for Change. Wat moeten we veranderen? Het programma staat al 24 jaar in huis. Dus
1: daarom, niks veranderen, gewoon doorgaan.
0: Ja. Hey, morgen is in Den Haag, in het Paard om precies te zijn, een festival. Dat zouden ze eigenlijk best naar buiten kunnen verhuizen.
1: He? Ja, ik sprak gisteren de weerman. Het blijft nog 2 weken zullen weer. Garantie tot de voordeur, hè?
0: Ja. Maar goed, morgen hebben ze in het Paard een bluesfestival. Dat heet De Heek Blues. Dat is een jaarlijks evenement. Dat begint om 1 uur. En dat duurt tot uur of 8, denk ik, in de avond. En dan kan je nog kaarten verkopen. Die zijn volgens mij iets van €25. En dan zie je een aantal prachtige bluesbands. Waaronder de legendarische Haagse bluesband The Living Blues. Ooit opgericht door Nico Christiansen in 1970. Kan je nagaan hoe lang die band al bestaat. Wel een tijdje weg geweest. Hele andere bandleden inmiddels dan toen. Maar wij gaan luisteren naar The Living Blues. Want die sluit het festival af morgenmiddag om 4:15. En wij gaan luisteren naar Pick Up On My Mojo van The Living Blues. Hier is Zwaardvis.

Ja, dat was Bas Paardenkoper Trio met Going Home. Ja, en dit kan je dus allemaal zien morgen tijdens de Heek Blues, wat dus plaatsvindt in het Paard in Den Haag. En deze band, de Bas Paardenkoper Trio, is uitgeroepen tot de beste bluesband van Nederland in het jaar 2024. Dat wordt elk jaar zo'n soort van dingetje. Is dat? Dat je de beste ergens in bent? Het is een beetje hetzelfde als met voetbalcompetitie. Eén jaar is PSV kampioen, het andere jaar ook, het jaar daarna ook. En Bas Paardenkoper heeft de beste blues award gewonnen. Dus in 2024 uit Scheveningen afkomst, dus een soort van thuiswedstrijd. We hebben trouwens in deze uitzending straks ook nog, naast de interviews met Bas van Holt en Harmen Ridderbos van Weird Youth, ook de verjaarskalender waar een aantal nummers ten gehoor worden gebracht. En we hebben natuurlijk een schakel toe te voegen aan de ketting die inmiddels niet meer te tillen is, zo zwaar. 1229 schakels zijn dat inmiddels. Wij gaan naar Bas van Holt, althans. Ja, dat gaan we zo doen. We gaan hem bellen namelijk. Maar Bas van Holt heeft natuurlijk veel meer op zijn kerfstok dan het soloalbum wat hij nu heeft uitgebracht. Food Biscuit heet hij volgens mij. Wij gaan de geschiedenis in duiken en dan komen we bij de Dawnbrothers. Want dat is de band waar hij natuurlijk de frontman van is. En staat die band dan on hold nu of loopt dat gewoon naast elkaar? Dat kan allemaal, want de meeste artiesten zitten in meerdere projecten. De Dawnbrothers namen ooit met The Wolf het album Double Cream op. En daarvan ga je luisteren naar het nummer I'm Gone. En dan gaan we straks Bas bellen. Je hoort ook nog een nummer van hem. Joe Jackson gaan we zo laten horen. En dan gaan we hem bellen om te vragen hoe dat album tot stand is gekomen. Hier zijn ze, de Dawnbrothers samen met The Wolf. Met I'm Gone.

0: Only van Bas van Holt hoor je. Een plaat die we al een aantal weken laten horen trouwens. Vanwege het verschijnen van het soloalbum van Bas. We hebben hem aan de lijn. Goedemiddag Bas.
1: Hey Willem.
0: Ja, een paar weken geleden verscheen Fruit Basket, hè, je soloalbum. We kennen jou natuurlijk. We hebben je al vaak in een uitzending gehad. Als frontman van de Dawn Brothers.
1: Ja.
0: En nu een soloalbum. Waarom?
1: Nou, ik had eigenlijk zoveel onuitgebracht werk in mijn archief zitten, dat ik het gewoon wel leuk vond om een keer wat uit te brengen van de dingen die overbleven als het ware.
0: Ja, dus het had ook eigenlijk onder de Dawn Brothers gekund?
1: Nou, sommige liedjes heb ik ooit wel geprobeerd om met de Dawn Brothers op een album te krijgen. Andere dingen waren gewoon voor andere projecten bedoeld. En ik heb het ook niet gemaakt, zeg maar.
0: Nee, nee. Hey, nu ergens dan besluit je tot het. Of, ja, wat de Dawn Brothers betreft, staat dat dan even tijdelijk on hold? Of wat ergens besluit
1: nee,
0: je?
1: Nee, we gaan dit najaar best wel een grote tour doen met de Dawn Brothers. Met muziek van The Last Waltz, van de band.
0: Oh ja, ja.
1: Ja. Maar deze maand heb ik dat album uitgebracht en wat concerten rondom die release gedaan.
0: Ik zag
1: maar
0: het,
1: nu is het ook weer even klaar als het ware.
0: Ja, ja. Dus nu heb je dit dan weer even tijdelijk geparkeerd.
1: Ja, nou want ook deze maand Rohan, onze toetsenist van de Dawn Brothers, die kreeg een baby.
0: Ja, ja.
1: Dus wij gingen sowieso niks doen met z'n vieren. Dus dan leek het mij wel leuk om even op mijn solo-avontuur te gaan, zeg maar.
0: Dus het is eigenlijk want je hebt bijvoorbeeld in het Theehuis gespeeld. Je hebt in Rotterdam in de Natuurtuin heb je gespeeld, hè? Onder andere.
1: Ja.
0: Betekent dat dat je dat nu dan weer even parkeert en dat later weer hervat? Of,
1: Ja, ik heb morgen nog een show in Haarlem in het patronaat met de band Johan. Ja. En een support show. En dan laat ik dat inderdaad ook weer even voor wat het is. Kijk, als ik boekingen of zo binnenkrijg, dan zal ik het vast wel doen. Maar het was nooit de bedoeling om het heel actief, langdurig te promoten of zo.
0: Nee, nee, nee. Hey, dus als ik jouw verhaal begrijp, die nummers die lagen al een tijdje op de plank. Daar heb je, die heb je eraf gehaald, daar heb je iets mee gedaan. Hoe gaat dat dan tot het zeg maar, samenstellen van een album? Want ik neem aan, je had waarschijnlijk veel meer dan dat er op het album kon.
1: Ja, precies. Ik begon in mijn map heb ik zo per jaar heb ik zo 2022, 23, 24 en in die map zitten allemaal 25 tot 30 ideeën. Toen heb ik eerst een lange lijst gemaakt van al die jaren, dat waren iets van 30 nummers. En toen heb ik dat zo een paar weken lang even geluisterd wat ik ervan vond. En toen heb ik er 15 gekozen en die ben ik gaan afmaken eigenlijk. Dus heb ik wat extra zang opgenomen of misschien de drums nog een keer opnieuw. En op die manier vormde het zichzelf wel redelijk. En dat ik merkte, oké, dit staat wel op zichzelf. En toen is dat album op die manier samengesteld.
0: Ja, maar betekent dat dan ook dat er tussen bepaalde nummers heel veel jaren zitten? Of?
1: Ja, het oudste wat daarop staat is op mijn album is 10-10. En het nieuwste heb ik afgelopen januari opgenomen. En het oudste is 2022 of zo.
0: Ja, ja, ja.
1: Niet super oud.
0: En dat probeer je dan tot een eenheid te smeden?
1: Nou, het is niet gelukt. Het is geen eenheid. Sommige liedjes klinken best wel helder.
0: Ja, ja.
1: En up tempo of happy. En andere dingen zijn echt wel wat meer introvert. Of er staan ook instrumentale nummers. Of sommige dingen hebben echt heel veel. Wat je net draaide is echt een soort van 90s grunge nummer, weet je wel. Maar er staan ook gewoon hele verstilde folk composities op. Met alleen maar gitaren. En ja.
0: Ja. Nu heb je er al. Je hebt natuurlijk nu al optredens gedaan als solo-artiest. Hoe waren de reacties tot dusver?
1: Nou, mensen die luisteren wel wat meer naar de tekst, omdat dat ook een beetje gewoon het centrale punt is in die songs, de verhalen in die liedjes. Ik heb ook deze maand dus veel in mijn eentje echt opgetreden. Dus alleen met mijn gitaar en mijn stem. En dan is ook die focus vooral op de zang en de teksten. En ik vind het wel leuk dat mensen daar iets meer aandacht aan besteden. En dus dat soort reacties krijg ik ook wel. Ja. Dat ze het verhaal of de teksten van nummers wel erg leuk vinden of mooi.
0: Ja, want we hoorden zojuist Feeling Lonely. Dat is volgens mij het nummer wat een beetje vooruitsnelde. Want wat moeten we daarbij voorstellen? Feeling lonely. Is dat omdat je dan inderdaad als solo-artiest op het podium staat?
1: Nee, het is wel kort door de bocht. Dat gaat eigenlijk over iemand anders. Iemand die zichzelf gewoon door de jaren heen een beetje verslonst. En zichzelf een beetje vergeet. En dan, als je dan uiteindelijk in je eentje bent, dan ben je eigenlijk alleen maar in je eentje. Dat is het enige wat je kan doen. Daar gaat het liedje over.
0: Ja.
1: Hey, nu, gaat niet per se over mij.
0: Nee. Maar hoe is het om alleen op het podium staat en al je bandmaten van de Donbrons te missen?
1: Nou, ik heb dus 3 concerten gedaan met een andere band. Met goede bevriende muzikanten van mij. Goed bevriende muzikanten. Dat was heel leuk om een keer andere energieën te voelen op een podium. Ook met sommigen, bijvoorbeeld Daryl, met drummer waarmee ik speelde, Daryl Cigar. Daar speel ik echt al mee sinds dat ik 12 ben. Maar ook een hele lange tijd niet. Dus het is gewoon heel erg leuk om soort van die beetje die slapende energie weer op te wekken of zo.
0: Ja.
1: Met hem dat te voelen. En in mijn eentje op het podium staan is ook wel een soort van bevrijding. Omdat je, ja, gewoon de hele tijd eigenlijk die je hebt de hele tijd de bal aan je eigen voet of zo. En je kan een beetje doen wat je wil. Als je iets sneller wil spelen, kan dat. Of langzamer, of een andere toonsoort. Of je wil even 10 minuten lang een of ander praatje houden over iets wat jou leuk lijkt. Dan kan dat. Niemand houdt je daarin tegen. Dat is ook wel leuk.
0: Ja. Hey, nu ga je straks weer met de Donbrons on tour. Komt er dan ook wat nieuws uit binnenkort?
1: Ja, zeker. We hebben ook al nieuwe muziek geschreven. In januari gaan we bij Simon Akkermans in de Epic Rainbow Studio in Rotterdam een nieuwe plaat opnemen. En ik denk dat die volgend jaar september uitkomt.
0: Oké, en wat kunnen we verwachten dan? Is dat weer hetzelfde als wat we gewend zijn? Of?
1: Nou, we proberen wel iets meer een ritme-album te maken. Dus minder ballads, minder hele heavy sounds, maar vooral dingen waar je gewoon lekker op kan dansen eigenlijk. Zodat we bij een concert ook gewoon lekker mensen aan het dansen kunnen krijgen. En dat is toch wel, we doen vaak wel shows op festivals of zo. En dan kiezen we een setlist uit met alleen maar de nummers die dus een beetje dat motiveren. Dat vinden we eigenlijk heel erg leuk. Dus het idee is om dan een album te maken met eigenlijk alleen maar uplifting, dansbare dingen als het ware. Maar het blijft wel onze sound, hoor.
0: Oké, dus er gaat niet iets rigoureus veranderen, zeg maar.
1: Nee, maar meer denk aan de Meters of de oude Sly and the Family Stone sound. Weet je wel, of ja, een beetje die afrobeat of highlife sound, zeg maar, op die manier.
0: Ja, en nu hebben jullie met jullie vrienden van De Wolf vaak nummers gemaakt. We lieten ze juist nog een nummer horen, I'm Gone. Van dat legendarische album Double Cream, kunnen we haast wel zeggen.
1: Ja.
0: Zijn er in de toekomst ook weer samenwerking te verwachten?
1: Nou, we hebben dat nieuwe Down Brothers album geschreven bij Pablo in zijn studio. En daar hebben we ook wel wat met hem samen geschreven. Dus ik denk dat we misschien ook wel samen wat dingen gaan opnemen voor ons album.
0: Oké. Dus ook op de
1: Pablo doet ook mee met wat The Last Waltz shows dit najaar. Maar we gaan echt wel weer in de toekomst een Double Cream 2 maken.
0: Ja.
1: Sowieso.
0: Daar kijken we al naar uit. En je zegt net, ja, The Last Waltz gaan we doen, dat van de band, dat legendarische album. Wordt dat dan integraal gespeeld of hoe werkt dat dan?
1: In principe wel. We spelen niet de volgorde zoals op de LP. Maar we spelen wel alle liedjes die belangrijk en groot zijn in het Last Waltz concert.
0: Ja.
1: Wel, dat spelen we wel.
0: Moet je daar trouwens ontzettend voor repeteren om dat te kunnen doen? Of valt dat mee?
1: Nou, we hebben natuurlijk wel repetities gepland met alle gastartiesten. En de blazers. Want qua gastartiesten doen mee Nico Dijkshoorn, Tim Knol, Cato van Dijk van My Baby, Michelle David, Pablo van der Poel, de broers Cigar, Jori Zwart.
0: Zo, je noemt wel even de crème de reclame.
1: Ja, het is best wel een serieuze lijst. Ja. Dus luisteraar, als je dit hoort en je denkt, wow, ik hou van de band en ik vind een van deze artiesten leuk. In Rotterdam op 9 december in de Doelen zijn wel nog een paar kaartjes. Dus pak je kans.
0: Ja.
1: Maar over het repeteren, we gaan wel wat repeteren. Maar ik ken echt die muziek in hart en nieren. Ik ken het gewoon door en door.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus we moeten even verdelen wie wat zingt. En de koortjes verdelen en misschien een partijtje. Maar ik hoef niet die nummers te luisteren om ze te leren kennen.
0: Nee, nee, nee.
1: Zeker niet.
0: Nee. Hey, slotvraag Bas. Mensen die alles willen weten over hetgeen jij net vertelt aan ons. Waar kunnen ze dat allemaal vinden?
1: Ah, je moet even zoeken. De website is 50yearsthelastwaltz.nl. Maar als je Down Brothers The Last Waltz zoekt op Google of zo, of op onze Instagram, vind je ook alle informatie.
0: En als
1: je het Fruit Basket album leuk vindt en als je dat nog op vinyl wil hebben, kan dat in mijn Bandcamp shop online.
0: Ja, want dat is op vinyl uitgebracht bijvoorbeeld, en niet op CD?
1: Nee.
0: CD? Ja. Doe niet meer mee, CD.
1: Ik heb er toch wel weer heel veel vraag naar gehad.
0: Ja.
1: Maar dat komt ook weer terug. En er zijn gewoon best wel wat mensen die exclusief CD's kopen en luisteren. Maar ja, ik heb gewoon ook in de Down Brothers studio heb ik een kast staan met merchandise. En er staan gewoon 10 van die doosjes met allemaal CD's. En dan denk ik, ja.
0: Ja.
1: Het is allemaal spul wat je produceert, weet je wel.
0: Ja, tuurlijk.
1: Ja. Ja.
0: Okay. Ja. Bas.
1: Goed, leuk Willem, dankjewel.
0: We gaan nog een nummer laten horen. Daar wil ik nog wel iets over weten. Dat nummer heet Joe Jackson. Nou kennen wij allemaal. Wij kennen allemaal Joe.
1: Het is Joe Jackson. Jackson met een Y. Dat is gewoon, dat is ook al best oud. Dat is ook 2022 of zo. Dat is een jam die ik deed met Raphaël van de band.
0: Ja, ja.
1: En ja, volgens mij had ik gewoon een paar biertjes op of zo. En ik schreeuwde gewoon steeds in de microfoon met heel veel galm Joe Jackson. Dat had niet echt een betekenis, maar de manier waarop we samenspelen is echt de reden waarom ik het in de collectie heb gedaan. Want ik vind er zo'n energie in zitten in die opname. Ja. Het is gewoon een hele vette jam.
0: Nou, wij gaan er naar luisteren. Je zei morgen voorprogramma van Johan. Zijn daar nog kaarten voor of weet je dat niet?
1: Ja, ik denk nog wel. Het was wel vol aan het raken, maar als je in Haarlem in de buurt bent, morgenavond, het is dierendag. Ja. Dus wordt een hele goede beestenboel.
0: Ja, ja.
1: Kan je vast wel een kaartje vinden.
0: Oké. Okay. Hey, dankjewel Bas voor jouw verhaal en we gaan nog even van je genieten.
1: Hey, thanks Willem. Cheers.
0: Hoi.
1: Hoi.
0: En hier is Joe.

0: Jam.
1: Joe Jackson van Bas van Olt, van zijn soloalbum, zijn debuutsoalbum Fruit Basket. En hij speelt morgen op Dierendag, hij zei het zelf, in het voorprogramma van de band Johan, die je aan het begin helemaal hoorde met Time for Change. Hey, nu zijn we bij de verjaarskalender aangekomen en dat is een enorme waslijst. Die ga ik niet allemaal opnoemen. Ik ga wel even vertellen dat je hem zelf kan inzien. Dan ga je naar de website zwaardvis.weebly.com. Ga je naar de verjaarskalender maand oktober. En dan zie je dat ontzettend veel jarig zijn. Ik kan een paar hele grote namen noemen. Chubby Checker is vandaag jarig. Hij wordt inmiddels 85 jaar. Lindsey Buckingham, die ken je natuurlijk als zanger-gitarist van Fleetwood Mac, is ook jarig. Die wordt 77. Dan zie ik verder dat Tommy Lee, de drummer van Motley Crue, ook een jaartje ouder is geworden. Dat Kevin Richardson, een van de Backstreet Boys, een jaartje ouder. 55 inmiddels al. En even kijken wie is nog meer zeer bekend. Jack Cheers, zanger van Sister Sisters, is ook jarig. 48. En dan zie ik ook dat Josh Kinghoffer, onder andere gitarist bij de Red Hot Chili Peppers ooit, is ook jarig. Die wordt 46. Nee, 47 precies te zijn. En de jongste jarige, misschien wel leuk om te noemen, de jongste jarige in het lijstje is Lars Bos. Die is beter bekend onder zijn naam Snelle. Die wordt vandaag 31. Ik ben er natuurlijk een aantal vergeten. We gaan zo luisteren naar de Fountains of Wayne. Want de zanger Chris Collingwood is 59 geworden. Hij is geboren in het Verenigd Koninkrijk. Maar emigreerde al heel snel naar Amerika. Hij heeft trouwens ook één solo album uitgebracht. Naast die 5 albums met de Fountains of Wayne. Je gaat ook luisteren naar Alex Trimble van de Two Door Cinema Club. Dat is wel een leuk verhaal. Want die Two Door Cinema Club, die komt uit Noord-Ierland, uit Bangor. Daar zijn ze opgericht in de Tudor Cinema. Dat is een bioscoop. De Tudor Cinema. En ze hebben er iets van Tudor Cinema van gemaakt. En ook Gwen Stefani is jarig. Die wordt 57. Dus in die volgorde ga je ze horen. Hier komt eerst Fountains of Wayne met Radiation Vibe.

Gwen Stefani, 57 jaar vandaag geworden. En daarvoor de Two Door Cinema Club met What You Know. Vanwege zanggitarist Alex Trimble, 37 werd hij. Wij gaan het uur uitluiden, doen we met een band uit Seattle. Die hebben een debuutalbum 30 jaar geleden uitgebracht. En dat hebben ze nu heruitgebracht. En je gaat luisteren van dat album naar de first song. Ze zijn trouwens in Nederland, Door een Roosje vanavond en Paradiso morgenavond. We zijn zo meteen na de boodschappen en de nieuws terug. Met uur 2 met onder andere Star Sailor en Weird Youth.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Maries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De overlastgevers die rondhangen bij metrostation Maassluis-West zijn voor een deel jonger dan 14. Dat heeft burgemeester De Vries van Maassluis gezegd, schrijft de WOS. Inmiddels is een deel van de groep geïdentificeerd, heeft De Vries laten weten aan de gemeenteraad. Ook zijn 7 fatbikes in beslag genomen. De Vries heeft ook gezegd dat de groep mogelijk achter de autobrand zit afgelopen week.

0: De gemeente erkent dat en komt zo snel mogelijk met vernieuwde regels om ervoor te zorgen dat het slaan van de klokken 's nachts weer legaal is. Dan moet ook de gemeenteraad er wel eens nog mee instemmen. De Irene Wüst-ijsbaan in Tilburg is voorlopig dicht. Door een technisch probleem is het ijs op de baan gesmolten. Hoe de installatie die ijs maakt kon uitvallen is nog niet bekend. Het is ook nog onduidelijk wanneer de ijsbaan weer open kan. De beheerder vindt het jammer om schaatsfans te moeten teleurstellen. Zo staat op de Facebookpagina van de Irene Wüst-ijsbaan in Tilburg. Een mislukte autostunt heeft in Australië voor 10 gewonden gezorgd. Een jongen van 18 wilde een burn-out maken, maar hij verloor de macht over het stuur en reed in op een feestende menigte in het stadje Newcastle. Van de 10 gewonden zijn er 2 ernstig aan toe. Het gaat om een meisje van 5 en een man van 67. De politie gaat niet uit van terrorisme. De jongen zou een ongeluk zijn geweest. De automobilist is wel opgepakt. In het plaatsje stonden duizenden mensen langs de weg om het lokale rugbyteam toe te juichen. Het weer, het is mooi weer vandaag met zon, droog, 21 graden. Er staat maar weinig wind. Vanavond en vannacht toenemende bewolking. Het koelt dan af tot een graad of 8. Morgen hebben we een dag die bewolkt begint. Maar in de loop van de dag zien we wel vaker de zon. En dan wordt dan 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
2: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
3: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
4: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: favoriete muziek- en informatieprogramma van de IJsselregio. Het beste alternative rock. En vandaag
1: ja, hij is een beetje ver weg, maar hij is er wel. De tune, de begintune. Welkom terug in de uur 2 van Zwaardvis. We gaan straks bellen met Harmen Ridderbos. Hij is singer-songwriter van Weird Youth. Dat is zijn nieuwe project en daar gaan we het over hebben. Hij heeft een album ook gemaakt. En we hebben nog een schakel toe te voegen aan de ketting en een in memoriam aan het eind, zoals dat gebruikelijk is. En we begonnen dit uur met Star Sailor, met Poor Misguided Fool. Dat nummer is gewoon al 25 jaar oud. En dat is weer in de belangstelling vanwege het feit dat Star Sailor dat album ter gelegenheid van dat 25-jarig jubileum promoot. Want die kwam in 2001 uit. Love Is Here heette het allemaal. En dit was een van de succesnummers. Poor Misguided Fool. En ze zijn te zien in Tivoli-Vredenburg op 6 oktober. Dat is dinsdag aanstaande. Dat begint allemaal om 7 uur. Althans, dan gaan de deuren van de zaal Tivoli-Vredenburg open. En dan kan je genieten van dat debuutalbum, wat ze dus helemaal spelen. Ze zullen ook ongetwijfeld hits van latere albums spelen. James Walls is natuurlijk de grote man en frontman achter deze band, die vernoemd is naar een album van Tim Buckley uit 1970, Star Sailor geheten. Ja, ik zei het al, we hebben aandacht dus voor de ketting nog, de In Memoriam. We hebben ook nog aandacht voor de Hate Blues, waar we in het eerste uur ook al over hadden. We laten nog een aantal tracks horen in dit uur. We beginnen met Harmen Ridderbos. Hij was ooit in de uitzending ter gelegenheid van Town of Saints. Dat was een van zijn vorige projecten. Dat was een prachtige band. Een leuke band met goede muziek. En we gaan een van die goede nummers laten horen. Dat is Requiem for the Living. The Town of Saints.

0: We're Jude and I'm a Capricorn. En daar schuilt Harmen Ridderbos achter dit project. En die hebben we aan de lijn. Goedemiddag, Harmen.
1: Hey, goedemiddag, Willem.
0: Ik hoor nog een gepiep op de achtergrond, maar... Oh, oké, okay, dat is Fop. Goedemiddag, Harmen.
1: Hey, goedemiddag, Willem.
0: Hey, wij lieten zojuist eventjes een stukje geschiedenisles horen. Town of Saints, een van je vorige projecten. Requiem for the Living. En nu Weird Youth met I'm a Capricorn. Ja. Daarmee reis je rond tijdens de popronde. Vanavond Arnhem. Morgen Venray.
1: Ja.
0: Twee keer zelfs, zie ik. Hoe is dat tot dusver om weer... Want volgens mij is het niet de eerste keer dat je deelneemt, toch, aan de popronde?
1: Nee, ik heb één keer deelgenomen aan de popronde met een ander project. Electropoëzie heette dat. Bestaat nog wel ergens, maar dat is altijd een project wat één moment wel en een ander moment niks doet. En dus dan... op dit moment ligt hij even stil en ben ik met Weird Youth bezig. Maar dat was de vorige keer dat ik meedeed aan de popronde.
0: Hey, dit nieuwe project, hè, Weird Youth. Waarom en hoe?
1: Nou, we zijn 2 jaar geleden officieel met Town of Saints gestopt. Dat was al een tijdje, lag het redelijk stil. Maar dat is toen officieel gestopt. En ik had al eigenlijk een hele hoop nummers geschreven voor een nieuw solo project eigenlijk. En dat is Weird Youth geworden. En daar heb ik 1,5 jaar geleden, ben ik daar 2 jaar geleden ongeveer gestart met de opnames van dat album. Heb ik alles helemaal zelf opgenomen in mijn eigen studiootje met een 8-sporen cassette recorder en langzaam alles opgebouwd. En dat is deze plaat geworden, Season 1.
0: Ja, en Season 1 verraadt dat er ook een tweede seizoen komt?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, dat is wel het plan inderdaad. En daar ben ik al een klein beetje mee bezig met liedjes schrijven. Maar daar ga ik binnenkort eens voor zitten hoe ik dat vorm wil geven.
0: Hey, Town of Saints was natuurlijk volgens mij als lief gisteren een duo.
1: Het is gestart als duo, maar het heeft eigenlijk heel veel verschillende samenstellingen gehad. Yeah. En we zijn ook heel lang echt wel een band geweest, maar de kern was altijd een duo inderdaad. Ja.
0: En nu zijn we jaren verder en ben je met dit project begonnen. Is er nou iets, dat vraag ik me altijd af, hè? Je draait al heel lang mee in de muzieklandschap. Yeah. Wat is er veranderd in al die jaren? Qua muziek en het uitbrengen ervan en het onder de aandacht brengen?
1: Ik denk dat er wel heel veel veranderd is. En eigenlijk mijn eigen insteek met muziek is ook heel erg veranderd. Ik denk, toen we begonnen met Town of Saints was het nog best wel overzichtelijk. En mensen kochten ook nog cd's en platen en dat soort dingen helemaal als je ging toeren. De markt was wat minder verzadigd, denk ik, helemaal online. Dus als je met social media bijvoorbeeld ook aandacht vroeg genereerde, dan ging dat wat makkelijker ook zonder dat er een heel strategieplan of weet ik veel wat achter hoefde te zitten. Het was allemaal nog wat onafhankelijker en nu is iedereen onafhankelijk en iedereen heeft een eigen account en een eigen Spotify, een eigen Instagram, TikTok, weet ik veel wat. En zitten overal strategieën achter en dingen en draait het wat dat betreft ook in de onafhankelijke wereld steeds minder om de muziek, maar meer om de aandacht die daaromheen zit. En daar ben ik zelf in ieder geval als uitvoerend muzikant niet zo... Ja, dat vind ik van minder belangrijk en ook minder interessant. En dit project draaide voor mij ook wel echt om doen wat ik zelf heel erg mooi en leuk vond. En dus wat ik uitbreng aan muziek, dat is niet gericht op van wie wil dat horen, maar dat ik wil dat maken. En ook mijn uitingen op social media zijn daar ook. Dat gaat over wat ik zelf maak en niet over wat ik... Dat zoveel mogelijk mensen dat maar moeten liken of kopen of zo.
0: Ja. Maar je vindt het wel mooi meegenomen dat wij er nu aandacht voor hebben?
1: Nee, dat vind ik heel leuk. Maar ik vind ook... Je bent natuurlijk niet een van de grote radiostations of zo, maar ze zijn ook onafhankelijker en... Dat vind ik wel heel... Ik vind dat juist heel leuk als iemand als jij me dan belt voor zo'n interview. Dat vind ik heel fijn.
0: Ja, Nou, dat doen wij graag, want wij kennen jou al langer natuurlijk. Je bent natuurlijk ook inmiddels een 40-plusser muzikant waarschijnlijk.
1: Absoluut, ja. Ik heb een liedje opgeschreven.
0: Ja, precies. En dat album, Season 1, dat is dan nu verschenen.
1: Ja.
0: Hoe breng je dat op vinyl uit of zo? Of breng je dat gewoon op Spotify? Hoe gaat dat tegenwoordig dan anno 2026?
1: Ja, nee, ik heb twee onafhankelijke labels van personen die ik ken. In Groningen is dat Zeefonk Records. Dat heb ik samen opgezet met een aantal mensen in Groningen. Ben ik inmiddels uit het label zelf gestapt, maar ik heb wel het plaat met hun uitgegeven. En in Duitsland een heel klein labeltje, Tone Toaster Records. Dat zit in Langenberg. Dat is ook een plek waar ik met Town of Saints heel veel gespeeld heb. En met andere bands en nu ook weer. En samen met hen heb ik ook fysieke exemplaren uitgebracht. Dus ik heb vinyl, ik heb een cd en ik heb het op cassette. Omdat ik heb ook alles op cassette opgenomen natuurlijk. Dus ik vond het ook wel heel leuk dat het ook op cassette uitkwam.
0: Ja.
1: Hele mooie cassette met glitters erin. Het ziet er fantastisch uit. En ik heb het op Spotify wel ook uitgebracht.
0: Dus eigenlijk moet je het op vier fronten weer uitbrengen tegenwoordig?
1: Nou, het hoeft niet, maar ik vind het wel leuk. Want ik vind het vinyl vind ik een heel mooi formaat. Ook om te zien en om af te spelen. En het is ook op gerecycled vinyl. Dus er zitten alle platen zien er anders uit. Dat vind ik echt super mooi.
0: Ja.
1: En cassette vind ik, dat past bij het project. En CD is nog steeds het goedkoopste medium om te maken. Dus het is heel fijn om CD's ook te hebben die je kunt verkopen voor mensen die wel iets willen kopen, maar misschien ook niet het geld hebben voor een grote plaat.
0: Nee, dat klopt, want ik was van de week toevallig in een nieuwe platenzaak die geopend was in Maastricht. En dan schrik je toch wel, dat is alleen vinyl dan, schrik je toch wel van de prijzen van het vinyl.
1: Ja. Ja, nou, ik verkoop het denk ik voor iets minder dan dat. Maar het is alsnog, als je het inkoopt, is een plaat kost al €6.
0: Ja.
1: En dus als je daar als artiest een beetje wat aan wil verdienen om überhaupt die kosten van die 300 platen die je hebt besteld terug te krijgen, dan laten we zeggen, we doen het niet voor het geld dit.
0: Nee, je doet het uit liefde voor muziek, uiteraard. Ja.
1: Ja.
0: Hey,
1: ja.
0: Jouw muziek begeeft zich, als ik dat oneerbiedig mag zeggen, een beetje in de scene indie folk, Americana misschien?
1: Ja, Americana, folk rock.
0: Ja.
1: Ja, ja. En er zitten ook wat vleugjes 90s rock wel in hier en daar op de plaat, dat het wat harder is.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, en jij bent nu onderdeel van de popronde. Hoe ben je trouwens, want dat is ook wel een verhaal, denk ik. Er worden 1400 aanmeldingen komen elk jaar binnen. En daar worden er dan 100 uitgekozen. Jij bent uitgekozen.
1: Ja.
0: Nou, vertel. Hoe is dat tot je gekomen?
1: Ik heb me gewoon ingeschreven en toen ben ik uitgekozen. Ja, dat zo simpel is het eigenlijk. Ik heb daar verder niet zoveel aan gedaan. Je moet je gewoon inschrijven voor de popronde en er zijn vaste manieren om campagne te voeren, maar dat heb ik in deze niet gedaan.
0: Nee.
1: En ik denk dat er genoeg mensen in de selectiecommissie overtuigd waren van de muziek die ik maak en misschien al een klein beetje van de ervaring die ik heb en dat soort dingen.
0: Nou ja, dan hebben ze er verstand van.
1: Ja, dankjewel.
0: Maar dan ben je er natuurlijk nog niet, want dan moeten al die locaties moeten jou natuurlijk ook nog willen boeken.
1: Ja. Ja.
0: En hoe zit dat?
1: En daar zijn waarschijnlijk ook een hele hoop strategieën voor die ik niet heb uitgevoerd. En ik heb 8 boekingen in totaal. Nou ja, dan zeggen mensen van dat is niet zoveel voor de popronde. En ik denk, ik kijk naar mijn agenda en ik denk, het is wel goed, want ik zit helemaal vol dit najaar.
0: Ja,
1: dus ik ben wel heel blij met de acht mooie optredens. En ik had ook niet, ik denk helemaal voor jonge bands die die zich voor het eerst ook hierin begeven, is het ook een geweldige kans. En die voeren vaak ook wel campagne. En die zorgen ervoor dat ze overal geboekt worden. Nou, dat heb ik ook in deze niet heel erg hard voor
0: gewerkt. Om dat voor te
1: doen? Nee, want ik heb er ook gewoon doodweg de tijd niet voor. Als 40 ben je toch ook wel met andere zaken bezig. En ik vind het gewoon heel tof dat ik gekozen ben. Ben ik heel dankbaar voor. En voor de mooie plekken die mij hebben geboekt. Dus dat is dat is gewoon een bonus dit eigenlijk.
0: Ja. Nou, je tour dus met die poppenronde een aantal keer ben je daar te zien. Waar kunnen mensen jou nog meer zien? Want volgens mij trek je ook regelmatig de grens over.
1: Ja, ik heb dus dit weekend speel ik in Arnhem en in Venray. Ik heb nog Utrecht en Leiden op het programma staan. Wageningen ook nog. Woerden. En ik vergeet er geloof ik nog eentje.
0: Zwolle, zie ik ook nog staan.
1: Zwolle, ja. En ik geloof dat dat hem is. Dan heb ik er in totaal.
0: En dan hoop je natuurlijk dat je op het eindfeest ook mag spelen. Want dat is natuurlijk nog niet bekendgemaakt.
1: Nee, dat is nog niet bekend. Nee, dat zou heel leuk zijn inderdaad. Ja.
0: Dat is een
1: leuke toevoeging zijn.
0: Ja. Maar ik bedoel, jij trekt ook volgens mij regelmatig de grens over, zei ik. Want Duitsland is natuurlijk niet zo ver voor Groningen.
1: Nee, ja, nou ja, goed. Het is, er komt één ander ding bij. Kijk, ik ben onlangs na 40 jaar min of meer in Groningen te hebben gewoond. Met wat uitzonderingen daar gelaten. Ben ik verhuisd naar het mooie Friesland, naar Leeuwarden. Dus daar woon ik tegenwoordig.
0: Oh ja.
1: Maar ook dat is niet zo heel ver uiteindelijk van Duitsland. We waren in Nederland eigenlijk wel. Ja. Maar dit voorjaar heb ik inderdaad een toertje in Duitsland gedaan. Want daar heb ik nog veel contact ook van mijn tijd met Down of Saints.
0: Ja, ja.
1: En daar ga ik, ja, daar wil ik af en toe wel weer gaan spelen, ja.
0: Ja. Ja. Hey, nu zijn dat album, hè, wat nu uitgebracht van jou, dat heet Season 1. Die nummers zijn natuurlijk op een bepaalde manier tot stand gekomen. Of zitten er ook dingen bij wat jij ooit op de plank hebt neergelegd en wat er dan wel eens af is gekomen door de jaren heen?
1: Nou, deze collectie zijn allemaal nummers die ik in de tijd van ongeveer een jaar, anderhalf jaar heb geschreven. Nogal turbulente tijd in mijn leven met allemaal wisselingen die nogal heftig waren. En die eigenlijk voelen als een soort overgangsperiode. Vandaar dat het een start is van iets nieuws. En daarom heet het ook Season 1. En er komen nu voor Season 2 eigenlijk een soort gemengde selectie aan van nummers, van nieuwe liedjes. En ik heb ook nog wel een hele stapel op de plank liggen natuurlijk. Dus daar ben ik nu een beetje mee bezig om dat uit te zoeken.
0: Is trouwens een turbulente tijd in je leven een uitermate geschikte voedingsbodem voor goede songs?
1: Het is in ieder geval een geschikte voedingsbodem om over te schrijven, om dingen te verwerken. Of het nou betere songs zijn dan in een rustige tijd, dat weet ik eigenlijk niet. Maar er gebeurt veel, dus er is veel om over te schrijven. Ik denk dat dat wel waar is.
0: Ja, ja. En wij gaan straks natuurlijk nog een nummer laten horen. Dat is het nummer Snakes and Heartbreaks. Die hebben we al vaker laten horen de afgelopen weken. Wat moeten we daarover weten, over dat nummer?
1: Nou ja, het is eigenlijk een nummer wat gaat over dingen die niet gezegd kunnen of mogen worden, maar waar je wel waar je wel dingen over wil zeggen.
0: Ja, ja. Dingen die je kwijt wil, maar wat moeilijk is dus, begrijp ik.
1: Ja, onder andere, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Slotvraag, Harmen. Waar kunnen mensen alles vinden over Weird Youth?
1: Vooralsnog kan dat op mijn Instagram pagina. Dat is gewoon Instagram/Weird Youth. En je kunt al mijn muziek op Spotify luisteren. Maar het beste kun je voor mijn muziek gaan naar Bandcamp. En dan bandcamp.com/Weird Youth. Want daar kun je er ook een klein beetje voor betalen. En dat helpt mij weer om meer muziek te maken.
0: En als mensen een platenzaak binnenwandelen, sta jij er ook tussen dan, bij de W?
1: Nee. Dat is in Groningen wel in de Plato. En in Duitsland in een aantal platenzaken. Maar in Nederland kun je het beste gewoon naar of de Bandcamp gaan, of je stuurt mij een berichtje op Instagram en dan kun je ze ook kopen. Ja. Maar Bandcamp, op Weird Youth Bandcamp kun je hem ook kopen.
0: Ja, wij noemen heel de tijd die naam Weird Youth. Maar waarom is eigenlijk de naam Weird Youth gekozen?
1: Nou, dit is een lang verhaal. Ik had ooit een band, lange tijd terug, die had een naamsverandering nodig. En toen had ik net een wetenschappelijk artikel gelezen over wezens die gevonden waren, fossielen die gevonden waren van miljoenen jaren oud, die op de zeebodem hadden geleefd, met de, als titel The Weird Youth of the Animal Kingdom. Die band heeft niet heel lang meer bestaan, maar ik vond Weird Youth wel echt een hele leuke naam. En omdat dit ook gaat over een verandering en je oud of jong voelen en dat soort dingen, dacht ik, die kan ik hier wel goed aan koppelen aan dit project.
0: Oké, dus is duidelijk.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Wij gaan luisteren nog naar een track van het album. Snakes and Heartbreakers. Ik wil jou bedanken, Harmen, voor jouw uiteenzetting. Het was weer een aangenaam gesprek. En we spreken elkaar ongetwijfeld weer.
1: Fijn, Willem. Oké.
0: Hoi.
1: Hoi.

Snakes and Heartbreakers van het album Season 1 van Weird Youth. En daar gaat achter Harmen Ridderbosch schuil. En die hoorde je uitgebreid aan het woord voordat we dat nummer instarten. En hij is onderdeel van de popronde. Onder andere vanavond te zien in Arnhem. En morgen in Vendra. Ja, die popronde die is natuurlijk een beetje geografisch ingedeeld. Dat betekent dat al die Zuid-Hollandse steden nog moeten komen. Die beginnen wel binnenkort, ergens half oktober. Want Zuid-Holland heeft de meeste steden die meedoen. Leiden, Woerden, Den Haag, Delft, Rotterdam, Dordrecht. Dus dat zijn er een heleboel. En nu we het toch over Den Haag hebben, noemde ik die. Ja, volgens mij wel. Morgen is in Den Haag de Hague Blues. Dat is een bluesfestival in het Paard. Dat is gewoon binnen, terwijl het echt buiten zou kunnen. Misschien zetten ze wel op stoelen tafels buiten, joh, met biertap erbij. Dat zou zomaar kunnen. We gaan, ze gaan om 1 uur van start morgenmiddag. En dat duurt dan tot ergens in de avond. En een van de bands die optreedt, we hebben er al een paar laten horen. Onder andere Bas Paardenkoper en Living Blues. Maar een andere band die mijn aandacht trok was The Cards. Dat is een band die komt uit, deels uit Nederland en deels uit het Verenigd Koninkrijk. Een explosief power trio met niemand minder dan Paul Quinn. Nou zegt misschien de naam Paul Quinn je niet direct iets, maar hij was oprichter en gitarist van de legendarische band Saxon. En na 45 jaar toeren met deze band doet hij nu wat rustig aan en maakt hij bluesrock met zanger bassist Harrison Young. En de drummer, die we ook kennen, Koen Herbst, hebben we wel eens een uitzending gehad. Die speelt ook in allerlei projecten. Maar nu dus, morgen met The Cards. Hier is het nummer

0: Ja, dat was Red Red met de Spoon en de Flame.
1: Dit is Zwaardvis, het alternatieve muziek- en informatieprogramma van de IJsselregio. De beste alternative rock met vandaag in Zwaardvis.
0: Ja, de ketting, hè. Schakeltje 1229, dan vertel ik altijd even. Nou, ik moet even zeggen nog dat Red Red, dat is een Vlaams-Amerikaans psychedelische bluesrockband die in 2023 debuteerde met Alabama Kid. Dat was het eerste album. En onlangs verscheen het tweede album In Reverse. En morgen dus te zien in Den Haag. De ketting, ja, vorige week hadden we het nummer Wanderings van Tim Knol. Die Tim Knol die deed een wandelingclub oprichten. En dat liep zo uit de hand dat hij op een gegeven moment stress van kreeg. En dacht van, ja, dat moet ontspannend zijn, wandelen. Maar dat is voor mij niet, want ik heb het veel te druk ermee. En ik kom niet meer toe aan muziek maken. Dus hij is ermee gestopt. En Wanderings kwam in de ketting terecht, dus 1228 schakel. Nu hebben we een 83-jarige muzikant. En dan raad jij al wie het is natuurlijk. Oscar. Dat is namelijk Mick Jagger van de Rolling Stones. Die heeft natuurlijk ook solowerk op zijn naam staan. En één daarvan is Wandering Spirit. En die is als schakel 1229 in de ketting terechtgekomen. Hier is Mick Jagger. En volgende week mogen we verder met Spirit. Spirit.

Talentshow van U2, een nieuwe single. En er komt een nieuw album uit volgende maand, 13 november om precies te zijn. En er staat ook een nummer op, dat heet Torn. Dat is het laatste opname van Dolly Parton, samen met Bono. Dus hey, we zijn aan het eind van deze uitzending. We hebben een in memoriam altijd aan het eind. Er zijn weer wat artiesten ons ontvallen, waaronder, die gaan we laten horen, Pete Byrne. Hij was een van de zangers van de band Naked Eyes, een nieuwe wave band uit de jaren 80. Something There to Remind Me is bij iedereen bekend, zeker als je het hoort. Daar gaan we afsluiten. Volgende week zijn we weer voor een nieuwe editie van Zwaartje. Dan hebben we een interview met popperonderdeel, mijn naam is Semuta. Wij zeggen bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Hulpdiensten zijn vanochtend in Gorinchem uren bezig geweest met het bergen van een vrachtwagen die in het water was gereden. Dat gebeurde langs de Nieuwe Wolferense dijk bij de op- en afrit van de A27. De vrachtwagen raakte van de dijk, kantelde en kwam met de cabine in het water terecht. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Voor de berging waren onder meer 2 zware bergingswagens en een grote kraan nodig. De Nieuwe Wolferense dijk was tijdens bergingswerkzaamheden gedeeltelijk dicht. De gemeente Dordrecht gaat de plaatselijke regels aanpassen om het nachtelijk slaan toe te staan van de kerkklokken van de Grote Kerk. Een omwonende had erover geklaagd dat de klokken ook 's nachts zijn te horen. En dat terwijl er in de algemene plaatselijke verordening APV niks voor is geregeld. En daarom mag het niet, concludeerde de omwonende en de gemeente erkent dat. Dordrecht komt zo snel mogelijk met vernieuwde regels om ervoor te zorgen dat het slaan van de klokken 's nachts weer legaal is. En eerst moet wel de gemeenteraad daar nog mee instemmen. 2 ijsbanen moeten de start van het

0: Een ronddraaiend platform dat steeds sneller draait tot je er vanaf valt. Rokken en jurken kunnen dan opwaaien. De Duitse omroep was erachter gekomen dat beelden daarvan massaal worden gedeeld op internet. Het gemeentebestuur van München zegt strenger te gaan optreden tegen filmen tijdens het Oktoberfest in München. Het weer, mooi weer, zon, droog, 21 graden vanavond en vannacht toenemende bewolking. Dan koelt het uiteindelijk af naar een graad of 8. Morgen begint de dag ook met bewolking, maar in de loop van de dag zien we de zon en wordt 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Dit is IJsselsport op LOK Radio en Radio Capelle. Het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. Oh, yes. IJsselsport. Can you feel it?

Jackson. Een hele goede middag. Het is zaterdagmiddag 3 oktober. Leuk dat je luistert naar IJsselsport op Radio Capelle en LOK Radio. Alle clubs uit de regio bevinden zich in de competitie. En wij zijn vanmiddag live aanwezig bij de volgende wedstrijden. In de vierde divisie B zal vanmiddag vanaf 2:30 worden afgetrapt. De wedstrijd VV Capelle uit tegen Scheveningen. Verslaggever voor ons aanwezig is Hans Stofkoper. En ook om 2:30 houden de verslaggevers Kevin Vuisting en Henry Rutte ons op de hoogte van de wedstrijd in de tweede klasse D. Nieuwekerk thuis tegen Zuidland. En zo meteen gaan we kijken waar de andere clubs in de regio in actie komen. Dit is Daryl Hyde en Joe Notes, Maneater. MUZIEK

Joris Texas, Inner Smile hier bij LK Radio en Radio Capella. Zometeen wordt dus om 2:30 afgetrapt. De twee wedstrijden waar we live bij zijn op Sportpark Houtrust Scheveningen tegen VV Capelle. En de wedstrijd Nieuwekerk tegen Zuidland op een eigen sportpark Dorenstein hier in Nieuwekerk. Maar ook spelen natuurlijk de andere clubs uit onze regio dit weekend op de voetbalvelden. Zo reist Zwervers vanmiddag af naar de Rotterdamse club HVC 10. Om daar vanaf 2:30 te gaan proberen de 3 punten mee terug naar huis te nemen en zo verder te komen in de tweede klasse D. DCV gaat toch wel een eindje weg, want die gaan op bezoek bij VV Tricht in de tweede klasse F. Groeneweg blijft lekker thuis en neemt het op tegen Neptunus Schiebroek in de derde klasse B. SVS Capelle mag het opnemen tegen de club uit Lopik in de vierde klasse D. En tot slot, Moordrecht doet dat in dezelfde klasse thuis tegen Zwift Boys. En ik zeg tot slot, want deze wedstrijden beginnen allemaal om 2:30. En wij proberen u zover mogelijk op de hoogte te houden van het verloop van deze wedstrijden. Dan Moer Capelle, die zouden vandaag op bezoek gaan bij de blauw-gele hemden, namelijk Florian uit Boskoop in de vijfde klasse A. Maar deze wedstrijd is afgelast, want de KNVB heeft besloten om VV Moer Capelle tijdelijk uit de competitie te halen voor een periode van 2 weken. De aanleiding voor is een incident dat zich heeft voorgedaan rondom de scheidsrechter tijdens het duel vorige week met SV Leidsenveen. Verdere informatie ontbreekt hier nog over. En voor de oplender onder ons missen we dan nog 1 wedstrijd. En dat klopt zeker, want CKC, die genieten even van een vrije zaterdag. Want die mogen morgen pas op het opnemen thuis tegen HOVDJSCR uit Rotterdam. En die wedstrijd begint morgen om 2:00. Je luistert dus naar LK Radio, Radio Capelle. Hier tot 5:00 is het IJsselsport. Met u, Diepert Smoits en Jojo.

0: en George Silence van de Bench Moit hier op LK Radio, Radio Capelle. Tijd om te gaan voorbeschouwen op de twee wedstrijden waar we vandaag live bij zijn. We beginnen in de vierde divisie B, namelijk Scheveningen tegen VV Capelle. Ons verslaggever Hans Stofkoper is afgereisd naar de kustplaats in Den Haag. En gaat ons alles vertellen op Sportpark Houtrust over de verwachting van deze wedstrijd. En natuurlijk de basisopstelling. Goedemiddag Hans.
1: Een hele goede middag en ook luisteraars in Capelle en omstreken. Hier op een heel zonnige Houtrust gaan we vanmiddag gaan Scheveningen en Capelle de degens kruisen. Kijk ik even naar de stand. Bovenaan Jodan Boys. 5 gespeeld, 12 punten. En dan komen de 4 ploegen met 10 punten. Schravenzande, Smitshoek, HVV en Valken. En dan gaan we een stukje zakken. En dan vinden we Capelle op een 10e plaats. Maar dat scheelt met 7 punten. Maar dat scheelt dus maar 3 punten met de 2e plaats. Verder naar beneden op de 13e plaats vinden we Scheveningen 2 jaar achter elkaar gedegradeerd en hebben nu ook slechts 4 punten uit 5 wedstrijden. Nou, de opstellingen van vanmiddag. Begin ik met Scheveningen met in het doel Ruben Valk. Verder Ricciolo Fecunda, Julian Jansen, aanvoerder Mitchell de Vlucht, Mike de Niet, Barry Roch, Tyke Journey El Villa, Joël Tillema, Yassin Shentouf, Kevin Owusu-Amo en Samir El Messaoudi. Op de bank Ruhairon Sambo, Amin Boye, Gabriel Martina, Kaid El Mansouri, Dijn van der Meer, Hunting, Lucas Kraaienbrink, de reservedoelman. En de trainer is Mauricio Secucci. Dan het elftal van Capelle vanmiddag. Met in het doel Christian Nikolic. In de verdediging Juri Duisterhof, Edon Fetahi, Bob Rodenburg en Luc de Vries. Het middenveld Talib Azaroyali, Ian van Balen, aanvoerder Joshua Kassels en voorin O'Neill Maatse, Nino Urban en Tariq Ikachura. Op de bank Jelle Pollemans, Fanny Waandels, Tigo Letwori, Jesper Kusters, Dilivio Frances Soares, Billy Platteschor en reservedoelman Koen Roggeveen. Trainer bij Capelle is Roy Brinkman. Dan krijgt u van mij tot slot nog het arbitrale trio. Tweede assistent is Noah Bonten uit Simpelveld. Eerste assistent Johan Wammes uit Breda. En de scheidsrechter komt uit Gouda en luistert naar de naam Robbie Hornes. Nog ruim 5-6 minuten en dan hoop ik verslag te kunnen doen van een leuke, spannende wedstrijd tussen Scheveningen en Capelle.
0: Kijk, het belooft een mooie wedstrijd te worden daar in Scheveningen. En vooral ook lekkere muziek op de achtergrond. Wij als luisteraar zullen dus straks getuigen zijn van deze wedstrijd. En hopelijk horen dat die 3 punten mee teruggenomen gaan worden hier naar Capelle. De overige wedstrijden in de vierde divisie B. Dat zijn Spijkenisse tegen Valken 68. Het begint om 14:30. Heijansdam tegen SC Feyenoord begint ook om 14:30. Jodan Boys, de koploper in deze pool, tegen FC Schravenzande om 15:00. ASWH tegen Smitshoek om 15:00. En Westlandia tegen Xerxes DZB om 15:30. Dan door naar de wedstrijd wat dichter bij huis in de tweede klasse D. Nieuwekerk tegen Zuidland. Nieuwekerk vorige week met 2-2 gelijk gespeeld tegen Zwervers. En hun eerste wedstrijd 2 weken geleden met 1-0 gewonnen van Sion. Ik zal voor de rest niet te veel gaan vertellen over de feiten van de ploegen die tegenover elkaar staan vanmiddag. Want Kevin Vuisting zal vast ons meer gaan vertellen in de voorbeschouwing van de wedstrijd Nieuwekerk tegen Zuidland. Een hele goede middag.
2: Een hele goede middag. Ja, dankjewel. Ik zit hier samen met Henry Rutte. Vandaag gaan we het doen met z'n tweeën. Nieuwekerk is tegen Zuidland, Henry. En we gaan denk ik beginnen met de opstellingen.
3: Ja, interessante wedstrijd hier vanmiddag. Twee ploegen die elkaar 15 maanden geleden getroffen hebben in de finale van de na-competitie. Nu twee totaal andere teams, twee nieuwe trainers. Belooft een boeiende middag te worden. Aan de kant van Nieuwekerk, in de goal, bekende keeper, Kevin de Geus. En dan achterin, Mitchell Feijen, Cas Hoenderop, Lars van der Wielen, Stefan van Dies. Op het middenveld, Marijn Langhorst. Samen met Giovanni Borges, en voorin Jorne Gouw, Stefan van der Vleegel en Philip met een hart. Aan de kant van Zuidland, bekende namen, Roy de Ruiter in de goal, Charo Redmond, Marcel van der Berg, uitgediende die daar al heel lang speelt, Giovanni Davidsen, Mark Schenk, Glenn Bites, Simon de Man, Stefan van Dilburg, Disarello Nieuwenhuizen, Jasper Huisman, En Arai Berghout, ook een speler die er al wat jaartjes speelt. Benieuwd naar de ontwikkelingen vanmiddag. Om 3:30 gaan we weer aftrappen en dan komen we weer bij jullie op de lijn.
0: Oké, dus het belooft een hele mooie wedstrijd te worden. Ook daar in Nieuwekerk tegen Zuidland. Vanmiddag zometeen om 2:30 wordt daar dus afgetrapt. En hier bij Radio Kapelle en LK Radio ben je straks getuige van deze twee wedstrijden. Hoe gaat deze straks verlopen? Dat hoor je straks.

0: Ja, je hoort Around the World, la la la la, hier bij Radio Capelle en LOK Radio. We gaan naar de wedstrijd Scheveningen tegen Capelle. Hans Stofkoper.
1: Ja, met onmiddellijke Capelle in de aanval. Maar voordat ik echt aan mijn verslag begin, heb ik een belofte gedaan. En die ga ik nou inlossen. Ik heb vandaag bezoek van mijn twee lieve bonuskleinkinderen, Vince en Rosalie. En ik had beloofd ze de groeten te doen bij deze. Ik hoor straks wel of jullie het gehoord hebben. Maar nu, Scheveningen in de aanval. Het wordt meteen al gevaarlijk aan de linkerkant. Wordt er in doelpunt? Ja hoor. Ja, het is al gelijk. Jongens, jongens, jongens. We zijn hier 1 minuut bezig. En het is hier al een doelpunt. Dit is onvoorstelbaar klungelen daar bij Capelle in de verdediging. En ik moet even kijken wie het doelpunt gemaakt heeft. Ik dacht nummer 11. Ik denk dat het Tijjorni Elvila is. In ieder geval, het is hier na een ruim 1 minuut spelen. Leidt Scheveningen al. En dat is wel een hele grote tegenvaller voor Capelle. Nou, het was nummer 10. Het was nummer 10, Barry Roch. Die daar fouten in de verdediging afstrafte. En hoe slecht kun je beginnen, Capelle zijnde. Het is hier, en dan ga je kijken. Na 2 minuten is het hier al 1-0 voor Scheveningen.
0: Kijk, dat belooft nog wat in deze wedstrijd. Dus al 1-0 voor Scheveningen tegen Capelle. Wij gaan door naar die andere wedstrijd. Nieuwekerk tegen Zuidland. Kevin Vuisting.
2: Ja, dat klopt. Hier zitten we in de 4e minuut van de wedstrijd. Sportpark Dorrestein. En hier staat er nog altijd 0 tegen 0. Het is Zuidland dat momenteel een balbezit op de helft van Nieuwekerk. Aan de linkerkant van het veld wordt er een overtreding gemaakt. Volgens scheidsrechter Maurice Scherpenhuizen. Er was niet veel aan de hand. Maar blijkbaar een duw in de rug van Marijn Langhorst. Een vrije trap op de helft van Nieuwekerk. Aan de linkerkant van het veld wordt genomen. Iedereen op de helft bij Nieuwekerk. Beide teams hebben dus 4 punten uit 2 wedstrijden. En mogen het vandaag gaan uitvechten wie de punten gaan pakken. De vrije trap wordt de 16 geslingerd, doorgekopt. Nee, wordt goed verdedigd. Goed weggekocht uiteindelijk door Nieuwekerk. De bal gaat wel over de achterlijn. En zo is het een hoekschop voor de bezoekers.
3: Ja, Kas Hoenderop die speelt bal over de achterlijn. We gaan wachten op de hoekschop van Zuidland. Heel veel mensen in de 16 meter. Kort genomen. Wordt ingebracht. En de bal gaat over de achterlijn. Is aangeraakt door een speler van Nieuwekerk. En we krijgen een corner aan de andere kant. Zuidland met veel mensen naar voren. De speler bij Nieuwekerk. Gaan we wachten tot de corner genomen wordt. De corner wordt ingebracht in de 16. Wordt gemist door een speler van Zuidland. Bal buiten de 16. Nieuwekerk probeert eruit te komen. Terug te maken op de laatste mensen bij Zuidland. Bijna veroverd door Johan Goud. Onderschepping door Giovano. En een diepe bal van Steven van der Vlegel. Komen in een 2 tegen 2 situatie. Bal onderschept. Anderke van Nijnhuisdam. Bal in de voeten van de keeper van Zuidland. Gaan we weer proberen opnieuw op te bouwen. Even wachten wat er gaat gebeuren. Lange bal van de keeper. Goed duel, Mitchell Feyenbal onderschept. Valt op het middenveld, wordt opgepikt door Zuidland. Philip de Hartog die gelijk druk zet. Proberen Zuidland snel op te pakken. Zuidland speelt de lange bal. Lopende actie van de spits. Kas Hoenderop eerder. Terug op de biekebeur en weer terug naar Kas Hoenderop.
2: En Zuidland nu dus op de helft van Nieuwekerk nog steeds in de aanval. Moet even terug. En zo is het gevaar ook weer geweken. En zo zitten we in de 6e minuut van de wedstrijd. En staat nog altijd 0-0 tussen Nieuwekerk en Zuidland.
0: 0-0 dus nou nog in Nieuwekerk. En dat is er niet meer in Scheveningen, Hans.
1: Ja, en het had niet veel geschild. In de 4e minuut was het 2-0 geworden. Het was een lange voorzet. Het was een omhaal van Joël Tillema. En toen stond opnieuw die Barry Roch vrij bij de rechterpaal. Alleen hij kon de bal niet intikken. En het is, ja, wat dat betreft in nog geen 5 minuten een zeer ongeconcentreerd begin voor de achterhoede van Capelle. Want ook de voorzet die werd door Elvila kon vrij die bal voor het doel trekken. Nou, en dan is het eventjes billen knijpen achterin bij Capelle. Nu hebben ze de bal. Edon Fetahi. Fetahi die is hem kwijt. Wordt een inworp voor Scheveningen. Die echt geweldig begonnen zijn aan deze wedstrijd. En de bal wordt nu wel snel ingegooid. Weer een bal aan de rechterkant. Maar die bal is veel te hard en te diep. En dan is het De keeper Nikolic, die makkelijk de bal kan meegeven aan Rodenburg. Rodenburg, die lange bal naar voren. Een hele lange bal. Dat is richting Urban. Urban met de bek. En de, Urban die wordt dwars gezeten door Julian Jansen, de linkerverdediger van Scheveningen. Dus Capelle mag aan de rechterkant ingooien. En dat gaat Duisterhof doen. Jurie Duisterhof, vorige week twee geweldige doelpunten. Waarmee hij Capelle weer terugbracht in de wedstrijd. Nu, de bal wordt weer ingegooid. Duisterhof kan ver gooien. Richting de 16. Doorgekopt door Fetai. En dan wordt er niet goed. Ja, dat wordt wel goed. Nee, niet goed. Het was bijna Maatsen die wat met die bal kon doen. Maar dan komt toch Scheveningen weer aan de bal. Hebben het even lastig. Maar komen er goed uit. Komen er erg goed uit. En dan krijg je weer zo'n lange bal naar voren. Tenminste, dat was de bedoeling, maar het is eventjes de bal breed leggen. En dan kan Fekunda, nou in ieder geval aan de linkerkant kan er weer opgedreigd door Joël Tillema. En als ik zeg Joël Tillema, ook al jaren actief in het amateurvoetbal. Die is intussen 37 jaar, maar wel gevaarlijk. En nu een mooie bal aan de linkerkant. Daar komt Van Balen. Van Balen alleen op het strafschop weer kan uithalen. Ai, schot van Balen. Ik denk toch wel anderhalve meter over het doel. Maar het was het eerste teken van leven van Capelle. Goeie aanval over links. Alleen de bal was hard ingeschoten. Maar wel ruim over het doel van keeper Valk. Nou, bal wordt nu, mag nu uitgespeeld worden door diezelfde Ruben Valk. Ja. En altijd in Scheveningen dan toch wel altijd ook een vast en trouw publiek. En altijd heel gezellig op die hele kleine tribune. Terwijl er nu een blessure is. Aan, ja, dan moet scheidsrechter gaat nu naar die speler toe. Dan moet ik even kijken of hij nog verder kan. Ik moest even kijken. Ik dacht dat het Mitchell de Vlucht was. In ieder geval, het spel ligt hier even stil. We zitten in de 8e minuut van de wedstrijd. En Scheveningen leidt met 1 tegen 0.
0: En ondertussen is er ook gescoord in Tricht, waar DCV op bezoek is. Daar is het ondertussen 1 tegen 0. En ik merk, hoor dat er een goal is bij Kevin, bij Nieuwekerk Zuidland. Kevin? Nee, we hebben geen verbinding. Dan gaan we er even...
2: Ja, hij is gescoord bij Nieuwekerk in de 8e minuut van de wedstrijd. Dus Mitchell Feijen die de bal inschoot. Een goede hoekschop van Labiet, ging over alles iedereen heen. De bal kwam voor de voeten van Philippe den Hartog die de bal voorgaf. En Mitchell Feijen ronde het af. 1-0 voor Nieuwekerk tegen Zuidland.
0: Kijk, 1-0 dus daar ook op het scorebord. En dan gaan we zo meteen weer verder met deze twee wedstrijden. Maar nu eerst muziek van Madonna, Vogue.

0: Madonna, Folk hier op Radio Kapelle en LOK Radio. Terug naar die wedstrijd in Nieuwekerk, waar Zuidland te gast is. En op dit moment 1-0 staat.
1: Ja, dat klopt. We zitten in de 14 minuten van de wedstrijd. 1-0 voor Nieuwekerk. Goeie goal van Mitchell Feijen. De hoekschop dus van Labiet. En werd uiteindelijk opgepikt door Philip van Hartog. Met een goede strakke voorzet zorgde hij ervoor dat het uiteindelijk Mitchell Feijen was die de bal in kon schieten. Nou, we zijn nu alweer een paar minuten verder. Nieuwekerk in balbezit. Nieuwekerk wel meer balbezit deze wedstrijd nu toe. Bovenliggende partij. En je ziet dat Zuidland echt op de counter loert. En die moeten wel nu hoor, met een 1-0 achterstand. Maar Nieuwekerk is er altijd aan het dicteren op middenveld. Nu in balbezit met Lars van der Wielen. Die verdeelt de bal naar links. En het is Labiet die de bal lang aangespeeld krijgt. Kan hij hem aannemen richting de hoek van de cornervlag? Ja. 1-1 nu met zijn tegenstander. Gaat hij er voorbij? Wat gaat hij doen? Gaat er goed langs. Komt er, geeft hem even langs de 16 aan zijn medespeler van Diest. En die speelt naar rechts. Ook nog goed hoor, bij Philip ten Hartog. En die heeft nu alle ruimte. Gaat zijn man voorbij. Die gaat twee man voorbij. Gaat de 16 in. Komt daar een voorzet. Ja, die komt daar het schot. Nee, goede redding van de doelman zeg. Uitstekende aanval en een goed afgewerkte Jordan Goud. Maar de doelman stond daar perfect gepositioneerd. En zo staat nog altijd 1-0. Ja, en Riedi was toch de kans voor de 2-0.
2: Dit was absoluut de kans voor de 2-0. Nieuwekerk probeert echt vanuit goed positiespel tegenstanders terug te spelen. Zoeken met de wisselpaas steeds de zijkanten. Om Manes Labiet of Philip van Hartog in balbezit te brengen. En met Jordan Goud vandaag in de spits hebben we daar een speler die altijd op het juiste moment op de juiste plek staat. En dit was de kans op 2-0. Maar die gaat zeker nog wel komen. Oké.
1: De 16 minuten gespeeld. Nog altijd 1-0 voor Nieuwekerk tegen Zuidland.
0: Ja, en ook 1-0 staat er nog steeds in Scheveningen. Bij de wedstrijd Scheveningen-Kapellehans.
3: Ja, een interessante wedstrijd. En een paar minuten geleden was het... ik noem het geen prijsschieten, maar 4 of 5 keer werd de bal door Kapelle ingeschoten. Terwijl nu een speler van... van Scheveningen op het veld ligt. Het spel wordt even onderbroken. Maar er werd 4, 5 keer geschoten op het doel. Maar telkens was er wel een blokkade of tegen een been aan. Tegen een lichaam aan. Dat leverde niks op. En verder is in die andere minuten niks gebeurd. Terwijl ik nu 2 spelers zelfs op het veld zie liggen. Waarvan 1 een verzorger in het veld moet komen. Nou, die zal zo meteen zeker 1 minuut naar de kant noemen. Er gebeurt op dit moment heel weinig. Moet wel zeggen dat... Kapelle heel actief is om te proberen. En dat moet ook wel om op gelijke hoogte te komen. Alleen de laatste passes die willen nog wel een keer mislukken. Terwijl ik dacht dat het Bob Rodenburg was die op dit moment verzorgd wordt. En die zal dus inderdaad het spel volgens de nieuwe regels 1 minuut moeten verlaten. We hebben een kwartier gespeeld hier in Scheveningen. En nog steeds leidt de thuisclub met 1-0.
0: En ondertussen in Tricht, waar de club uit Knip aan IJssel, DCV, op dit moment speelt. Daar staat DCV op dit moment achter met 2-0. Terug naar Nieuwekerk Zuidland.
1: Zuidland momenteel een balbezit op eigen helft. Wordt goed onder druk gezet in Nieuwekerk. Zuidland probeert zich uit te voetballen met Joey Redmond. Dat doen ze goed. Er wordt een overtreding gemaakt. Nee, Zuidland blijft in balbezit. En mag van scheidsrechter Scherpenhuizen wel een bal gaan ingooien op de helft van Nieuwekerk. Dus Redmond die de bal even overgooit naar zijn teamgenoot Steven van Tilburg. En van Tilburg gaat de bal het spel ingooien. Doet hij goed. De duel wordt daar gewonnen door Timo de Man namens Zuidland. En Zuidland die toch even gevaarlijk op de helft van Nieuwekerk. De bal wordt naar links geopend. En de aanval wordt nu ingegaan. Er komt daar een voorzet. Nee, ze gaan de 16 in. Goede tackle achterin bij Nieuwekerk. En het is een hoekschop voor Zuidland. Goede actie. Maar uiteindelijk is het gewaar geweken. Goed verdedigd achterin. Dat was volgens mij Cas Hoenderop die met de tackle de bal over de achterlijn gleed. Nou, nu is het Zuidland dus met een hoekschop aan de linkerkant van het veld. Scheidsrechter gebaard dat de spelers van Nieuwekerk iets meer achteruit moeten gaan staan. De hoekschop wordt genomen, draait in. Oef, en die wordt nog eventjes weggekopt. Goed weggekopt trouwens door, volgens mij was dat Borges namens Nieuwekerk. En die gaat wel weer over de achterlijn, dus het is wel weer een hoekschop voor de bezoekers. Nou, nu mag het Zuidland, is het de man, Timo de Man, die het weer mag gaan doen met zijn rechterbeen. Die gaat die bal weer indraaien. En dit was een gevaarlijk moment. En eens kijken of hij 2 hoekschoppen achter elkaar zo kan nemen. Dan komt de tweede, draait in. De eerste paal wordt door niemand geraakt en gaat weer door Borges over die achterlijn. Nu krijgen we dus een derde hoekschop. Nou, wordt dit 3 keer scheefrecht voor de bezoekers? Of weten ze nu wel, weet Nieuwekerk de bal beter uit te verdedigen? Timo de Man mag de hoekschop weer gaan nemen. Derde, nu in de 19e minuut van de eerste helft. 1-0 voor Nieuwekerk, verdiende voorsprong. En Zuidland probeert hier de gelijkmaker te maken. Met een derde hoekschop draait ook. En weer naar de eerste paal, hoor. Nou, nu is het weer Borges die bij de eerste paal die bal wegkopt. Nou, Henry, vierde hoekschop nu.
2: Ja, aan de kant van Zuidland een speler met een fantastische trap. Drie corners indraaiend bij de eerste paal. Het blijft een gevaarlijk wapen. Werd alert verdedigd. Drie keer door, zeg maar, Javaan de Borges. Opletten wat er nu gebeurt. Er staan heel veel spelers in de 16 meter. Lopen de mensen naar de eerste paal. En weer een indraaiende bal. En wederom verwerkt op een corner door Javaan de Borges. We kunnen in ieder geval zeggen dat de eerste paal goed gedekt wordt. Kort genomen nu de corner. Ingewacht in de 16. Kevin de Keuze zit mis. En weer een corner. Verdedigd door Mitchell Feijen. Beetje paniek in de 16 meter bij Nieuwenhuizen. Bal wordt hoog ingebracht. Keeper miste de bal. Twee spelers onder de bal door. En een speler van Zuidland die de bal te goal wil verwerken. Corner genomen. Weggekopt. Bal halverwege de speelhelft van Nieuwekerk. Naar de zijkant bij Zuidland. Aan de rechtsbuiten. Moet hem terug richting de rechtsback. Nieuwekerk eruit. Proberen hoog druk te zetten. Maar niet Labiet uitgespeeld. Loopactie van de spits. Ja, spits. En Nieuwekerk probeert eruit te komen met de lange bal. Viel het te hard in de 1-1 aan de rechterkant. Nee, bal over de zijlijn. Het gevaar is geweken. 21 minuten op de klok. Nieuwekerk 1, Zuidland 0.
0: Ja, en het gaat een beetje gelijk op volgens mij. Want in Scheveningen, Capelle, is het ook volgens mij 21 minuten, Hans?
3: Nou, helemaal niet. Ik vertelde net dat Bob Rodenburg verzorgd nog zo aan de kant. Ik zeg, nou, dan moet hij zo meteen een minuutje aan de kant. Maar dat werd de rest van de wedstrijd. Want hij kan niet meer verder. Dacht een bovenbeen blessure. En Goetold, Jelle Pollemans is hem komen vervangen. En daarnet toch weer een grote kans voor Capelle op de gelijkmaker. Straks was het al 4-5 keer inschieten, werd die bal geblokt. En nu was het duister of hij hard kon inschieten. Maar die bal werd toch nog van de lijn gehaald. Terwijl nu Kunda van Scheveningen aan de linkerkant aan de lijn is. Probeer weer een aanval op te bouwen. En dan wordt die bal voor. Nee, die wordt niet voor. Nou, dat is een hele mooie beweging. En nou komt de bal wel voor. En dan is het uiteindelijk Fetahi die de bal wegwerkt over de zijlijn. En dan mag Scheveningen weer de bal oppikken. Doen ze goed, spelen de bal in de 16. Maar dan wordt er goed verdedigd. Balletje wordt doorgekopt. En dan is het toch weer Scheveningen. Wat even nu de overhand heeft, wordt de bal even helemaal teruggelegd in de verdediging. Om even rust te creëren. En dan de bal komt aan de rechterkant. Zie ik Fekunda, maar dat is verkeerd. Dan is Van Balen geeft een diepe bal. Op wie? Op Maatsen. Maar Maatsen kan er niet bij. Ik kom iets. Ja, Ikatsura probeert er wat te doen tussen twee man in. Dat lukt hem niet. Terwijl nu Fetahi op het gemak de bal even terug kan leggen op keeper Nikolic. Nou, ik moet zeggen, het is een leverende wedstrijd bij twee ploegen die pure, als het kan, op de aanval spelen. Met zoals altijd wat meer balbezit bij Kapelle. Pellen nu een hele diepe bal van Fetahi. Maar die is veel en veel te hard. En wordt een makkelijke prooi voor keeper Valk. Nou, die kan hem aan de rechterkant meegeven aan aanvoerder De Vlucht. Die toch een paar keer is gaan liggen. Toch verzorgd werd. En dan, ja, daar komt Scheveningen weer met een hele goede bal. En dan komt die bal aan de linkerkant. Die was net iets te hard voor de spits. Voor Mike Deniet. Het was wel mooi de diepte gezocht. Maar de bal was te hard. En kan makkelijk weggewerkt worden door de achterhoede van Capelle. We zitten ongeveer op een kwart van de wedstrijd in de 22e minuut. En ik kijk nog even of dit wat oplevert. Urban is er nu met de bal vandoor. Ja, dan moet ik even meenemen. Nog steeds Urban. Nou, en dan uiteindelijk is hij de bal niet kwijt, want een overtreding. En er wordt zelfs een gele kaart gegeven. Ja, die speler die denkt van wat heb ik gedaan, maar die ging wat al te fel in. En ik pak deze fase nog even mee, want er komt op een mooie plaats een vrije trap voor Capelle. En het was, even kijken, Julian Jansen die daar de gele kaart kreeg. Vrije trap. Gaat ongetwijfeld genomen worden door Van Balen. Even scheidsrechter past even 9 meter af. Die kan mooi in de 16 gedraaid worden. En dan lange mensen. Luc de Vries. Die is lang. Fetahi staat voorin. En Pollemans is achtergebleven. Daar komt hij. Oh, daar geeft hij een lage bal. Ja, en dan is het eigenlijk het gevaar. Is het gevaar weg? Nee, is niet weg. Want er komt nog een lange voorzet. Nog even alles wat Capelle probeert aan te vallen. En dan wordt de bal weggewerkt. En is het gevaar geweken. 22 minuten gespeeld hier en de stand 1-0.
0: Ondertussen is het 4 minuten voor 3. We gaan toch nog even door naar de wedstrijd Nieuwekerk-Zuidland. Kevin Vuisting en Henny Rutten, daar zijn daar aanwezig.
1: Ja, Nieuwekerk nu een balbezit die toch wat beter van het spel nog steeds. Ongeacht die 6 hoekschoppen die Zuidland net achter elkaar heeft genomen, is er weinig uitgekomen voor de bezoekers. En Nieuwekerk nog altijd wel de betere van de twee in deze 24e minuut van de wedstrijd. Dus het Zuidland nu met een inworp op eigen helft. Die wordt nu gedomen. Die even kijken. Goed uitgespeeld door Van Tilburg. Die speelt 1 man uit, 2 man uit. Maar de derde was te veel. Dus hij blijft nog wel een balbezit. En Redmond verdedigt goed uit. En verlegt het spel even naar links. En nu komt de Zuidland met een aanval op de helft van Nieuwekerk. Via links wordt er naar binnen gedribbeld. Iedereen al eens aan dek bij Nieuwekerk achterin. De paas is niet goed. En daar kan Borges namens Nieuwekerk overnemen. En Nieuwekerk gelijk op zoek naar die aanval. De bal gaat naar rechts, naar Philip ten Hartog. Heeft al de verdediger in zijn rug, moet even terug. Giovanni David zat er even kort op. En nu is het wel Nieuwekerk die Jordan Goud probeert te reiken voorin. Maar de paas komt niet aan. En zo mag Nieuwekerk de bal gaan ingooien op eigen helft met Lars van der Wielen. Lars van der Wielen, die gooit de bal even in. Speelt dan, krijgt de bal niet terug. Dan gaat Zuidland goed mee om met Mark Schenk. Komt daar een voorzet aan. Nee, schot wordt geblokt. Of de voorzet. En nu komt Nieuwekerk weer. Nou, nu een aanval van de thuisploeg. Met Labiet aan de linkerkant. Die dribbelt de helft op van Zuidland. Labiet gaat die zijn man voorbij. Dan gaat doet het goed. De man blijft in zijn nek komen. Dat is uiteindelijk Van Tilburg. Labiet krijgt een inworp mee. Nee, die krijgt hij niet mee. En ze hebben 25 minuten gespeeld. En staat het tussen Nieuwekerk en Zuidland 1-0.
0: En dan gaan we nog even door naar die wedstrijd Scheveningen tegen Capelle, Hans.
3: Bal nu toch net een schot van de verdediging van Vekula. Maar daar komt Scheveningen weer. Ja, dat is een goede bal. Daar komt hij. Ja. Het is gebeurd. Weer Barry Roch. Weer een bal in de diepte gespeeld. Hij en Barry Roch, die gaat de diepte in. En er wordt geprotesteerd door Capelle. Maar dat heeft geen enkele zin. Het is gewoon weer om de verdediging heen. En dan is het in de 25e minuut. Opnieuw Barry Roch, toch wel die oud-gediende van 37 jaar. Die hier de show steelt. En hier Capelle op een 2-0 achterstand zet. In minuutje 25. Jammer voor Capelle. Het is dan nog, er wordt dan nog wel geprotesteerd. Ik zou eigenlijk niet weten waarom. In ieder geval, het is hier na 25 minuten bij Scheveningen Capelle 2-0.

0: IJsselsport. Het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. Op LOK Radio en Radio Kapelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Hulpdiensten zijn vanochtend in Gorinchem uren bezig geweest met het bergen van een vrachtwagen die in het water was gereden. Dat gebeurde langs de nieuwe Wolferense dijk bij de op- en afrit van de A27. De vrachtwagen raakte van de dijk, kantelde en kwam met de cabine in het water terecht. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Voor de berging waren onder meer 2 zware bergingswagens en een grote kraan nodig. De nieuwe Wolferense dijk was tijdens bergingswerkzaamheden gedeeltelijk dicht. De gemeente Dordrecht gaat de plaatselijke regels aanpassen om het nachtelijk slaan toe te staan van de kerkklokken van de Grote Kerk. Een omwonende had erover geklaagd dat de klokken ook 's nachts zijn te horen. En dat terwijl er in de algemene plaatselijke verordening APV niks voor is geregeld. En daarom mag het niet, concludeerde de omwonende en de gemeente erkent dat. Dordrecht komt zo snel mogelijk met vernieuwde regels om ervoor te zorgen dat het slaan van de klokken 's nachts weer legaal is. En eerst moet wel de gemeenteraad daar nog mee instemmen. 2 ijsbanen moeten de start van het schaatsseizoen uitstellen. De banen in Tilburg en Deventer kampen met technische problemen. Eerder vandaag bleek dat de ijsmachine van de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg kapot is. Maar naar nu blijkt is ook het koelsysteem van ijsbaan De Scheg in Deventer defect. En over 2 weken staat daar de Holland Cup 1 gepland. Die wedstrijd maakt deel uit van een competitie waarin startbewijzen zijn te verdienen voor het NK schaatsen. Het is nog niet bekend of de wedstrijd in Deventer kan doorgaan. En vrouwen in een rok of jurk krijgen een gratis broekje als ze in populaire attracties stappen op het Oktoberfest in München. Het gaat om het zogeheten Duivelsrad, een

0: eigenaarschap opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl. Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
1: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
2: Dit is IJsselsport op LOK Radio en Radio Kapelle. Het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. IJsselsport.
3: Welkom terug bij IJsselsport hier op Radio Kapelle en LOK Radio op deze zaterdagmiddag 3 oktober. Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw en de bal die rolt op de diverse velden in de regio. We gaan eens horen of we wat gemist hebben de afgelopen minuten. Vierde divisie B, Scheveningen tegen VV Kapelle. Hans Stofkoper.
4: Ja, er is sinds het nieuws is er eigenlijk weinig meer veranderd. Heel teleurstellend staat Kapelle hier na een half uur achter met 2-0.
3: En dan die wedstrijd op Sportpark Dorenstein, Nieuwerkerk tegen Zuidland. Kevin en Henry.
5: Ja, hier nog steeds een stand van 1 over Nieuwerkerk. De laatste minuten hebben we toch wel een Nieuwerkerk gezien wat aandringt. En op zoek is naar de tweede goal. Twee goede mogelijkheden gehad, situaties in de 16 meter bij Zuidland. Die een goal hadden kunnen opleveren. We zien twee verschillende speelstijlen. Zuidland probeert toch wel snel de diepe bal te zoeken. Nu via Kevin de Geus tot corner verwerkt. En we nemen deze corner nog even mee. Timo de man van de vorige gevaarlijke corners, weer achter de bal. Gaat kijken wie er voor de goal staat. 7 mensen van Zuidland in de 16 meter. Hoge indraaiende bal. Wordt teruggekopt over de goal. En een achterbal voor Nieuwekerk. Oké, dat was het.
2: Het enige programma met uithoudingsvermogen. Dit is IJsselsport.
3: En bij de wedstrijd Stricht tegen DCV is het nog steeds 2-0. Terug naar Scheveningen bij Hans Stofkoper tegen Kapelle.
4: Ja, het is moeizaam. En ik moet zeggen, als je dan ziet het verschil in aanvallen qua scherpte van Kapelle en Scheveningen. Bij Scheveningen gaat het allemaal veel sneller, gaat goed over de vleugels. En brengen dan iedere keer de achterhoede toch wel in moeilijkheden. Nu ook weer helemaal vrijlopend, heet tikkend. En nou kun je een tegenaanval produceren, maar dan gaat de bal breed. Nou, dan kan dan Duisterhof, kan dan bal bij Maatsen. Maatsen die gaat lopen, die gaat de bal diep spelen. Maar wel weer bij een tegenstander in de voeten. Weer een verkeerde paas. Terwijl er nu weer gevaar dreigt. Maar het is uiteindelijk keeper Nikolic die op tijd bij de les is. En de bal meegeeft aan Fetahi. Fetahi die nu weer kan proberen richting de middenlijn te gaan. Breed te leggen op Azaroyali. Azaroyali kan hem bij De Vries spelen. En dan probeer een keer. Want ik zie ook helemaal aan de linkerkant geen enkele vleugelbezetting. En dat is bij Scheveningen vaak wel het geval. En dan ben je gewoon scherper en gevaarlijker. Nu de bal wel over de hele maan. Makkelijk weggekopt door Jansen in de achterhoede. Komt dan toch terecht bij Urban. Maar Urban loopt de bal gewoon over de zijlijn. Ja, dat is het. Het is op een paar schoten na op een gegeven moment in de 16 is er eigenlijk weinig gevaar geweest. In het begin nog wel een schot van Balen. Maar voor de rest zijn toch de gevaarlijke momenten zijn er toch wel voor Scheveningen. Nu ook weer die bal. Komt dan gaat hij maar kijken. Weer zo'n hele goede lange paas aan de rechterkant waar veel ruimte is voor El Villa. El Villa heeft ook een goede trap. Dat duurt te lang wat hij nu doet. Hij had beter ineens die bal voor kunnen trekken, maar legt hem nu even helemaal terug op aanvoerder De Vlucht. Die legt hem dan op zijn beurt weer helemaal, toch wel even terug op Owuzu. Owuzu, bal aan de linkerkant. Ook weer vol op vrijheid. En dan die bal. Het schijnt, ik zie een vlag omhoog gaan van de assistentscheidsrechter. Het is dus gewoon buitenspel in de 34 minuut. Nog steeds, en dat moet ik wel zeggen, de verdiende voorsprong voor Scheveningen 2-0.
3: En we gaan door naar Nieuwekerk. Daar kijk je nog steeds Henry Rutte en Kevin Vuisting naar de wedstrijd.
6: We zitten in de 35e minuut van de wedstrijd. 1-0 voor Nieuwekerk. Nieuwekerk is de betere ploeg. Heeft meerdere kansen ook al gehad op die 2-0. Niet benut. Nu dan misschien met

van de Vleegwaal op de helft van Zuidland. Gaat hij een breed geven, geeft een breed aan Labiet in de 16. Labiet gaat schieten, schot net naast zich. Dat is jammer, een goede kans. Maar captain Marcel van den Berg zat er net met zijn voet aan, zodat die bal op de achterlijn gaat. En wat een aanval zit van Nieuwkerk. En toch weer de grote kans op de 2-0 hoor dit. Had misschien wel 2-0 moeten zijn na 36 minuten voetbal. En is het wel Nieuwkerk met een hoekschop. En Labiet, de man van de kans, die gaat hem ook nemen aan de linkerkant van het veld. Gaat hij hem indraaien met rechts. En dit was toch weer een grote kans voor Nieuwkerk. En ja, zo zie je dat Nieuwkerk toch wel de beter is van de twee. Maar moet toch iets secuurder zijn, denk ik, met het afmaken. Want het had zomaar 2-3-0 kunnen staan. Nou, Nieuwkerk nu met de hoekschop. Labiet gooit de arm omhoog. Zegt, daar komt hij. Labiet rijdt hem in. En gaat richting... tweede paal. Doelpunt! Ja hoor, daar is de goal. Het is weer Mitchell Feijer. Uitstekende hoekschop van Labiet. En Mitchell Feijer kopt hem in. En zo is het na 36 minuten voetbal 2-0 voor Nieuwkerk tegen Zuidland.

0: Makeba Jane hier op Elka Radio en Radio Capella. Dit is IJsselsport en we gaan meteen terug naar de veld Nieuwekerk Zuidland, want er is weer een doelpunt, Kevin.
1: Ja, Hendrik hier. Het is toch wel weer genieten. Nieuwekerk continu in de aanval, op zoek naar die goal. En wat zien we dan? Een aanval over rechts. Bal die ze maar de hoogte van de 16 meter breed wordt gelegd. En dan Steven van Diest die niet aanzot, die bal in één keer op de slof neemt. En waar die keeper rechts boven de ooghoek jaagt. Dus een verdiende voorsprong, 3-0. Drie mooie goals gezien. En we zijn in afwachting van meer.
0: Ja, 3-0 dus daar in Nieuwekerk tegen Zuidland. En we hebben ondertussen ook een tussenstand binnen van SVS Capelle tegen Lopik. Daar staat helaas SVS achter met 0 tegen 2. Terug naar de wedstrijd Scheveningen Capelle, Hans Stofkoper.
2: Ja, ik heb qua spel niet zoveel te vertellen, maar ik vestig nou even de aandacht op scheidsrechter Hornes. Die is even aan het strooien met gele kaarten. En natuurlijk weer wegens protesteren wie anders dan Ian van Balen. Maar even later een overtreding van Luc de Vries aan de linkerkant. Niet eens zo wat bijzonders, geeft dan geel. En even later aan de andere kant ook een overtreding van El Villa. En dan denk ik, ja, die worden er veel gemaakt in een wedstrijd. Maar hij denkt, nou, als ik hem aan de ene kant zomaar geef, dan doe ik het aan de andere kant ook. Dus we hebben inmiddels al 4 gele kaarten op mijn wedstrijdformulier. Waarvan er misschien 1 wegens protesteren. Dat zou misschien kunnen. Want dat doet Van Balen wel heel makkelijk. En daar is hij krijgt hij langzamerhand een beetje een reputatie door. Maar qua voetbal is er gewoon de laatste minuten heel weinig gebeurd. Zit inmiddels in de 40ste minuut. Van de wedstrijd bal over de zijlijn gekopt door De Vlucht. En dan mag er ingegooid worden door De Vries. En zeker die overtreding van De Vries. Nou, dat was eigenlijk helemaal niks bijzonders. De tegenstander had de bal. Hij probeerde hem dan af te snoepen. En die tegenstander ging liggen. En toen kwam er geel. En het gebeurde in de verdediging van... terwijl nu, ik moet even kijken, want er komt weer gevaar. Maar dan is het Fetai die goed ingrijpt voordat Rog gevaarlijk kan worden. Het spel golft hier nog op en neer. We hebben nog een minuutje of 5 te gaan in de eerste helft. Met nog steeds die 2-0 voorsprong voor Scheveningen.
0: Ja, dan terug naar Nieuwekerk-Zuidland. 3-0. Het gaat lekker daar, hè, heren?
1: Ja, we zitten naar een heerlijke wedstrijd te kijken. Het staat nu 3-0 inderdaad. En dat was net in de 40ste minuut was het lang afkijken van de vleugel. Die bal keihard door op de lat schoot. Dat had zomaar 4-0 kunnen zijn. En een halve minuut daarna was het Langhorst met uitstekende kans. En het schot ging naast. En nu gaat Labiet in de 16. Wordt neergehaald. En dat is geen strafschot, zeggen ze. Maar wel een hoekschot van Nieuwkerk. Goeie actie weer van Nieuwkerk dit. Dus het was van de vleugel net op de lat. Langhorst net naast. En het was namens Zuidland net Huisman. Die in de 16 keihard het doel schoot op het doel van Nieuwkerk. Maar Kevin de Geus verricht een uitstekende redding. En die zorgt ervoor dat hij 0 nog had op het scorebord staat. 3-0 is de stand. En Labiet mag weer een hoekschop gaan nemen. De laatste keer dat hij dat deed, werd het dus 3-0 of 2-0. Met een uitstekende kopbal van Mitchell Feijen. Nu mag hij weer een hoekschop gaan nemen. Die gaat indraaien. Hij wacht eventjes. Hij doet een kort met Steven van der Vleegel. Die speelt hem terug naar Labiet. Labiet weer naar Van der Vleegel. Duurt wel lang. Van der Vleegel gaat direct de tegenstander voorbij. Gaat de 16 in. Van der Vleegel komt daar voor. Ja, zonde zeggen. Maar in de handen van doelman Roy de Ruiter bij de eerste paal. En het gevaar is geweken. We zitten in de 43ste minuut van de wedstrijd. Stand van 3-0 voor Nieuwekerk.
0: 3-0 dus, Nieuwekerk Zuidland. En dan naar Scheveningen Capelle.
2: Ja, weer een gele kaart. Maar dit keer echt een terecht hoor. Een doorbraak was het van Scheveningen. En toen was het Azaroyali die daar zijn tegenstander gewoon, zoals dat ouderwets heet, pootje haakte. En dat betekende terecht een gele kaart. En zo staan we in de eerste helft al op 5 gele kaarten. En denk ik, is het een harde of vervelende wedstrijd? Nee, want de spelers die gaan heel vriendelijk bij elkaar om. Terwijl die blessure, dat is van Chentouf, die wordt behandeld. Nou ja, die hoeft dus niet het veld af omdat er een gele kaart is gegeven. En dan komt er nog een vrije trap op. Ja, toch ook weer een mooie positie. Dat is een kwestie van een bal in de 16 draaien. En ik vertelde straks, en dat moet ik wel even herstellen, dat die Barry Rog 36 was of 37, maar dat was Tillema. Maar Rog is intussen ook al 30 jaar. Dus ook wel een routinier bij Scheveningen. Nou, daar komt die vrije trap. Die vrije trap. is dan de achterhoede van Capelle nu wel in staat om in ieder geval de bal weg te werken. Scheidsrechter die fluit. Nou, daar komt die bal. Die komt hoog voor. Ik zie dan twee spelers erbij. Dan wordt hij weer opgepikt. En dan buitenspel. Daar wordt voor buitenspel gefloten. Dat gevaar is geweken. We hebben hier nog 2 minuten officiële speeltijd. En dan denk ik dat ik zelf even het woord mag geven aan Kevin.
1: Ja, we zitten hier. Dankjewel. Dankjewel. We zitten hier naar een hele leuke wedstrijd te kijken hoor. Zuidland nu bal bezit met aan de linkerkant van Sam de voorzet. Die gaat de 16 in. Dus het Huisman die inschiet, maar schiet naast. Een goede aanval dit. Een goede counter ook van Zuidland. En Zuidland nu een minuut geleden ook met Huisman die de paal bijna de midden schoot. Nu was Kevin de Geuze echt kansloos. Maar de paal die stond daar gelukkig op de goede plek. Zodat het nog altijd 3-0 staat voor Nieuwkerk. We zitten in de 45e minuut van de wedstrijd. En er is nu een discussie gaande met de scheidsrechter en wat spelers van Nieuwkerk in Zuidland. Het wordt een beetje onrustig op het veld. Opzootje met Van der Vlegel en de nummer 10, Timo de Man. Het is een beetje duwen trekwerk. En nu is het iedereen... Alleen dat dek op het veld. Scheidsrechter die kijkt er van afstandje naar. Maar het spel is even stilgelegd. We kunnen misschien even terug naar Capelle. Stand 3-0.
2: Ja, hier zitten we nu in de laatste minuut ongeveer van de eerste helft. Ik weet niet of er veel tijd bij komt. Ik denk het niet. En dan is het toch, ja, als ik kijk, zeker uit het oogpunt van Capelle, had ik er duidelijk wat meer van verwacht. Zeker naar vorige week en de week daarvoor. Alleen het gaat moeizaam. En ik moet zeggen, opnieuw is het, voortdurend is het Scheveningen wat aanvalt. Komen nu over links weer door. Wordt er geschoten, er wordt geschoten. Die bal wordt richting veranderd, maar wel in de handen van keeper Nikolic. En dan zitten we in die laatste minuut van de wedstrijd. Is het Van Balen die de bal even teruglegt op De Vries. De Vries in de breedte op Fetahi. En zou dan in die allerlaatste minuut zou er nog wat kunnen gebeuren. Ik vrees het ergste. Bal nu aan de rechterkant bij Duisterhof. Vorige week met 2 doelpunten. De man van de wedstrijd en een voorzet. Maar nu Pollemans. Pollemans nu naar Kassels. We zitten nog 15 seconden van de tijd. En misschien even snel bij jou, Kevin. Is het bij jou al rust?
1: Nog niet. Het is wel wat rustiger op het veld. De gele kaart voor Mitchell Feijen en voor De Man. Namens Zuidland na het opstootje 2 gele kaarten dus. Beide voor 1. Nu Nieuwkerk in balbezit. Die proberen meteen de aanval te zoeken met Labiet. Goede kaart van Goud. Goed, Jordan Goud krijgt die bal weer terug. Die gaat... Oh, de steekbal van de Vlegel zeg. Die gaat alleen op het doel af en goed gekiept hoor. Bal weggeschoten door de doelman. En uiteindelijk ook gevlacht voor buitenspel. Ja, het zal nog een paar seconden duren. Maar het staat nog altijd 3-0 voor Nieuwkerk tegen Zuidland.
2: En hier zitten we in de eerste minuut van de extra tijd. Kan Capelle nog wat? Komt de bal bij Kassels. Kassels die gaat lopen, maar Kassels legt hem breed. Nu op Azaroyali. Azaroyali dan een beetje rondspelen de bal. Maar de bal moet gewoon het strafschopgebied in. Dat gaat Van Balen nu proberen. Die gaat proberen die bal in de 16 te pakken. En dat doet hij ook. Een hele lange bal, maar het is heel makkelijk. Jansje die daar de bal weg kan koppen. En, dat is gewoon een duel terwijl we nog steeds aan het voetballen zijn. Inmiddels bijna in de tweede minuut van de extra tijd. Bal opgepakt door Azaroyali. En dan misschien nog een mogelijkheid. En dan wordt er gefloten voor een hensbal. Had net zo goed door kunnen laten spelen. Capelle nu aan de bal via Pollemans. Pollemans aan de linkerkant moet je proberen. Nee, hij gaat naar rechts. En daar staat wie staat daar? Daar staat Fetahi die mee naar voren is gegaan. En dan zijn ze achter natuurlijk met een mannetje minder. En dan komt die bal over rechts. Als ze het goed doen, ja, dan komt die bal over rechts. Het is geen buitenspel. En dan komt misschien wel... Ook hier het derde doelpunt. Even kijken. Nee, ja hoor. Het is gebeurd. Nee, dat is buitenspel. Ja, het is wel in het doel. Maar het is wel buitenspel. De bal werd opnieuw ingetikt. Nadat er gemakkelijk werd voortgezet. Maar gelukkig voor Capelle is dit buitenspel. Nu bij jou wel rusten, Kevin.
1: Ja, de scheidsrechter heeft net gefloten voor het rustsignaal. Het staat hier nog altijd 3-0 voor Nieuwkerk tegen Zuidland. En we hebben een hele leuke eerste helft gezien. En een terechte voorsprong voor Nieuwkerk.
2: En hier krijgen we nog een corner voor Capelle inmiddels. We zitten nu in, als die corner genomen wordt, zitten we in de 48e minuut. Oftewel de derde minuut van de extra tijd. Nou, het zou heel mooi zijn als Capelle hier nog wat terug kan doen. Alles mee naar voren en dat zou ik ook doen. Ook Pollemans is mee naar voren. En er komt die bal, die komt hoog voor. Die wordt weggekopt, doorgekopt. Dan is het Van Balen, die moet die bal weer voortrekken. En dat doet hij niet, maar hij schiet nu de bal. Oh, en opnieuw een corner voor Capelle. Ja, het is hier nog steeds geen rust. Scheidsrechter Hoornes die denkt van, zolang Capelle in de aanval is en er corners zijn, blaas ik nog niet af. Maar ze moeten hem wel snel nemen. Anders is de tijd voorbij. 3,5 minuut of 2,5 minuut in de extra tijd. En dan komt die corner. Geen korte corner, nee. Je moet die bal voorgooien. Dat gebeurt ook. En niemand erbij voor Capelle. Nou, even schieten. Dat is Ikachura schiet. En dan wordt de bal weggewerkt. En dan is het denk ik tijd om voor de rust te blazen. Terwijl Barry Roch, die wordt daar tegen de grond aangewerkt. Ja, dat is gewoon een vrije trap. En dan kun je wel wijzen van dat hij hensbal maakte. Maar je maakt een overtreding. Jongens geven elkaar ook een hand. En ja, er wordt nog steeds gevoetbald hier. En scheidsrechter Hornes die denkt van ik heb het naar mijn zin. We gaan de vierde minuut van de extra tijd in. Ik zie hem nu wel even op zijn klokje kijken. Maar daar wordt zo lang is er toch niet, is er geen oponthoud geweest. Maar hij heeft er zin in. Bal nu terug bij keeper Valk. Keeper Valk kan de bal rustig meegeven aan de rechterkant. Nou, dat is niet een goede bal. En die gaat over de zijlijn. Opnieuw kijkt hij naar zijn klok. Ik denk dat hij nog 30 seconden doorgaat. En na vier minuten extra tijd een einde zal maken aan de eerste. Die echt voor Capelle heel, heel, heel teleurstellend is gelopen. In tegenstelling tot Scheveningen die prima wedstrijd op de grasmat hebben gelegd. Nou, kom op die bal voor. Komt die bal voor? Nee, niet goed genoeg. Schieten. Ja, kom op. Doelpunt, ja! Ja. Doelpunt. Haha. Ian van Balen. En dat is geweldig. Om net in de vierde minuut van de extra tijd is het Van Balen die daar de korte hoek zoekt. En daar toch Capelle net voor de rust terug in de wedstrijd brengt. Ja, dat is een opsteker. De bal werd een aantal malen goed doorgetikt. En meeloop op links stond Ian van Balen. En die had geen enkele moeite. En inderdaad, het is onmiddellijk daarna is het rust. Het is hier, en ik moet zeggen, dat valt enorm mee gezien het spel. Is het hier in de rust bij Scheveningen Capelle 2-1.
3: IJsselsport, het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. Volg ons ook op Twitter en Facebook.

Ja, ik weet niet of deze nog afgekondigd moet worden. Zo bekend nummer natuurlijk. Toto en FDK hier op Radio Capelle, LOK Radio. Je luistert naar IJsselsport, waar ik voor je de 4 ruststanden heb. Je kon het net horen, in de laatste minuten van de eerste helft werd het 2-1 bij Scheveningen tegen Capelle. En bij Nieuwerkerk Zuidland, daar hoorde je het van Kevin en Henry, dat de wedstrijd daar in de rust zit met 3-0. Bij de wedstrijd Tricht tegen DCV uit Krimpen aan de IJssel, daar is de ruststand 2-1. En SVS Capelle Lopik, daar is het 0-2 in de rust. Dan de volleybaldames van de Mamamo ZVH uit Zevenhuizen zijn goed begonnen aan hun eerste seizoen in de eerste divisie. De ploeg uit Zevenhuizen won vorige week zaterdag de openingswedstrijd tegen de Moriaan Simmagia uit Roosendaal met 3-1. Voor de gepromoveerde ploeg uit Zevenhuizen is het daarmee een geslaagde start op hogere niveau. Mamamo ZVH speelt vanavond opnieuw voor de competitie in de competitie. De ploeg gaat dan op zoek bij Volley Meerkerk 95. De wedstrijd begint vanavond daar om 6 uur.

0: En nog steeds weet ik niet wie dat is, hoor. Wist toch wel een beetje. Who's That Girl van Yves hier op Radio Capelle, LK Radio. Luister naar IJsselsport. Tot aan 5 uur met 2 lijfwedstrijden vanmiddag. Scheveningen tegen Capelle en de wedstrijd Nieuwekerk-Zuidland. En die tweede die is al begonnen, toch Kevin?
1: Ja, dat klopt. We zijn begonnen met Nieuwekerk in balbezit op de helft van Zuidland. Proberen meteen een aanval op te zetten die misgaat. Zuidland komt toch even goed uit de startblokken. We zitten in de 48e minuut. En Zuidland heeft met een grote kans van Glenn Wijd. De bal ging voorlangs. En daarop ook een gele kaart voor speler Jasper Huisman namens Zuidland. Want die schoot de bal even weg, Henry. Voor de rest, Nieuwekerk nog altijd aan het domineren.
2: Ja, Nieuwekerk, we gaan daar domineren. Komen eigenlijk weer in hetzelfde spel als de eerste helft. Je ziet een wedstrijd met 2 ploegen die totaal verschillend spelen. Nieuwekerk met goed positiespel. Proberen gewoon de vrije mensen aan de zijkant te vinden. En een Zuidland dat veel sneller dus de lange bal zoekt. Ja, Zuidland in balbezit nu. Weer een lange bal op een lopende man. Maar deze wordt makkelijk opgepikt door Kevin de Geus, keeper. Ja, we gaan de achterbal nemen. Even een afwachting van het moment dat de bal getrapt gaat. Je ziet dat Zuidland gaat proberen ze maar de wedstrijd te kantelen. Maken meer druk naar voren. Moet er al maar deze 3-0 achter. Komt de achterbal van Kevin de Geus. Lange bal aan de linkerkant. Wordt verlengd door Stefan van Diest. Nee, verloren daar Zuidland. En daar pikt Mitchell erbij. Dus pikt de bal weer op. Kevin de Geus weer een lange bal. Stefan van Diest aan de bal. Speelt ze direct de tegenstander uit. Is de bal kwijt aan de volgende. Zuidland in de aanval. Verleggen het spel via het middenveld. Openen van rechts naar links. Diepe bal in de 16 meter. En goed verdedigd. Kasson erop voor achterbal. Zullen we deze corner er even meenemen, Kevin?
1: Ja, laten we die maar meenemen inderdaad. 50 minuten van de wedstrijd. Hoekschop nu voor Zuidland. Er is haast bij. Je ziet ze ook even een sprintje maken naar die hoekvlag. Naar de hoek. Om even de bal te nemen. Zuidland gaat hier een hoekschop nemen. Aan de linkerkant van het veld. Met de Timo de Man die de bal gaat indraaien. Nou, ze zijn al eerder gevaarlijk geweest in de eerste helft. Deze bal gaat richting de tweede paal. Daar is ruimte. De bal wordt weggekopt. En daar is goed verdedigd van de Jordan Goud. En blijft de 0 op scorebord staan namens Zuidland. Nieuwekerk staat dus met 3-0 voor. Met een hele leuke wedstrijd.
0: 3-0 daar in Nieuwekerk. En terug naar de wedstrijd Scheveningen-Capelle. Want daar werd het net in de laatste minuut van de eerste helft nog toch nog weer spannender. Want daar kwam de Capelle met 2-1 in de rust. Hans Stofkoper.
3: Ja, we zijn op het punt om te beginnen. En er zijn wat invallers nu bij Capelle. Ik zie in ieder geval Fanny Waandels in het veld komen. En eens kijken. En ik zie Tigo Letwori nu in het veld komen. Ik weet in ieder geval dat ik Ikachura, die zie ik niet meer terug. En dan moet ik nog kijken wie er nog meer uit het veld verlaten is. Ik ben even aan het kijken achterin. Polleman zei, ja, dat zijn dezelfde. Ik zie Van Balen. Dan denk ik dat Nino Urban. Nee, die loopt nu aan de linkerkant. Dan is het is O'Neil Maatsen. Die is er ook nog bij. Nou, in ieder geval Ikachura is er niet meer bij. En de andere, dat moet ik nog even kijken. In ieder geval, we zijn hier weer begonnen. Ja, en die 2-1 net voor de rust. Dat was natuurlijk wel heel erg goed voor Capelle. Om toch terug te kunnen komen in de wedstrijd. Nou, het is nu keeper Valk die de bal heeft gecontroleerd. Lange bal naar voren. En het is vaak zo dat Capelle de tweede helft beter acteert dan de eerste helft. Misschien dat dat nu ook weer gebeurt. Daar komen ze nou en dan wordt er goed verdedigd. En dan is het onmiddellijk, dan moet ik wel even kijken. Het is onmiddellijk Scheveningen wat aanvalt. Maar dan is het Pollemans die keurig verdedigt. We zijn hier begonnen aan de tweede helft. Invallers bij Capelle. Ook invallers bij Scheveningen. Die zal ik zo nog wel even vermelden. Maar het is hier nog steeds 2-1.
0: Goed, 2-1 daar nog dus. En terug naar de wedstrijd Nieuwekerk-Zuidland, waar Kevin Vuisting en Henry Rutte naar de wedstrijd kijken.
1: Ja, hier nog altijd 3-0. Een stevige duels worden hier ook aangegaan, hoor. Want Zuidland moet natuurlijk. Zuidland moet op de linkerkant van het veld met Giovanni Davidsen. Speelt zijn tegenstander uit, blijft in balbezit. Davidsen hebben de opening op rechts. Ligt in Nieuwenhuizen, maar goed verdedigd uiteindelijk door Nieuwekerk. En Nieuwekerk verliest de bal wel. Ze kunnen overnemen Zuidland. En daar is Davidsen weer. Aan de linkerkant van het veld speelt de bal strak in op zijn teamgenoot Mark Schenk. Die geeft de bal voor. Schenk richting de tweede paal. Kevin de Geus, die schrijft even mis. Maar daar is gelukkig zijn medespeler Borges die de bal wel kan uitverdedigen. En die speelt de bal richting Labiet. En nu kan Nieuwkerk gaan counteren. Maar Steven van der Vlegel op het middenveld, met heel veel ruimte, maakt meters. Speelt de bal nu rechts richting Philip den Hartog. En die zoekt zijn tegenstander op. Die gaat 1-op-1 opzoeken, den Hartog. Die al eerder een goede voorzet naar huis gaf. Geeft hem nu ook voor. En daar zit doelman Roy de Ruiter goed tussen, hoor. Dat was een goede counter weer van Nieuwkerk. En voorzet was ook eigenlijk niet slecht. Alleen zat niemand bij de eerste paal. En de bal was voor de oprapen voor Roy de Ruiter. Nou, dit is dus 53 minuten gespeeld en nog altijd 3-0 voor Nieuwkerk. En de tijd begint te dringen voor Zuidland. Dat zie je aan alles. Maar je ziet hier ook steeds meer ruimtes vallen op het middenveld. En daar maken ze gebruik van. Nu met een lange bal van Timo de Man op Nieuwenhuizen, die niet wordt bereikt. Goed verdedigd door Borges. En nu is het doelman de Geus die de bal weer lang naar voren trapt. Maar Nieuwkerk wint ook gewoon bijna elk duel met Labiet. Speelt weer van de Vlegel aan. Weer met ruimtes op het middenveld. Maar het spel wordt even stilgelegd. Want we hebben een blessurebehandeling voor de doelman van Nieuwkerk, Kevin de Geus. En we zitten in de 54ste minuut. De klok staat stil. 3-0 voor Nieuwkerk tegen Zuidland.
0: Ja, de klok staat even stil. En dat is niet het geval bij Scheveningen tegen Capelle, Hans.
3: Ja, het was inderdaad ook O'Neil Maatsen die het veld heeft verlaten. Letwoord nu aan de bal. En ja, ze zullen er tegenaan moeten. Want 2-1, alles is nog mogelijk. Dat hebben we vorige week ook gezien. Nieuwe lange bal. Komt hij op Letwoord aan de rechterkant in de 16. Tikt die bal voor en dan is het denk ik een corner voor Capelle. Die beginnen heel anders aan de wedstrijd dan toen ze in het begin starten met onmiddellijk dat tegendoelpunt. En dan moet Scheveningen in de verdediging. De bal zal genomen worden door Van Balen. Van Balen die de bal hoog voor zal gaan draaien. Nu met lengte met Pollemans erbij. Komt die bal voor, wordt weggekopt. Oh, tegen de paal. Tegen de paal gekopt door, ik denk door Duisterhof. In ieder geval, het was een kopbal tegen de paal. En dat was al meteen in de vierde minuut van de extra tijd. Na die corner van Balen. Nou, nu even rust bij Scheveningen. Keeper heeft de bal. Die kan proberen een aanval op te gaan bouwen. Dan komt die bal even in de voorhoede bij Scheveningen. Bij Tjentoef. Tjentoef die de bal dan doortikt. En ja, dat wordt er goed anders verdedigd. Wordt goed verdedigd. Er wordt stevig verdedigd. Maar het is dan een van de invallers. Dat is Sambo die in het veld is gekomen voor Scheveningen. Terwijl nu Urban aan de linkerkant opereert. Dat is eigenlijk waar hij... Ja, daar komt hij. En hier dan is het goed uitkomen van de keeper. En dan wordt die bal uit de verte geschoten. Doepen! Nee, tegen het zijnet aan. Dat is ontzettend jammer. Was weer een geweldig schot van Van Balen. Van Balen schiet de bal van een meter of 35 in het zijnet. De keeper was uit zijn doel. Wat een start nu voor Capelle in vergelijking tot de eerste helft. Het kan hier nog gaan spoken hier in Scheveningen. Met Capelle natuurlijk met die achterstand op weg naar de gelijkmaker. Maar het is hier na 50 minuten nog steeds 2-1.
0: En dan nieuws over de wedstrijd SVS Capelle tegen Lopik. Daar is SVS Capelle zojuist op een voorsprong gekomen uit een penalty. Daar staat het op dit moment 1-2. Terug naar de wedstrijd Nieuwekerk-Zuidland.
1: Ja, het spel gaat zo weer hervat worden. Er is nu net een wissel plaatsgevonden aan de kant van Nieuwekerk. Doelman Kevin de Geus die moest geblesseerd afhaken. Die denk ik naar die uittrap. Die heeft iets geblesseerd. Wat weet ik niet precies. Maar het is nu Finn Koudijs. Die nu het veld zojuist betrad en ook verder mag spelen. Finn Koudijs is nu in de goal bij Nieuwkerk. Die krijgt die bal meteen even aangespeeld van Borges. En Koudijs die ramt die bal naar voren. Gelukkig zonder een blessure. En Nieuwkerk wat nu balverlies leidt. Zuidland in balbezit op eigen helft met Marcel van den Berg. Er wordt ook weinig rondgespeeld achterin bij Zuidland. Dus gelijk die bal naar voren knallen. Want ze hebben natuurlijk geen tijd meer te verliezen. En Timo de Man die de bal naar voren steekt naar zijn teamgenoot. En goed gekiept hier van Finn Koudijs. Die er goed tussen stak. En daar was het gevaar weer geweken. Maar nu blijft Koudijs weer even liggen. Want er bleek wat contact te zijn geweest met de spits van Zuidland. Met Glenn Wijts. Maar Glenn Wijts was net iets te laat na die goede steekbal wel hoor. Moet ik zeggen van zijn teamgenoot Timo de Man. Koudijs legt die bal meteen neer. En Nieuwkerk mag het spel gaan hervatten. Maar Rie Koudijs nu in de goal. Ja, goede keeper ook. Keeper ook al uit je mee, hè?
2: Finn Koudijs is een keeper bij Nieuwekerk. Die eigenlijk al voor het vijfde seizoen bij de A-selectie zit. Heeft, zeg maar, in het tijdperk van Michel van Noord. En het tijdperk van Krijbeek. Altijd als tweede keeper. Ieder seizoen wel een wedstrijd of 8-10 gekiept. En dat is al nu zijn mannetje. Is een talentvolle keeper. Heeft een goede trap. Overziet het goed. Oké, Nieuwekerk in de aanval. Dat is de uitbal aan de zijkant. De balverlies van Philip de Hartog. Dan gaan we beginnen aan de opbouw. Last van de wielen. Kijkt welke speler vrijkomt met die uitbal. Kiest de bal diep te gooien. Philip de Hartog. In een 1-1. Fysiek de bal met de spelers van Zuidland. Zuidland ramt die bal weer naar voren. Goed gewonnen door Kos. Mitsvaaier overal zit. Last van de wielen draait zich mooi vrij. Marijn Langers aan de bal. En een vrije trap voor een nieuwe keer. Dan kunnen we even terug naar de studio.
0: Ja, en dan gaan we even terug naar Hans. Hans Lofkoper bij de wedstrijd Scheveningen en Capelle.
3: Ja, het is een bombardement van aanvallen van Capelle. Wat anders komen ze in die tweede helft op het veld met, ik zeg al in het begin, een kobbel op de paal van Balen die van 35 meter schiet. Maar dan komt er ineens een tegenstoot, een diepe bal op de spits van Mike Deniet van Scheveningen. Die probeert om de achterhoede te komen, maar deze keer wordt er dus goed verdedigd en is er niks aan de hand. Terwijl er nu een, ik denk dat er twee, in ieder geval, ja, koppen en schouders tegen elkaar. Ik zie Luc de Vries tegen de grond gaan en een speler van Scheveningen. Alleen ik denk dat het uiteindelijk allemaal meevalt. Want beide die lopen weer, nou ik wil niet zeggen fris en fruitig, maar ze lopen allebei toch wel weer het veld in. Zo van, het gaat wel weer. Nou, het was geen vrije trap. Ik denk dat het gewoon een... wat is het? Waar is de bal? Oh, daar komt de bal aan. Het is gewoon een inworp voor... of is het een vrije trap? Nee, het is een inworp gewoon voor Scheveningen. Die nu de bal eventjes gaan terugleggen in de achterhoede. En onmiddellijk druk van Capelle. Want dat is het grote verschil met de eerste helft. Nu weer een goede bal weggekopt door De Vries. Nu de bal toch weer in de gelederen van de thuisclub. Die de bal even heel snel terugspelen op keeper Valk. Valk lang. Bal naar voren aan de rechterkant. En daar is Fetai. Maakt hij een overtreding? Nee, volgens de scheidsrechter niet. Komt de bal bij Azaroyali. Azaroyali om de as draaiend. Even terugleggend nu op Pollemans. Pollemans aan de linkerkant bij De Vries. De Vries, lange bal naar voren. Doet hij goed. Ja, want daar loopt Urban helemaal vrij. En nou die bal goed voortrekken. Daar komt die bal. Dat duurt te lang. En de voorzet is helemaal verkeerd. Maar het was wel weer een goede opening. En terwijl er daar een overtreding wordt begaan op Duistrof. Maar de bal blijft in bezit van Capelle. Azaroyali nu aan de bal. Het is allemaal Capelle wat er nu gebeurt. En die bal voorttrekken. Zie ik Duistrof aan de rechterkant lopen. En die kan ook een bal goed voorttrekken. Dat deed hij vorige week ook. Komt die bal voor. Doelpunt. Nee. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Het was een vrije kopbal voor Kassels. Die van dichtbij die bal gewoon in het doel had koppen. En hij kopt hem net naast het doel. Een geweldige voorzet van Jury, die bal geweldig voorzet. Maar dan jammer genoeg is dat dan geen doelpunt. Het was een vrije kopkans voor Kassels. Die pakt ook naar zijn hoofd. Hoe heb ik die bal kunnen missen? Maar nou Scheveningen worden levendige wedstrijd hier bij de thuisclub. En dan aan de rechterkant wordt er goed verdedigd door Luc de Vries. De Vries, bal geeft hij door. Doet hij ook weer goed. Aan Pollemans. Lange bal naar voren. En dat is een bal. Ik denk dat het buitenspel is. Ja, daar wordt ook voor gevlacht. En daar wordt ook voor gefloten. Ja, dan kun je wel zwaaien dat het geen buitenspel was. Maar zelfs hier vanaf mijn tribune zag ik dat het buitenspel was. Vrije trap voor Scheveningen. Een 56e minuut. Een geweldige. Ja, het wordt toch nog een spannende wedstrijd. En de stand die is nog steeds 2-1.

0: Muziek uit het jaar 1994. Big Mountain, Baby, I Love Your Way. Hier bij IJsselsport. Tot aan 5 uur zijn we bij. Met onder andere de wedstrijd Nieuwerkerk tegen Zuidland. Waar op dit moment nog steeds 3-0 staat, Kevin. En...
1: Ja, dat klopt inderdaad. We hadden 3-0 in de 66e minuut zitten we momenteel. De wedstrijd wordt iets rommeliger op het veld. Maar Zuidland probeert er alles aan te doen om die treffer te maken, die aansluiting te winnen. Maar Nieuwkerk staat gewoon nog steeds uitstekend te voetballen. En moest helaas nog een keer wisselen. Het is natuurlijk doelman. Even kijken, hebben we de Geus natuurlijk afgehaakt. En daarvoor is Finn Koutijs in de plek gekomen. En nu zit helaas net Jordan Goud, die ook geblesseerd is geraakt. Die moest het veld verlaten, speelde een goede wedstrijd. En hij is net vervangen door Jason Vermeulen. Die staat nu in de spits bij de Nieuwkerkers. Jason Vermeulen krijgt nu lange bal aangespeeld. Verliest het kopduel van captain Van den Berg. Maar tweede bal belandt wel aan de voeten van Nieuwkerk. Nieuwkerk nu rechts bal bezit met Philippe Hartog. Die moet even terug. Die durft de actie niet te maken. Philippe Hartog krijgt de bal weer teruggespeeld. Maar de bal gaat via het been van Giovanni Davidsen namens Zuidland over de zijlijn. En zo mag Nieuwkerk gaan ingooien op de helft van Zuidland. Zuidland gaat even wisselen. Nummer 17, Timo Hoogstad, komt nu in het veld. En het is nog niet duidelijk wie het gaat verlaten. De speler die gaat verlaten is de captain. Dus Morsen van den Berg, die verlaat het veld. En dat is dus de wissel nu aan de kant van de bezoekers. En nu mag Nieuwkerk de bal gaan ingooien op de helft van Zuidland. Aan de rechterkant van het veld is het Lars van der Wielen die de bal diep gooit richting de cornervlag. Jason Vermeulen kan die wat. Die wordt even goed weggezet door de verdediging. En die bal belandt over de achterlijn. Of zijlijn, dat kan ik niet goed zien door de drukte van de fans hier allemaal langs het veld. Het is weer een uitverkocht huis op Sportpark Dorrestein. Dus uiteindelijk is het Nieuwkerk wel met de ingooi. De bal komt beland in de voeten nu van Langhorst. Die speelt de bal even terug naar binnen. Langhorst weer opnieuw. Zuidland even hadden de hens aan dek achterin. En Nieuwkerk mag weer gaan ingooien op de helft van Zuidland. Iedereen staat op de helft van de bezoekers. En het wordt nu toch Nieuwkerk met Lars van der Wielen. Die gooit die bal in. Nieuwkerk blijft met Marijn Langhorst de bal bezit. Is het Lars van der Wielen? Probeert hij Philippe Hartog weer rechts in Nieuwkerk aan te spelen. De Hartog blijft in balbezit. Komt daar een voorzet aan. De bal belandt nu bij Langhorst. Die gaat nu de 16. Wordt aan zijn arm getrokken. Die speelt de bal af van de vleugel met het schot. En dat schot gaat naast. En daar was toch weer een kans voor Nieuwkerk met heel veel druk op de helft van Zuidland. En Zuidland komt er niet aan te pas. En zo staat het na 68 minuten spelen nog altijd 3-0.
0: 3-0 daar in Nieuwkerk. En ik heb nog een nieuw tussenstand bij de wedstrijd Tricht tegen DCV Krimp aan IJssel. Daar staat op dit moment 2-2. Bij de wedstrijd Scheveningen Capelle, daar kijkt Hans Stofkoper voor ons.
2: Ja, het is knokken wat Capelle doet. Dat doen ze goed. Nu aan de rechterkant van Balen kan de 16 in. En nou die bal voorgeven. Dat doet hij, dat doet hij, dat doet hij. Ja, weer niet goed opgepikt door Letwory. Iets te kort, maar het is nog steeds eigenlijk één richting verkeer. Met af en toe een hele harde lange bal naar voren op die spits. Op Mike die niet, maar die staat er op een eiland. De rest van Scheveningen is gewoon pure nu aan het verdedigen. Nu aan de rechterkant weer. Duisterhof. En ik zou zeggen, gooi die bal maar voor, dan valt hij wel een keer goed. Even terug op Van Balen. Van Balen naar Duisterhof. Maar dat is niet goed. Dat is te makkelijk voor de verdediging van Scheveningen. Ook een goede schijnbeweging. Even over de bal heen lopen, zodat hij achter het doel rolt. En dan mag keeper Valk mag de bal weer in het spel brengen. Nou ja, nog een klein half uurtje moet er toch wat kunnen. Want het gaat helemaal, ja, daar krijg je weer die scheidsrechter. Dat handje omhoog. 5-4, ja. De keepers die weten dat intussen. Die doen die wachten tot hij op 2 is. Ja, en dan gaat de bal het veld in. Ik heb het nog niet zien voorkomen bij de amateurs dat er dan een corner gegeven wordt wat volgens de regels zou moeten. Nu weer inworp voor Scheveningen. Bal wordt weggetikt, meegenomen en dan in de diepte. Gewoon terug op de keeper. Ja, dat is het. En dan wordt er toch achteraan gerend. Alleen dat heeft heel weinig zin om zulke ballen. Dat kost energie. Bal nu weer in de achterhoede bij... En die kunnen nu niet terugspelen, want dan staat... Ja, ik zeg dan Van Balen moet daar gewoon korter... Oh, nou, Scheveningen is een beetje de weg kwijt nu. Het is nu vooral... Het is nu vooral Capelle wat het doet. Dat komt weer niet. Iedere keer een paar centimeter tekort om dan doeltreffend nu de bal bij Rock van Scheveningen. Toch de man die de openingen creëert. Doet hij nu ook weer. En dan, dan wordt een overtreding begaan. Ja, dat is trekken aan. Ja, dat is gewoon trekken aan het shirt door Fetai. En dat ziet scheidsrechter Hornes die er met de neus bovenop stond. Ziet dat prima. En dan is het gewoon een vrije trap voor de thuisclub. Nou, die gaat genomen worden. En dat is vaak, je moet zelf scoren, want anders krijg je straks die bekende momenten in het voetbal, dan doet de tegenpartij. Maar dat ziet er op dit moment helemaal nog niet naar uit. De bal wordt alsmaar teruggespeeld in de achterhoede. Ja, nog een keer en dan misschien al nu een keer een diepe bal. Ja, maar die komt tegen de speler van Capelle aan. En dan doorlopen. En dat is prima gedaan. En nou heb je ruimte van Balen aan de linkse kant. Ik zie daar aan de rechterkant Letwery lopen. Oh, en dan is het opnieuw corner, de zesde corner voor Capelle. Het is bij Scheveningen, zoals dat heet, vrouwen en kinderen eerst. En daar zou toch Capelle van moeten kunnen profiteren. Nou, we gaan deze corner van Balen nog even meenemen. Want het zou ook wel op basis van het eerste kwartier of 20 minuten in de tweede helft verdiend zijn als Capelle hier op gelijke hoogte zou komen. Maar ja, dat moet eerst nog een keer gebeuren. Komt die bal voor? Die komt goed voor. Die wordt... En dan is het in handen van keeper Valk. Ik heb gezegd, we zitten in minuutje 66. En nog steeds is de stand 2-1.
0: Ja, dan gaan wij opmaken voor het nieuws van 4 uur. En dan zou ik nog even de tussenstand even moeten doornemen. Scheveningen nog steeds 2-1. Nieuwekerk Zuidland is het 3-0. Tricht tegen DCV 2-2. En SVS Capelle loop ik is het ook 2-2. En we gaan er even uit voor het nieuws van 4 uur. We zijn daarna bij je terug. Tot zometeen.

0: IJsselsport. Het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. Op LOK Radio en Radio Kapelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Hulpdiensten zijn vanochtend in Gorinchem uren bezig geweest met het bergen van een vrachtwagen die in het water was gereden. Dat gebeurde langs de nieuwe Wolferense dijk bij de op- en afrit van de A27. De vrachtwagen raakte van de dijk, kantelde en kwam met de cabine in het water terecht. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Voor de berging waren onder meer twee zware bergingswagens en een grote kraan nodig. De nieuwe Wolferense dijk was tijdens bergingswerkzaamheden gedeeltelijk dicht. De gemeente Dordrecht gaat de plaatselijke regels aanpassen om het nachtelijk slaan toe te staan van de kerkklokken van de Grote Kerk. Een omwonende had erover geklaagd dat de klokken ook 's nachts zijn te horen. En dat terwijl er in de algemene plaatselijke verordening APV niks voor is geregeld. En daarom mag het niet, concludeerde de omwonende en de gemeente erkent dat. Dordrecht komt zo snel mogelijk met vernieuwde regels om ervoor te zorgen dat het slaan van de klokken 's nachts weer legaal is. En eerst moet wel de gemeenteraad daar nog mee instemmen. Twee ijsbanen moeten de start van het schaatsseizoen uitstellen. De banen in Tilburg en Deventer kampen met technische problemen. Eerder vandaag bleek dat de ijsmachine van de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg kapot is. En naar nu blijkt is ook het koelsysteem van ijsbaan De Schegg in Deventer defect. En over twee weken staat daar de Holland Cup 1 gepland. Die wedstrijd maakt deel uit van een competitie waarin startbewijzen zijn te verdienen voor het NK schaatsen. Het is nog niet bekend of de wedstrijd in Deventer kan doorgaan. En vrouwen in een rok of jurk krijgen een gratis broekje als ze in populaire attracties stappen op het Oktoberfest in München. Het gaat om het zogeheten duivelsrad, een ronddraaiend platform dat steeds sneller draait tot je er vanaf valt. Rokken en jurken kunnen dan opwaaien. De Duitse omroep was erachter gekomen dat beelden daarvan massaal worden gedeeld op internet. Het gemeentebestuur van München zegt strenger te gaan optreden tegen filmen tijdens het Oktoberfest in München. Het weer, mooi weer, zon, droog, 21 graden vanavond en vannacht toenemende bewolking. Dan koelt het uiteindelijk af naar een graad of 8. Morgen begint de dag ook met bewolking, maar in de loop van de dag zien we de zon en wordt 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Chimpansee Gigi.

0: Bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
1: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
2: Is IJsselsport op LOK Radio en Radio Kapelle. Het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. Oh yes! IJsselsport.
3: Ja, goedemiddag, welkom terug bij IJsselsport. We zitten ruim in de tweede helft van de 2 wedstrijden waar onze verslaggevers bij aanwezig zijn. Scheveningen tegen VV Kapelle. Hans Stofkoper.
4: Nog steeds hier 2-1, maar ik moet wel zeggen, Kapelle doet er alles aan om resultaat te bereiken. Nu de bal aan de rechterkant op Urban, moeten we even meenemen. Maar die kan de tegenstander niet volgen. Bal wordt over de zijlijn getikt. Het is hier nog 2-1.
3: En dan Nieuwekerk tegen Zuidland. Kevin Vuisting, nog wat gemist uit het nieuws?
5: Ja, Hendry hier. Nog steeds 3-0. Beetje een rommelige tweede helft. Eerste kwartier probeerde Zuidland wat meer druk te maken en het initiatief te nemen. Dat heeft niet echt tot veel kansen geleid. In de fase daarna, een rommelig spel van Dieborn. Heeft de trainer toen begrepen om 3 wissels toe te passen. En een beetje gelijk gaan de strijd op dit moment. Even terug naar de studio.
2: Altijd doeltreffen. Dit is IJsselsport.
3: En dan gaan we terug naar de wedstrijd Scheveningen tegen Kapelle. Hans Stofkoper.
4: Let voor aan de bal. Lange bal naar voren. Er wordt hard gewerkt. Er wordt hard geknokt. Daar komt aan de linkerkant Urban. Nee, er wordt blijkbaar buitenspel. Nou, dat had ik even niet gezien de vorige keren wel. Alleen nu is het weer keeper Valk die op het gemak de bal in het spel mag gaan brengen. Pak die bal nog een keer op en dan krijg je direct natuurlijk weer scheidszetten die 5 aftellen. Nou, dat hoeft niet, want de bal wordt al genomen. Nou, dan aan de rechterkant. Er is ietsjes minder druk op dit moment op Scheveningen. Hoewel, Fetari de bal heeft. Fetari, lange bal naar voren. Dan moet Letwery oplopen, niemand. En Duisterhof kan er ook niet bij. Dan is het goed vrijstaand en een bal in de diepte. Maar ja, dat is een bal, daar kon Usain Bolt niet achteraan. Zo ver was hij van de spits af. Is het keeper Nicolic die de bal weer in het spel mag brengen. Ja, we zitten nou toch al in minuutje 72. En dan moet Kapelle toch een keer haast gaan maken. In ieder geval proberen zo snel mogelijk die 2-2. Dat er nog ruimte is eventueel voor een overwinning. Wat vorige week ook gebeurde. Nou, bal even teruggelegd op Pollemans. Pollemans gaat aan de linkerkant. Daar loopt de Vries helemaal vrij. Die moet meters gaan maken. Nee, doet dat niet. Lange bal naar voren op Waandels. Dat doet Waandels goed. En dan moet hij hem even terugleggen. Dat gebeurt ook nog. En dan proberen die bal vrij te krijgen voor een van de spelers. Nou, dat. Waarom nou terug? Kom op, ga die bal nou in de diepte spelen. Goed gedaan op Duisterhof. Nou, Juri, een balletje voorttrekken. Nou, nee, ook weer terugleggen op Azaroyali. En dan is het voor een achterhoede makkelijk om te verdedigen. Nu de bal weer in de diepte. Veel te hard, veel te hoog. Bal over de achterlijn. Daar kon Letwory echt helemaal niet bij. En dan mag Scheveningen weer op het gemak de bal in het spel gaan brengen. Dat het hier, er moet nog wat gebeuren voor Kapelle. Want als ze hier verliezen, dan met 7 puntjes op de ranglijst naar een wedstrijdje of 6. Ja, dat is natuurlijk zeer tegenvallend. We hadden het anders voorgesteld. Nu de bal in de diepte op Deniet, die kan er niet bij. Wel de bal opgevangen in de achterhoede door Messaoudi. En dan komt aan de linkerkant Deniet eindelijk een keer vrij aan de bal. Legt hem terug op Messaoudi. Messaoudi gaat die bal voortrekken. Komt die bal voor over iedereen en alles heen. Wordt die diep gespeeld en nu kan Scheveningen proberen wat te doen. En dan komt die bal, die komt voor en dan wordt hij ingekopt. Maar dan is het keeper Nicolis die er snel bij is. En nou proberen een lange bal te trappen. En dat doet hij ook richting Waandels. Dan moet Waandels doorkoppen. Dat lukt niet, want er is ook nog een lange verdediger bij. Dat is die Kevin Owusu die iedereen uittoort. Nog steeds Kapelle. En dan is het Duisterhof en die kan het hoor, die kan het. Hey! En dat is volgens mij een gele kaart. Ja, heel duidelijke gele kaart voor Kevin Awuzu. Omdat Duisterhof, die door was gelopen, die wordt tegen de grond aangewerkt. En dan komt er op een hele mooie plaats een vrije trap. En dan ben ik aan het kijken of Van Balen zich daar...

0: te belasten, want die heeft dan een trap van die afstand die wel een succes. Ja, hij loopt dan met de bal in de handen. En is dit dan het moment dat er wat kan gebeuren? Owusu. Die krijgt inderdaad, die had het nog niet in de gaten, maar die krijgt die gele kaart. En dat was ook helemaal terecht. En nu, Van Balen. Van Balen, kan je die bal in de linkerbovenhoek trappen? Want het is op een metertje of 25, denk ik, dat die bal genomen kan worden. Scheidsrechter gaat nu de 9 meter proberen af te meten. Ja, ze moeten nog wat terug bij Scheveningen. Ja, nou, het gaat nog niet van harte. Maar dan.
1: Ga even onderbreken, Hans, want er is een doelpunt bij Kevin bij Nieuwekerk Zuidland.
2: Ja, dat klopt. Het is nu 3-1 geworden. Nieuwekerk verzaakt de kansen te maken die ze krijgen. En nu is het een vlijmscherpe counter van Zuidland. En een fout achterin bij Koen van der Spek zorgt ervoor dat de Sierra Nieuwenhuizen de 1 op het scorebord zet voor Zuidland. En de nieuwe kant van Nieuwekerk die naar het vlangs gaat, dat er 4-1 moeten zijn. Maar het staat 3-1 voor Nieuwekerk.
1: Oké, en dan terug naar Hans om zijn verhaal af te maken bij Scheveningen-Capelle.
0: Ja, vrije trap inmiddels genomen. Ging net over het doel van keeper Valk. Het is hier na 75 minuten is het nog steeds in het voordeel van de thuisclub 2-1.
1: Ja, de 2-1 dus in de Scheveningen. En de wedstrijd waar we toch eigenlijk dacht wel beslist te zijn. Nieuwekerk-Zuidland 3-1, maar Zuidland komt een beetje terug, heren.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Nieuwekerk nu weer in aanval met Philip de Hartog. Die zorgt ervoor dat Nieuwekerk aan de linkerkant een hoekschop krijgt. En ja, dezelfde Philip de Hartog heeft net ook gewoon echt kansen gekregen voor de 4 en de 5-0. Die werd hier niet gemaakt. En uiteindelijk is het Zuidland die wel kon scoren. Dus staat nu 3-1. Maar Nieuwekerk had die score al lang moeten uitbreiden eigenlijk. En dat lukte ze niet. En daar was het net Koen van der Spek, de invaller, achterin bij Nieuwekerk. Die eigenlijk vreselijk de fout in ging. En de kans gaf aan Nieuwenhuizen die 1-1 gewoon goed inschoot hoor. Dus Vink Oudhuis was ook totaal kansloos op het schot van Zuidland. En nu hoekschop van Nieuwekerk via links komt bij de eerste paal. Wordt weggewerkt door de verdediging van Zuidland. Die bal wordt nu naar voren geramd door Glenn Weitz. En Zuidland, die ruikt natuurlijk bloed. Die hebben er zoiets van, we hebben er 1 gemaakt. Dat kunnen er misschien wel meer worden. Zuidland nog altijd in balbezit op eigen helft. Is het nu Manasse Labiet die daar goed verdedigt voor Nieuwekerk. En zorgt dat Zuidland niet kan gaan counteren. Dan is het Berghout die de bal gaat ingooien namens de bezoekers aan de rechterkant van het veld op eigen helft. Ja, Nieuwekerk dus met die 3 op het scorebord had er echt wel meer moeten maken. Staat verdedigend eigenlijk ook heel goed deze wedstrijd. Dat wilde ik eigenlijk ook gaan zeggen. En toen kwam die fout dus vanwege die goal. Maar voor de rest eigenlijk ook geen veldje aan de lucht. Na een schot op de paal in de eerste helft van Zuidland is er niet heel veel aan de hand geweest. Nieuwekerk nu ook weer goed verdedigd hoor en in balbezit. En was het Luc Snijder die de bal verovert, maar te veel gaat lopen. En nu een tweede kans krijgt Nieuwekerk nu. Rond de middencirkel op middenveld wordt daar de slag van het middenveld gewonnen. Een goede tackle. En is het Vink Oudhuis die de bal in zijn voeten krijgt. En ja, Henry 3-1 op dit moment. Het was wel even schrikken net voor de verdediging.
3: Zeker, als je ziet dat uit een afgeslagen corner met 2 balcontacten iemand 1-1 komt. Kom van der Spek het duel verliest. En Zuidland gewoon een goal maakt. Het is een beetje een rommelige tweede helft. Nieuwekerk probeert te voetballen. De effectiviteit van de eerste helft is er niet meer. Zuidland dat probeert naast op zoek te gaan naar die tweede goal. Het balbezit nu van Nieuwekerk op het middenveld. Komen in een 4-4 situatie. Speler op links Manis Labita. Die gaat de 1-1 op zoeken bij zijn directe tegenstand. Actie van Labiet. Nog een actie. Probeert die 1-1 uit te spelen. Speelt de bal in de 16 meter. Maar die wordt onderschept door Zuidland. Zuidland gelijk weer een diepe bal. Midden op het speelveld. Verliezen de bal aan Philip de Hartog. Gaat er 16 meter in. Goede voorzet Philip de Hartog. Maar er is niemand bij de tweede paal. Zuidland dat overneemt. En meteen weer een lange haal naar voren. Richting de middenlijn. En dan gaan we even terug naar Hans.
0: Nou, de volgende corner voor Capelle, de 8e corner. En nu is het de Waandels die over het doel komt. En er werd gelijk ook gewisseld. Nino Urban werd bedankt voor zijn inzet. En voor hem in de plaats is nu Jesper Kusters gekomen. En ook Scheveningen gaat nog een keer wisselen. Het is de dubbele doelpunt te maken. Roch die het veld gaat verlaten. En dan even kijken wie er voor hem in het veld komt. Iemand in ieder geval, een speler die in de voorhoede gaat spelen. We gaan even kijken op het moment dat hij zich omdraait. En dat is nummer 17, Amin Boué. Die gaat Die gaat nu in de voorhoede spelen bij Scheveningen. Nou, de keeper gaat de bal uittrappen, Valk. En zo kijk ik met nog 11 minuten officiële speeltijd op de klok. Wordt het toch haasten voor Capelle om wat te doen. Komt die bal bij Wal. Ja, dat is prima. En nou de bal naar rechts. En snel. Ja, dat is goed gedaan. Bal bij Ledbury. En die, en dan komt de molen. Oeh, en het is opnieuw een corner voor Capelle. Het is intussen al de 9e corner. En dan denk ik, ja, er zal toch wel een keer uit een corner resultaat gehaald moeten worden. En corner natuurlijk wordt genomen door Van Balen. Pollemans voorin. Ik zie Luc de Vries op de rand. Nee, die bal moet Indra. Oh, die is en die is niet goed genomen. Dan kan hij heel makkelijk weggewerkt worden. Moet Azaroyali moet achter de bal aan. Nou, en dan alle gelederen weer. Bal eventje terug op Nicolies, de keeper. En dan een lange bal naar voren. Proberen, maar dat is niet goed gedaan. Oh, dat is nog minder. Ja, en dan is het, ja, het is vrouwen en kinderen eerst op bij... bij Scheveningen. Azaroyali, prima. Ja, dat is een hele makkelijke bal voor de keeper. Nee, oh, het is Waanders die kop. Maar er is niemand die van die kopbal kan profiteren. Was prima gedaan. Nu weer die bal ruim over de zijlijn getrapt. Er komen nog spannende 10 minuten. Maar helaas is de stand voor Capelle nog, die achterstand nog 2-1.
1: En dan weer terug naar de wedstrijd Nieuwekerk Zuidland.
2: Ja, het weer is perfect, zonnetje schijnt, maar het regent kans hier. Want het is vooral Nieuwekerk die met de ene kans naar de andere heeft. En uitstekend keeperswerk hoor. En dan schot de paal en daar is ineens de goal. Daar is ineens de goal van Nieuwekerk, zeg. Het leek een voorzetter zijn, maar die bal gaat binnenkort paal erin. Is het Steven van de Vlegel. Die bal van heel ver gewoon via de lange hoek inschiet via de binnenkant van de paal. En is het na 87 minuten voetbal 4-1 van Nieuwekerk. En verdiend hoor. En eindelijk weten ze dan weer het net te vinden. Na al die kansen en staat die 4 toch op scorebord. We zitten in de 87e minuut van de wedstrijd. Nieuwekerk 4, Zuidland 1.
1: Net op tijd doorschakeld dus naar de wedstrijd Nieuwekerk-Zuidland 4-1. Terug naar Scheveningen-Capelle, Hans Stofkoper.
0: Het blijft spannend. Het blijft Capelle wat voor alles aan doet. Dat kan niet anders zeggen. Maar nu de bal is het duister of die ook heel aanvallend is gaan spelen. Dat deed hij vorige week ook. Maar dan misschien een geen tegenstoot voor Scheveningen. Want de bal wordt uiteindelijk toch naar achter getikt. Van Balen kijk uit dat je niks doet. Want je hebt al een gele kaart. En dan komen ze aan de linkerkant door. En dat is geen buitenspel. Geen buitenspel. En dan komt hier een... Oh, een enorme kans was dit voor de eerste echte hele grote kans in de tweede helft voor Scheveningen. Het was, ik moet even kijken, het was Shentouf die daar alleen kon schieten, maar die schiet over. Dit had de doodklap geweest voor Capelle, maar daar komen ze weer. Uiteraard via Duisterhof en dan via Ledbury. Ledbury terug naar Duisterhof en dan moet er de bal helemaal terug naar Pollemans. Pollemans geeft hem dan mee aan Kassels. Terug naar Pollemans en nu in de breedte nu naar Fetai. Fetai, ik zie op links zie ik wel wat vrijheid lopen, maar die gaat lopen aan de rechterkant staat. Ledbury helemaal vrij. En nou die bal goed voor. Kom op, Tigo. En dan komt hij. Nee, ja! Ja, ja, ja! Ja! Ja, ja, ja. Het is gebeurd, hoor. Het is gebeurd. En het is Luc de Vries. Luc de Vries, de dik verdiende 2-2 op het scorebord brengt. Het was een geweldige aanval over links. En dan is het Luc die de bal keihard schiet buiten bereik van de keeper. En we krijgen hier direct nog 8, misschien wel 10 spannende minuten. Maar de stand is 2-2.
1: Jee, wat spannend is het daar in Scheveningen. En ja, de laatste minuten tikken weg in Nieuwekerk bij de wedstrijd Nieuwekerk-Zuidland. 4-1.
2: Ja, klopt. 4-1. Spannend is het hier niet echt meer. De vraag is of het 4-1 blijft of dat Nieuwekerk wat weer aandrukt en nog een 5 erbij kan maken. We hebben toch een rommelige tweede helft gezien. Nieuwekerk veel aan de bal. Niet altijd effectief. Een aantal situaties een keer waar het gescoord had kunnen worden. Maar dat gewoon nagelaten. En de energie was na 20 minuten bij Zuidland wel weg. Zuidland aan de bal. Proberen nog een keer eruit te komen. Zijn de bal alweer kwijt. Wederom zijn maar Nieuwekerk aan de bal. Jason Vermeulen richting de 16 meter. Haalt uit. Maar
3: makkelijk te onderscheppen voor de keeper. We gaan nog even terug naar Hans, want daar is het spannende.
0: Ja, heel spannend. 4-1, daar kan weinig meer gebeuren. Maar hier wordt geknokt voor de punten. Een hele matige eerste helft en een goede helft voor Scheveningen. Maar er is in de tweede helft bij Scheveningen niets meer van over. Het is alleen maar Capelle wat de klok slaat. En dan de bal proberen weer nog naar die derde te gaan. Die mogelijkheid zit erin, want komt een goede bal. Ja, goede bal. Kusters, die bal voor. Oh, wat een kans. Als je die bal bij een speler van Capelle kan brengen, dan kunnen ze hem zo in het doel lopen. Maar die bal die werd nog opgepikt door iemand in de verdediging van Scheveningen. Kom op, Capelle, dat kan. Want het zou op basis van de tweede helft. Gelijkspel is zeker verdiend. Maar misschien zit er nog wel een overwinning in. Nou, Polleman, snel genomen die vrije trap. Tempo maken, want dan kun je de wedstrijd nog naar je toe trekken. Balletje bij Duisterhof naar Pollemans. Pollemans die geeft de bal aan Azaroyali. Iedereen van Scheveningen loopt achteruit. Bal in de diepte naar Kusters. Wat hij net goed deed. En nou Kusters. Ah, het was de bedoeling om Wanders aan te spelen. Maar er zat een voetje tussen. Nu de bal even teruggelegd op keeper Valk. En dan komt natuurlijk De Vries. De maker van dat. Dat was een geweldig schot vanuit de tweede lijn. En dan maakt hij wel of geen overtreding. Nou, van scheidsrechter mogen ze doorgaan. En dan nog steeds een gevecht om de bal. En dan is het toch Scheveningen wat nu als eerste eruit komt. En is het prima ingrijpen van Fetai voordat er verder gevaar ontstaat. We zitten in minuut 86 en de stand 2-2.
1: Ja, en dan gaan we nog even kort terug naar de wedstrijd Nieuwekerk in Zuidland. Wat gebeurt daar nog?
2: Ja, niet veel meer. Het is nu afgelopen. De wedstrijd is afgelopen. Dus Nieuwekerk in Zuidland. De scheidsrechter die blaast net op zijn fluit. Het is afgelopen 4-1 voor Nieuwekerk. En een dik verdiende overwinning voor de thuisploeg. En weer 3 punten erbij voor trainer Gijs Zwaan.
1: Kijk, fantastisch. 4-1 daar in Nieuwekerk. En snel terug naar de wedstrijd Scheveningen-Capelle. Want daar hebben we nog wat spannende minuutjes.
0: Ja, het blijft tot de laatste minuut spannend. Er komt Capelle weer. Het is werkelijk onvoorstelbaar. De inzet die ze hebben getoond in de tweede helft. Let voor nu aan de bal. Maar kan hij zijn tegenstander voorbij? Want dan kan er een mooie voorzet komen. Hij maakt hem. Ja, daar komt hij. En nou die bal voor. Doet hij goed. Waar zijn die spelers van Capelle? En het is puur paniek bij Scheveningen achterin. Het enige wat ze doen als ze de bal achter hebben is over de zijlijn trappen. De lucht in. En dan komt er weer een inworp van Van Balen. Van Balen. Het zou eigenlijk verdiend zijn als Capelle hier gaat winnen. Want ze hebben echt een hele, hele, hele goede tweede helft gespeeld. Fetai, die heeft die bal. En dan de bal goed voorgeven. Kom op je, Ian. Komt die bal? Wassel. Oh, een schot van Kassels wordt dan weer geblokt. Ja, en dan is het De Vries die weer een prima actie. En nou is hij even de bal kwijt. En dan krijg je dan die situatie 3-3. 3-3 met aan de linkerkant aan de bal boeien. Boeien. Oh nee, dat is. Nou, en een heel slap schotje. Makkelijke prooi voor keeper Nikolic. Gooit de bal uit en dan kan Kusters. Tempo maken. Kom op Jesper. Het kan. En nou weer naar voren. De bal diep geven aan Letwory. Kan hij erbij? Nee, hij kan er niet bij. Net iets te scherp. En zo is het gewoon aanval voor Capelle. Ik zou zeggen van even misschien wat anders. En dan kom ik direct terug met de ultieme slotfase met die stand 2-2.
1: Ja, dan heb ik nog wel een nieuwtje over Jong Oranje. Want die hebben gisteravond natuurlijk ook gespeeld. Ze maakten zich nog kans om zich te plaatsen voor het EK in 2027. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger won gisteravond op bezoek in Slovenië met 4-2. Nederland moest winnen om de hoop op de tweede plaats in de groep en deelname aan de play-offs levend te houden, maar kwamen al snel op achterstand. Oefkeer en Zeefuik herstelden de schade voor de rust. Vlak na de rust moest Oranje opnieuw aan de bak toen doelman Klaverboer de bal verloor en de Slovenen de 2-2 maakten. Met 2 treffers in 4 minuten van Poku en Smit trok Oranje de wedstrijd toch naar zich toe. Om verder te gaan heeft Nederland een zegen nodig op Bosnië. De wedstrijd die komende dinsdagavond om 6:15 wordt gespeeld. Maar dan mag Israël niet winnen van Noorwegen. Dus er is nog een kleine kans voor Jong Oranje. Snel door weer naar de wedstrijd Scheveningen-Capelle, want het is daar wel echt spannend.
0: Jazeker. Zitten nog 2 minuten officiële speeltijd, maar dan komt het nodig bij. Vrije trap weer. Van Balen. En dan is het Pollemans naar voren. En de hele verdediging. Alle spelers van Scheveningen nu, lopen nu achteruit. Alleen Luc de Vries blijft achter met Azor Royali. En nou proberen even toe te slaan. Het zou op basis van de tweede helft dik verdiend zijn. Dan komt die bal van Balen. Komt hoog voor. Keeper er niet uit. Komt die bal weggekopt. En dan wordt hij nog een keer weggewerkt. En dan wordt hij... Ja, wordt hij ingekoopt door Fetai. Maar dat was een zacht kopballetje. Makkelijke prooi voor keeper Valk. En zo gaan we toch richting het einde van de officiële speeltijd. En dan is het dan scheidsrechter Hornes om te kijken van hoeveel tijd komt er nog bij. Bal nu weer bij De Vries. De Vries kopt die bal prima door. En dan is het Van Balen. Van Balen. Nou, die bal aan de andere kant. Doet hij goed. En dan moet er goed gelopen worden. Kom maar Tigo. Je weet nooit wat ze doen bij Scheveningen. Want ze hebben het moeilijk achterin. Komt die bal weer. En dan wordt die weer opgepikt. Nou, even hebben ze nu, zijn ze bevrijd van Capelle. Maar dan wordt er weer goed ingegrepen. En dan is de bal te scherp voor Van Balen. Die ook keihard werkt. Balletje terug op keeper Valk. Lange trap naar voren. Daar staat Pollemans natuurlijk. En dan is het, Duisterhof. Duisterhof. En dan... dan is het niet Duisterhof, maar dan wordt de bal weggewerkt over de zijlijn. Mag Capelle in gaan gooien. Nicolic gaat die bal halen. En die bal die moet deze kant uit. Nou, die heeft ingegooid. Dat mag van de scheidsrechter op een andere plaats. En dan is het Azor Royali. We zitten in de laatste seconde van de officiële speeltijd. En dan is het scheidsrechter Hornes. Die gaat bepalen hoe lang het nog duurt. En 2-2, natuurlijk, na die 2-0 achterstand is het toch wel aardig. Maar er zit buitenspel. Buitenspel van Kusters. Ja, en dan moet je toch... Even beter opletten, want dat kost tijd. Terwijl we nu de extra tijd ingaan van deze wedstrijd. En wordt het natuurlijk wel heel krap. Wil Capelle hier nog een overwinning behalen. Goed, een gelijkspel. Uiteindelijk dik en dik verdiend. Maar er had misschien in de tweede helft nog wel meer in gezeten. Nou, keeper die gaat de bal weer in het veld brengen. Ik zie de trainer, die staat, Roy Brinkman, staat ook inderdaad van jongens, kom op, opschieten. Want wij willen nog een keer. Wordt die bal niet goed gespeeld, wordt die wel weggewerkt door Fetari. Alleen over de zijlijn. En dan is het Scheveningen wat mag ingooien. Met nog een paar minuten extra tijd gaan we hier uiteindelijk toch wel een hele spannende wedstrijd waar van alles gebeurde. Ja, nu weer een overtreding. Nou, snel alles naar voren bij Capelle. Gewoon dat risico nemen om proberen hier nog de 3 punten mee te halen. Het is Nicolic. Gaat die bal naar voren trappen. Waander steekt zijn hand omhoog. Laat maar komen. Dan gaat Pollemans mee naar voren. En waar is Vetaille? Die blijft nu achter als verdediger. Komt die bal bij Pollemans. Pollemans kan hem niet pakken, maar wel Billy Platterschor die intussen is ingevallen. Is het Azor Royali? Doet dat ook goed. Azor Royali aan de linkerkant naar Kusters. En dan die bal voor. Dat doet Kusters ook. Dat doet hij goed. En dan kan Waanders. En dan komt hij. Nee, dan komt hij niet. Nee, dat is een poging van Pollemans. Maar dat was te lastig, denk ik. En de bal gaat over de zijlijn. Mag ingeworpen door Scheveningen. Intussen 1,5 minuut zitten we in de extra tijd. Is het wordt er eventjes, er worden weer de 5 seconden gezeind. Maar dat gebeurt nooit, want het is Platterschor die de bal doorkopt. Opgepakt door Fetai. Meegenomen door Azor Royali. Bal aan de linkerkant en daar staat de Kassels vrij. Kom op, Joshua. En die schiet. Oh. Die schiet de bal heel ver, wijd en hoog over. En dat kost inderdaad weer de nodige tijd om de bal weer in het spel te brengen. Inmiddels gaan we de 3e minuut van de extra tijd in. Ja, wat gaan we hier nog meemaken? Ik vrees. In ieder geval dat het bij 1 punt zal blijven. Natuurlijk, het matige begin. Omdat je na 1 minuut al met 1-0 achter staat. Hebben ze toch wel qua spel hebben ze in de tweede helft toch wel goed gemaakt. Misschien nog een mogelijkheid nu voor Scheveningen. Het zal toch niet. Maar ja, ijzeren wetten van het voetbal. Komt die bal. Wordt niet goed. Ja, wordt nu wel goed weggewerkt. En dan. Ja, die verdediging. Kom op, Itigo. Lukt niet. Nou komt Scheveningen aan de linkerkant opzetten. Scheveningen, die wordt geschoten, maar die bal gaat hoog over het doel. En dan denk ik, terwijl we direct de 4e minuut van de extra tijd ingaan, dat het misschien nog een minuutje zal duren. En dan denk ik, als ik straks een interview ga doen, dat er toch wel teleurstelling zal zijn. Zeker door het begin. Ja, en nu aan de linkerkant. Een misser. Kom op. Niet te geloven om die bal zo weer bij de tegenstander in te leveren. Kassels, wat doe je nou? Ja, in ieder geval is het nog een inworp voor Capelle. Is het... Rodenburg niet. Het is de Vries die de bal ingooit. Wordt doorgekopt. Nog een keer en dan wordt hij weer over de, heel hard naar voren getrapt. Ja, dat doen ze voortdurend. Omdat ze gewoon achterin moeten verdelen. Nou, Azeroyali met de bal. Weer die bal. Hoog in de 16. Komt Waanders naar voren. En wat doet hij? Een kopballetje. Makkelijk in handen van de keeper. En nu denk ik dat we zo meteen naar het fluitsignaal gaan van scheidsrechter Hornes. Maar ze hebben gevochten. Ik kan niet anders zeggen. Wat dat betreft is ze zeker in de tweede helft niks te verwijten. En dan, ja, als je dan toch niet in staat bent om te winnen, dan heb je dat te danken aan zeker de eerste 25 minuten van de wedstrijd. Toen je met twee, ja, toch wel, ja, de tweede doelpunt was een mooie dieptebal. Ja, het is inderdaad nu hier afgelopen in de, nou, 4 minuten extra tijd. En dan moet ik zeggen, is het teleurstellend op basis van de tweede helft wel. Maar als ik de hele wedstrijd bekijk, is het 2-2 een terechte stand. Dus Scheveningen-Capelle eindigt in 2-2.

0: Boxcar hier op Radio Kapelle, LK Radio. Je luistert naar IJsselsport. We schakelen weer terug naar de Nieuwe Kerk. Want daar heeft Henry Rutten de trainer Gijs Zwaan voor zijn microfoon.
1: Ja, inderdaad. We staan hier samen met Gijs Zwaan langs de lijn. Wedstrijd Nieuwe Kerk-Zuidland afgelopen. 4-1 overwinning voor Nieuwe Kerk. We zijn benieuwd naar de eerste reactie van de trainer.
2: Ja, 3 punten. En bij Vlagen heel goed voetbal. En ja, gewoon blij. Gewoon klaar. Goed gevoetbald. Lekker gevoetbald. We hebben ze onder druk gezet. We hebben ze fouten laten maken. En die hebben we afgestraft. Maar niet allemaal. Dat had ook wel 6-7-1 kunnen zijn.
1: Zeker, zeker. Iedereen zei op een gegeven moment, het is een blauwe lucht. En we zeiden hier, het regent hier kansen. Ja. Ik heb de tweede helft gezien waarin denk ik een Nieuwe Kerk het verschil veel groter had kunnen maken. Wat is jouw visie daarop?
2: Ja, nou valt die 3-1. En dan kan je nog in de problemen komen als die 3-2 via een verrichting veranderde bal ook nog eens binnenvalt. En daarvoor had je al de boel kunnen slachten. Hè? Met 4-5-1, wat zoveel kansen creëren. Maar dat zit altijd in het voetbal opgesloten. Dat je toch wel tegen zo'n domper aan kan lopen. En, maar uiteindelijk hebben we heel volwassen gespeeld. Heel veel kansen gecreëerd. Alleen met die kansen zijn we iets te slordig omgesprongen.
1: Ja. Ik zag in de eerste helft een heel dominant Nieuwe Kerk. Eigenlijk een Zuidland wat echt heel weinig in te brengen had. Eén goede redding van Kevin de Geuze en een bal op de paal. Dat waren de enige 2 momenten waarin gevaar dreigde aan de kant van Nieuwe Kerk verdedigend. Wat maakte dat het begin van de tweede helft anders was? Waar verliep het zo stroef?
2: Ja, ook, je staat 3-0 voor. Je hoeft niet meer. En dan moet je gewoon zorgen en bogen op je organisatie. En dat daardoor proberen rond te spelen, uit te spelen. En op de juiste momenten de kansen creëren. Dat hebben we ook gewoon gedaan. En alleen dan wacht je op die 4-0. En dan, dan kon je lang wachten. Want eerst viel de 3-1 nog even. En we hebben in principe gewoon heel volwassen gespeeld. Alleen wat ik de jongens wel kan verwijten is zeg dat je de kansen niet benut hebt. We hebben heel veel kansen gecreëerd. Ook omdat ze eigenlijk ondersteboven zijn gevoetbald, denk ik, voor mijn gevoel. Met heel veel loopacties, heel veel diepte, heel veel kantwissels. Dus we hebben het gewoon hartstikke goed gedaan met heel veel voetbalkwaliteiten. Die hebben we gebruikt, die we hebben. Dus prima, zeer tevreden. Alleen niet over de gemiste kansen.
1: De tegenwoordig mooie woord is het gameplan. Als je nog kijkt naar het gameplan voor vandaag, is dat uitgekomen?
2: Ja, we hebben geen gameplan. Ik ga niet mee in die gekkigheid van plannen allemaal. Het plan is dat we gewoon 3 punten willen halen. En dat we gewoon goed voetbal willen spelen. En dat we de juiste mensen aan de bal gaan krijgen. En dat is dit. Wedstrijd is dan gelukt. Vorige week was het wat minder. En dan was het allemaal net een tandje minder, omdat die goal heel snel viel. En nu hebben we het gewoon hartstikke goed gedaan. De jongens hebben het hartstikke goed hersteld.
1: Oké, dankjewel, Gijs.
2: Graag gedaan. Dank je vriendelijk.
1: Oké. Nou, dat was het vanaf Nieuwekerk. We sluiten hier af. 4-1 overwinning. Tevreden trainer. En men kijkt alweer uit naar de wedstrijd van de volgende week. Ik geef je terug naar de studio.

0: Goed, en dat was Henry Rutten met de trainer van Nieuwekerk, Gijs Zwaan. En dan kunnen wij ook door naar de wedstrijd terugblikken met de trainer. Want Hans Stofkoper is nog steeds in Scheveningen.
1: Ja, ik ben niet met de trainer. Ik sta nu bij aanvoerder Joshua Kassels. Ja. Joshua, die hadden we moeten winnen, hè?
2: Ja, 100%. Eerste helft, denk ik de eerste 20 minuten gewoon vooral. 2-0 achter. Loop je weer achter de feiten aan en dat is gewoon zo zonde. Ja.
1: Maar zo'n begin als hier, dat is echt... Dan loop je gelijk achter de feiten. Wat gebeurde er eigenlijk?
2: Ja, eerste goal is gewoon meelopen, denk ik, en dekken. Tweede doelpunt is gewoon buitenspel. Maar die grensrechter die zag helemaal niks eerste helft. Die had zijn bril niet op, volgens mij. Dus dat leek nergens op.
1: En dan de tweede helft. Een totaal andere wedstrijd waarbij Scheveningen nauwelijks meer over de helft kwam. Kansen genoeg. En ik denk dat jij wel een van de mooiste kansen kreeg.
2: Ja, ik weet niet over welke kans je het nu hebt. Nee, die kopbal.
1: Die kopbal, ja.
2: Nee, dat was een mooie kans. Die had ik tegendraads moeten koppen, maar ik kopte hem helemaal verkeerd.
1: En dan gelukkig maakt Luc dan nog de 2-2.
2: Jesper.
1: En dan,
2: Jesper.
1: Of Jesper maakte de, Jesper sorry, maakte. Jesper maakte de 2-2. En dan, dan hoop je toch nog om hier die 3 puntjes weg te halen.
2: Ja, zeker. Ja, zoals u zegt, genoeg kansen. Jammer dat die 2-2 pas volgens mij in de 80ste, 81ste minuut viel. Kijk, als die in de 70ste of 60ste minuut valt, dan kan je gewoon 30 minuten volle druk erop. Maar nu hadden we nog maar 10 minuten en helaas viel die niet meer. Dus,
1: Wanneer gaat Capelle nou ook eens een keer een goede eerste helft spelen? Want het is nu een beetje een patroon, hè? Vorige week ook een moeizame eerste helft en die tweede helft, dan gaan we er volop in en dan haal je resultaat.
2: Ja, een patroon weet ik niet, zo wil ik het ook niet noemen. Want dan doen we het volgende week weer als het een patroon is. Dus ik weet niet waar het aan ligt. Misschien moeten we ons gewoon onszelf in de wedstrijd knokken, de eerste helft. En dan de tweede helft maar willen voetballen. Maar volgende week moeten we gewoon vanaf minuut 1 staan, inderdaad.
1: Oké, prima. Nou, in ieder geval bedankt. En fijn dat we hier nog een punt pakten. En dan, ga ik nog even kijken op zoek. Ga nu even op zoek naar de... Want ik was nu nog op het veld. Dus ik ga even kijken of ik Roy Brinkman, de trainer, te pakken kan krijgen. Ik ga nu de richting de kleed... Oh, ja, ik heb hem hier. Roy, eventjes aan de zijkant. Dit hadden 3 punten moeten zijn, hè?
3: Dit hadden zeker 3 punten moeten zijn, ja. Alleen... Als we kijken hoe we weer beginnen aan de wedstrijd en weer een vroege tegengoal, dan mag je weer in de achtervolging gaan. En dan komt ook nog eens een keer de tweede dag eraan. Dat is niet goed natuurlijk. En gelukkig maak je dan nog voor de rust, echt vlak voor de rust, de 1-2. Of de 2-1, sorry. En we hebben nog steeds heel veel kansen, ook in de eerste helft gecreëerd, die we gewoon moeten maken. Dat blijft wel een beetje het dingetje van de afgelopen weken. Kansen die we krijgen, die we niet afmaken, onszelf moeten belonen, waardoor het wat makkelijker wordt om te voetballen. Uiteindelijk denk ik in de tweede helft wel weer wat veerkracht getoond. En maak je de 2-2 en ben je eigenlijk niet tevreden met 1 punt.
1: Nee, ik denk het ook niet, want kansen genoeg. Ik had net met Joshua zeker die kopbal die hij daar helemaal vrij kreeg vlak voor de lijn. En dan valt dat tweede doelpunt toch in de 82e minuut ongeveer. Dan wordt het lastig om nog die derde erin te krijgen.
3: Ja, precies. Dus aan het einde van de wedstrijd voor het mooie had hij wat eerder gevallen. Had je wat meer tijd gehad. Aan de andere kant nog steeds kansen kunnen creëren om de wedstrijd te pakken. En dat hebben we nagelaten vandaag.
1: En dan wil ik toch nog even ergens op wijzen. Weet je wat mij zo opvalt? En dat was vorige week ook zo. Onze eerste helft is meestal niet zo goed. En de tweede helft, dan klappen we erop en dan is het gewoon stukken beter. Waar ligt dat aan?
3: Ja, dat is denk ik misschien wel een beetje iets ongrijpbaars. Dus spreek van tevoren met elkaar wat af dat we dat niet willen. Dus niet weer zo vroeg op achterstand komen. En dat is waar we aan moeten gaan werken. Dus ik denk in eerste instantie dat we sneller vooruit moeten spelen. En niet te makkelijk naar achteren toe. Wat we vorige week ook hadden. Bij die corner uitkwam vorige week en dat doelpunt. En vandaag spelen we ook na 2 minuten een bal te makkelijk naar achteren toe. Waardoor zij die bal kunnen veroveren. En dan ligt bij ons het mandje.
1: En dan moet je erachteraan.
3: Dan wordt het een lastige wedstrijd. Ja.
1: Nou, in ieder geval, ik denk... Wel een punt, maar ik ben ook van mening, het hadden er 3 moeten zijn.
3: Zeker weten.
1: Dan volgende week tegen Spijkenisse gaan we het halen.
3: Ja, zeker.
1: Oké, bedankt. Dit waren de laatste geluiden vanuit Scheveningen, waar Capelle uiteindelijk naar een 2-0 achterstand gelijk speelde met 2-2-2. Maar er had meer in gezeten. Dus nogmaals, de laatste geluiden uit Scheveningen. Eindstand Scheveningen-Capelle 2-2.
4: IJsselsport, het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. Volg ons ook op Twitter en Facebook.

Talk to You. Radio Kapelle, LK Radio, de luisteraar IJsselsport. En ik heb wat eindstanden voor u. Je kon er net luisteren natuurlijk Scheveningen Kapelle, waar het 2-2 werd. Nieuwekerk Zuidland, daar werd het 4-1. Ook live te volgen bij ons hier in de uitzending. Dan de eindstand Tricht tegen DCV. Daar werd het 2-2. Groeneweg, Neptunus Schiebroek. Daar werd het helaas 1-4. CKC was vrij vandaag en die spelen morgen om 2:00 smiddags de wedstrijd tegen HOV DJSCR. En SVS Kapelle, ja, dat was wel een leuke wedstrijd. Want die hebben echt in de tweede helft gevochten. Want in de rust werd het nog 0-2 voor Lopik. En in de 49e minuut, dus in de tweede helft, werd het bij een penalty 1-2. In de 66e minuut scoorde SVS Kapelle 2-2. En de wedstrijd eindigde in 3-2. Dus de drie punten blijven in Kapelle voor SVS. We hebben helaas nog geen uitslag ontvangen van Moordrecht tegen Zwift Boys. Wel kan ik vertellen dat Florian Kapelle is afgelast vandaag. En dat, zoals ik al eerder zei, heeft dat te maken met de wedstrijd waar het fout ging. Vorige week, dat aanleiding voor was een incident dat zich heeft voorgedaan met de scheidsrechter toen. Dus over 2 weken dan hopen we weer dat ze kunnen gaan voetballen. Tot en met 5:00, nog 10 minuutjes. Hier kan je luisteren naar Wild Stones van Florida en Sita hier bij Radio Kapelle en LOK.

Daryl G en Sanchemi hier op Radio Capelle, LOK Radio. Ik heb nog één eindstand voor je binnengekregen. Dat is Moordrecht, Swift Boys. Daar wordt het gelijkspel 3-3. Tot zover IJsselsport voor vandaag. Volgende week zaterdag om 14:00 is er natuurlijk weer een nieuwe sportuitzending op Radio Capelle en LOK Radio. Met dan op het programma. De wedstrijden live. Capelle Spijkenisse. ZVV Zwervers tegen Hellevoetsluis. DCV tegen EBOH. En nog even onder voorbehoud. Voorburg tegen Nieuwerkerk. De presentatie is volgende week in handen van mijn collega Marvin Duivenstein. Voor vandaag bedank ik verslaggevers Hans Stofkoper, Kevin Vuisting en Henny Rutter voor hun verslag. En ik wens u natuurlijk nog een heel fijne avond. En bedankt voor het luisteren. En graag tot volgende week.

0: IJsselsport. Het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. Op LOK Radio en Radio Kapelle. Het is 5:00.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Hulpdiensten zijn vanochtend in Gorinchem uren bezig geweest met het bergen van een vrachtwagen die in het water was gereden. Dat gebeurde langs de nieuwe Wolferense dijk bij de op- en afrit van A27. De vrachtwagen raakte van de dijk, kantelde en kwam met de cabine in het water terecht. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Voor de berging waren onder meer twee zware bergingswagens en een grote kraan nodig. De nieuwe Wolferense dijk was tijdens bergingswerkzaamheden gedeeltelijk dicht. De gemeente Dordrecht gaat de plaatselijke regels aanpassen om het nachtelijk slaan toe te staan van de kerkklokken van de Grote Kerk. Een omwonende had erover geklaagd dat de klokken ook 's nachts zijn te horen. En dat terwijl er in de algemene plaatselijke verordening APV niks voor is geregeld. En daarom mag het niet, concludeerde de omwonende en de gemeente erkent dat. Dordrecht komt zo snel mogelijk met vernieuwde regels om ervoor te zorgen dat het slaan van de klokken 's nachts weer legaal is. En eerst moet wel de gemeenteraad daar nog mee instemmen. Twee ijsbanen moeten de start van het schaatsseizoen uitstellen. De banen in Tilburg en Deventer kampen met technische problemen. Eerder vandaag bleek dat de ijsmachine van de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg kapot is. Maar naar nu blijkt is ook het koelsysteem van ijsbaan De Schegg in Deventer defect. En over 2 weken staat daar de Holland Cup 1 gepland. Die wedstrijd maakt deel uit van een competitie waarin startbewijzen zijn te verdienen voor het NK schaatsen. Het is nog niet bekend of de wedstrijd in Deventer kan doorgaan. En vrouwen in een rok of jurk krijgen een gratis broekje als ze in populaire attracties stappen op het Oktoberfest in München. Het gaat om het zogeheten duivelsrad, een ronddraaiend platform dat steeds sneller draait tot je er vanaf valt. Rokken en jurken kunnen dan opwaaien. De Duitse omroep was erachter gekomen dat beelden daarvan massaal worden gedeeld op internet. Het gemeentebestuur van München zegt strenger te gaan optreden tegen filmen tijdens het Oktoberfest in München. Het weer, mooi weer, zon, droog, 21 graden vanavond en vannacht toenemende bewolking. Dan koelt het uiteindelijk af naar een graad of 8. Morgen begint de dag ook met bewolking, maar in de loop van de dag zien we de zon en wordt 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Goedemiddag, je luistert naar Radio Kapelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: De tijd dat Renier Zonneveld 7 landen per weekend bezocht, die is voorbij. Dat zei hij een tijd geleden in een interview. En het resultaat, hij gaat hele goede nieuwe tracks produceren. Dat hoorden we in deze samenwerking met Gordo Loco Loco. Ik ben Jesse, dit is The X-Vibe. Met als motto...
1: Don't stop the music.

is dit, hè? Dit is Rules, een DJ die vooral in de deep house hoek duikt. Binnenkort al begint hij met zijn Europese tour. Dan is hij onder andere in Parijs, Amsterdam en Londen.

In 1997 was Kiss Me van Sixpence None the Richer een enorme hit. Die track is in een nieuw jasje gestoken door Cheat Codes. Heeft ook een iets andere naam gekregen na

0: Armin van Buuren die opent dit weekend ook zijn eigen discotheca. Hij viert namelijk het 25-jarige bestaan van zijn jaarlijkse feest, A State of Trance.
1: Jesse Sprinkelman.

Hey, what's wrong with you? You look kinda down to me. Een mooie boodschap van Fats & Small uit 1999 om, als je ziet dat iemand niet zo gelukkig is, als iemand een beetje down is, gewoon te vragen hoe het met diegene gaat.

Er zijn van die platen waar je best wel voorzichtig mee moet zijn als je ze wil remixen. Omdat ze zo'n cultstatus hebben. Eén daarvan is Justin Timberlake, Madonna, 4 Minutes. En het is iemand gelukt om hem op een goede manier te remixen. Dit is de 4 Minutes versie van USAI.

Volgende week dan begint de maand maart. Dat is traditiegetrouw een periode dat veel mensen hun zomervakantie gaan boeken. Mocht je naar Mexico willen, ik zou nog heel even wachten vanwege al dat bendegeweld, een hoop gedoe. Maar misschien kan ik je dan muzikaal een beetje in die Zuid-Amerikaanse sferen brengen.

Vegas, Like Mike met een ode aan Mexico. En dus een heel klein beetje zangeres zonder naam er nog in aan het einde van die track. En ook aan het einde van The X-Vibe. Ik heb nog wat deep house voor je. The X-Vibe.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Hulpdiensten zijn vanochtend in Gorinchem uren bezig geweest met het bergen van een vrachtwagen die in het water was gereden. Dat gebeurde langs de nieuwe Wolferense dijk bij de op- en afrit van de A27. De vrachtwagen raakte van de dijk, kantelde en kwam met de cabine in het water terecht. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Voor de berging waren onder meer twee zware bergingswagens en een grote kraan nodig. De nieuwe Wolferense dijk was tijdens bergingswerkzaamheden gedeeltelijk dicht. De gemeente Dordrecht gaat de plaatselijke regels aanpassen om het nachtelijk slaan toe te staan van de kerkklokken van de Grote Kerk. Een omwonende had erover geklaagd dat de klokken ook 's nachts zijn te horen. En dat terwijl er in de algemene plaatselijke verordening APV niks voor is geregeld. En daarom mag het niet, concludeerde de omwonende en de gemeente erkent dat. Dordrecht komt zo snel mogelijk met vernieuwde regels om ervoor te zorgen dat het slaan van de klokken 's nachts weer legaal is. En eerst moet wel de gemeenteraad daar nog mee instemmen. Twee ijsbanen moeten de start van het schaatsseizoen uitstellen. De banen in Tilburg en Deventer kampen met technische problemen. Eerder vandaag bleek dat de ijsmachine van de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg kapot is. Maar naar nu blijkt is ook het koelsysteem van ijsbaan De Scheg in Deventer defect. En over twee weken staat daar de Holland Cup 1 gepland. Die wedstrijd maakt deel uit van een competitie waarin startbewijzen zijn te verdienen voor het NK schaatsen. Het is nog niet bekend of de wedstrijd in Deventer kan doorgaan. En vrouwen in een rok of jurk krijgen een gratis broekje als ze in populaire attracties stappen op het Oktoberfest in München. Het gaat om het zogeheten duivelsrad, een ronddraaiend platform dat steeds sneller draait tot je er vanaf valt. Rokken en jurken kunnen dan opwaaien. De Duitse omroep was erachter gekomen dat beelden daarvan massaal worden gedeeld op internet. Het gemeentebestuur van München zegt strenger te gaan optreden tegen filmen tijdens het Oktoberfest in München. Het weer, mooi weer, zon, droog, 21 graden. Vanavond en vannacht toenemende bewolking. Dan koelt het uiteindelijk af naar een graad of 8. Morgen begint de dag ook met bewolking, maar in de loop van de dag zien we de zon en wordt 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

van Dalen met een nieuw uur MVD Mix. Hashtag MVD Mix. Veel plezier, want we gaan alle kanten op. Van de classics naar de deep house, naar de techno, naar de old school. Trance, we doen het allemaal. Hier zo bij de hashtag MVD Mix. Mijn naam is Mark van Dalen. Enjoy the ride.

En, een beetje genoten? Ik wel in ieder geval. Ik heb het met plezier gedaan. Het uurtje is bijna klaar. Het is bijna voorbij. We hebben nog één hele goede plaat voor je. En ik hoop dat je volgende week weer luistert. Blijf lekker luisteren naar de collega's hier op de radio. Dit was Mark van Dalen. Tot volgende keer.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Hulpdiensten zijn vanochtend in Gorinchem uren bezig geweest met het bergen van een vrachtwagen die in het water was gereden. Dat gebeurde langs de nieuwe Wolferense dijk bij de op- en afrit van de A27. De vrachtwagen raakte van de dijk, kantelde en kwam met de cabine in het water terecht. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Voor de berging waren onder meer twee zware bergingswagens en een grote kraan nodig. De nieuwe Wolferense dijk was tijdens bergingswerkzaamheden gedeeltelijk dicht. De gemeente Dordrecht gaat de plaatselijke regels aanpassen om het nachtelijk slaan toe te staan van de kerkklokken van de Grote Kerk. Een omwonende had erover geklaagd dat de klokken ook 's nachts zijn te horen. En dat terwijl er in de algemene plaatselijke verordening APV niks voor is geregeld. En daarom mag het niet, concludeerde de omwonende en de gemeente erkent dat. Dordrecht komt zo snel mogelijk met vernieuwde regels om ervoor te zorgen dat het slaan van de klokken 's nachts weer legaal is. En eerst moet wel de gemeenteraad daar nog mee instemmen. Twee ijsbanen moeten de start van het schaatsseizoen uitstellen. De banen in Tilburg en Deventer kampen met technische problemen. Eerder vandaag bleek dat de ijsmachine van de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg kapot is. En naar nu blijkt is ook het koelsysteem van ijsbaan De Schegg in Deventer defect. En over twee weken staat daar de Holland Cup 1 gepland. Die wedstrijd maakt deel uit van een competitie waarin startbewijzen zijn te verdienen voor het NK schaatsen. Het is nog niet bekend of de wedstrijd in Deventer kan doorgaan. En vrouwen in een rok of jurk krijgen een gratis broekje als ze in populaire attracties stappen op het Oktoberfest in München. Het gaat om het zogeheten duivelsrad, een ronddraaiend platform dat steeds sneller draait tot je er vanaf valt. Rokken en jurken kunnen dan opwaaien. De Duitse omroep was erachter gekomen dat beelden daarvan massaal worden gedeeld op internet. Het gemeentebestuur van München zegt strenger te gaan optreden tegen filmen tijdens het Oktoberfest in München. Het weer, mooi weer, zon, droog, 21 graden vanavond en vannacht toenemende bewolking. Dan koelt het uiteindelijk af naar een graad of 8. Morgen begint de dag ook met bewolking, maar in de loop van de dag zien we de zon en wordt 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Goedenavond, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3

Classic.

0: dat is lekker beginnen zeg. Een aantal jaar geleden was deze plaat heel vaak te horen in On Fire. Dan word je al snel een On Fire classic natuurlijk. Hij is nog steeds weer hyperactief. En hier eentje uit zijn gloriedagen wat mij betreft aan het begin van deze On Fire. Oliver Helden samen met de Sean Frank waren dat hier. En dat heerlijke Shades of Grey. It's going on the air. 5, 4, 3, 2.
1: Transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
1: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: Met nieuwe muziek van Faithless, Fat Bianco, Stani Abram, maar ook Don Diablo, Kreider, Oxia en nog veel meer met andere woorden. Ja, een nieuwe On Fire radio show is begonnen en wij zeggen hallo oktober. Hoe is het? De tiende maand van het jaar is alweer begonnen, man. Echt.
1: Erwin Vanderbleek is on fire.
0: En ik heb ze liggen voor je. De vetste nieuwe releases in een gloednieuwe On Fire. Fire Radio Show. Marshall Jefferson. Hij is heel actueel de afgelopen weken. Nu is er een waanzinnige remix gemaakt van zijn Uber Classic. Marshall Jefferson aan het begin van On Fire. Dit is Move Your Body. De remix is van Jen.

Spider. Dat is de plaat die pas op de 16e uit gaat komen. En die hoorde je hier in On Fire. Set Me Free, zo heet hij. Elk weekend knallend feest. Dit is die On Fire Radio Show. Met een classic in een nieuwe versie. Dit is Oxia. Samen met Aris Carter. De nieuwe versie van Domino. Hoor je nu in On Fire.

Flirts is onder handen genomen door niemand minder dan Adam Baer. Hij maakte deze remix van We Come One. Wij worden er blij van. Ook nog Gaba en I Have To. En een nieuwe versie van die knijter van Oxia. Samen met Aris Carter. Domino hoorde je hier in The On Fire Radio Show. Wil je reageren? Zend ons rustig een mailtje. onfireradioshow@gmail.com is waar het heen moet. onfireradioshow@gmail.com. Het is weekend en wij vieren dat voluit in The On Fire Radio Show. Max Daal zometeen hier, maar eerst deze. Weer een nieuwe van Kasim. En deze mag er zeker zijn. Dit

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Hulpdiensten zijn vanochtend in Gorinchem uren bezig geweest met het bergen van een vrachtwagen die in het water was gereden. Dat gebeurde langs de Nieuwe Wolferense dijk bij de op- en afrit van de A27. De vrachtwagen raakte van de dijk, kantelde en kwam met de cabine in het water terecht. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Voor de berging waren onder meer twee zware bergingswagens en een grote kraan nodig. De Nieuwe Wolferense dijk was tijdens bergingswerkzaamheden gedeeltelijk dicht. De gemeente Dordrecht gaat de plaatselijke regels aanpassen om het nachtelijk slaan toe te staan van de kerkklokken van de Grote Kerk. Een omwonende had erover geklaagd dat de klokken ook 's nachts zijn te horen. En dat terwijl er in de algemene plaatselijke verordening APV niks voor is geregeld. En daarom mag het niet, concludeerde de omwonende en de gemeente erkent dat. Dordrecht komt zo snel mogelijk met vernieuwde regels om ervoor te zorgen dat het slaan van de klokken 's nachts weer legaal is. En eerst moet wel de gemeenteraad daar nog mee instemmen. Twee ijsbanen moeten de start van het schaatsseizoen uitstellen. De banen in Tilburg en Deventer kampen met technische problemen. Eerder vandaag bleek dat de ijsmachine van de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg kapot is. Maar naar nu blijkt is ook het koelsysteem van ijsbaan De Schegg in Deventer defect. En over twee weken staat daar de Holland Cup 1 gepland. Die wedstrijd maakt deel uit van een competitie waarin startbewijzen zijn te verdienen voor het NK schaatsen. Het is nog niet bekend of de wedstrijd in Deventer kan doorgaan. En vrouwen in een rok of jurk krijgen een gratis broekje als ze in populaire attracties stappen op het Oktoberfest in München. Het gaat om het zogeheten duivelsrad, een ronddraaiend platform dat steeds sneller draait tot je er vanaf valt. Rokken en jurken kunnen dan opwaaien. De Duitse omroep was erachter gekomen dat beelden daarvan massaal worden gedeeld op internet. Het gemeentebestuur van München zegt strenger te gaan optreden tegen filmen tijdens het Oktoberfest in München. Het weer, mooi weer, zon, droog, 21 graden vanavond en vannacht toenemende bewolking. Dan koelt het uiteindelijk af naar een graad of 8. Morgen begint de dag ook met bewolking, maar in de loop van de dag zien we de zon en wordt 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3

0: Ze waren met z'n drieën en ze komen uit Zweden. Ja, zeker. In de tens en in de zero's hadden zij een rij met hits, man. Helemaal niet normaal meer. Ik vind dit nog steeds een van de beste van ze. Swedish House Mafia. Aan het begin van het tweede uur van On Fire. Je hoorde one. Going on the air. 5, 4, 3, 2.
1: Transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
1: The ultimate beats are coming your way. On Fire.
0: Nieuwe muziek in het eerste weekend van oktober van Faithless. Fred Bianco, Stanny Abram en Don Diablo, maar ook Kreider en Oxia en nog veel meer met andere woorden. Je zit er gewoon weer warmpjes bij.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Hulpdiensten zijn vanochtend in Gorinchem uren bezig geweest met het bergen van een vrachtwagen die in het water was gereden. Dat gebeurde langs de Nieuwe Wolferense dijk bij de op- en afrit van de A27. De vrachtwagen raakte van de dijk, kantelde en kwam met de cabine in het water terecht. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Voor de berging waren onder meer twee zware bergingswagens en een grote kraan nodig. De Nieuwe Wolferense dijk was tijdens bergingswerkzaamheden gedeeltelijk dicht. De gemeente Dordrecht gaat de plaatselijke regels aanpassen om het nachtelijk slaan toe te staan van de kerkklokken van de Grote Kerk. Een omwonende had erover geklaagd dat de klokken ook 's nachts zijn te horen. En dat terwijl er in de algemene plaatselijke verordening APV niks voor is geregeld. En daarom mag het niet, concludeerden de omwonenden en de gemeente erkent dat. Dordrecht komt zo snel mogelijk met vernieuwde regels om ervoor te zorgen dat het slaan van de klokken 's nachts weer legaal is. En eerst moet wel de gemeenteraad daar nog mee instemmen. Twee ijsbanen moeten de start van het schaatsseizoen uitstellen. De banen in Tilburg en Deventer kampen met technische problemen. Eerder vandaag bleek dat de ijsmachine van de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg kapot is. En naar nu blijkt is ook het koelsysteem van ijsbaan De Scheg in Deventer defect. En over twee weken staat daar de Holland Cup 1 gepland. Die wedstrijd maakt deel uit van een competitie waarin startbewijzen zijn te verdienen voor het NK schaatsen. Het is nog niet bekend of de wedstrijd in Deventer kan doorgaan. En vrouwen in een rok of jurk krijgen een gratis broekje als ze in populaire attracties stappen op het Oktoberfest in München. Het gaat om het zogeheten duivelsrad, een ronddraaiend platform dat steeds sneller draait tot je er vanaf valt. Rokken en jurken kunnen dan opwaaien. De Duitse omroep was erachter gekomen dat beelden daarvan massaal worden gedeeld op internet. Het gemeentebestuur van München zegt strenger te gaan optreden tegen filmen tijdens het Oktoberfest in München. Het weer, mooi weer, zon, droog, 21 graden. Vanavond en vannacht toenemende bewolking. Dan koelt het uiteindelijk af naar een graad of 8. Morgen begint de dag ook met bewolking, maar in de loop van de dag zien we de zon en wordt 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
2: Next hour, you will experience the energy of trance music. This is Energy of Trance with your host, DJ Bastique.
3: Welcome to episode 421. I am Bastique. Thank you for tuning in. In the next hour, we will learn energy of trance music. Weekend you boost. This week, great start with Pandora by Tom Sorensen. Next, Alexander Spark with the Extended Mix of Fine Love. Followed by Dave Guetta and Jess with the Extended Mix of Mario. And of course, a special track of the week and a lot more great tracks select for you. Hope you enjoy and stay tuned.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Hulpdiensten zijn vanochtend in Gorinchem uren bezig geweest met het bergen van een vrachtwagen die in het water was gereden. Dat gebeurde langs de nieuwe Wolferense dijk bij de op- en afrit van de A27. De vrachtwagen raakte van de dijk, kantelde en kwam met de cabine in het water terecht. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Voor de berging waren onder meer twee zware bergingswagens en een grote kraan nodig. De nieuwe Wolferense dijk was tijdens bergingswerkzaamheden gedeeltelijk dicht. De gemeente Dordrecht gaat de plaatselijke regels aanpassen om het nachtelijk slaan toe te staan van de kerkklokken van de Grote Kerk. Een omwonende had erover geklaagd dat de klokken ook 's nachts zijn te horen. En dat terwijl er in de algemene plaatselijke verordening APV niks voor is geregeld. En daarom mag het niet, concludeerde de omwonende en de gemeente erkent dat. Dordrecht komt zo snel mogelijk met vernieuwde regels om ervoor te zorgen dat het slaan van de klokken 's nachts weer legaal is. En eerst moet wel de gemeenteraad daar nog mee instemmen. Twee ijsbanen moeten de start van het schaatsseizoen uitstellen. De banen in Tilburg en Deventer kampen met technische problemen. Eerder vandaag bleek dat de ijsmachine van de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg kapot is. En naar nu blijkt is ook het koelsysteem van ijsbaan De Scheg in Deventer defect. En over twee weken staat daar de Holland Cup 1 gepland. Die wedstrijd maakt deel uit van een competitie waarin startbewijzen zijn te verdienen voor het NK schaatsen. Het is nog niet bekend of de wedstrijd in Deventer kan doorgaan. En vrouwen in een rok of jurk krijgen een gratis broekje als ze in populaire attracties stappen op het Oktoberfest in München. Het gaat om het zogeheten duivelsrad, een ronddraaiend platform dat steeds sneller draait tot je er vanaf valt. Rokken en jurken kunnen dan opwaaien. De Duitse omroep was erachter gekomen dat beelden daarvan massaal worden gedeeld op internet. Het gemeentebestuur van München zegt strenger te gaan optreden tegen filmen tijdens het Oktoberfest in München. Het weer, mooi weer, zon, droog, 21 graden. Vanavond en vannacht toenemende bewolking. Dan koelt het uiteindelijk af naar een graad of 8. Morgen begint de dag ook met bewolking, maar in de loop van de dag zien we de zon en wordt 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Hulpdiensten zijn vanochtend in Gorinchem uren bezig geweest met het bergen van een vrachtwagen die in het water was gereden. Dat gebeurde langs de nieuwe Wolferense dijk bij de op- en afrit van de A27. De vrachtwagen raakte van de dijk, kantelde en kwam met de cabine in het water terecht. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Voor de berging waren onder meer twee zware bergingswagens en een grote kraan nodig. De nieuwe Wolferense dijk was tijdens bergingswerkzaamheden gedeeltelijk dicht. De gemeente Dordrecht gaat de plaatselijke regels aanpassen om het nachtelijk slaan toe te staan van de kerkklokken van de Grote Kerk. Een omwonende had erover geklaagd dat de klokken ook 's nachts zijn te horen. En dat terwijl er in de algemene plaatselijke verordening APV niks voor is geregeld. En daarom mag het niet, concludeerde de omwonende en de gemeente erkent dat. Dordrecht komt zo snel mogelijk met vernieuwde regels om ervoor te zorgen dat het slaan van de klokken 's nachts weer legaal is. En eerst moet wel de gemeenteraad daar nog mee instemmen. Twee ijsbanen moeten de start van het schaatsseizoen uitstellen. De banen in Tilburg en Deventer kampen met technische problemen. Eerder vandaag bleek dat de ijsmachine van de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg kapot is. En naar nu blijkt is ook het koelsysteem van ijsbaan De Schegg in Deventer defect. En over twee weken staat daar de Holland Cup 1 gepland. Die wedstrijd maakt deel uit van een competitie waarin startbewijzen zijn te verdienen voor het NK schaatsen. Het is nog niet bekend of de wedstrijd in Deventer kan doorgaan. En vrouwen in een rok of jurk krijgen een gratis broekje als ze in populaire attracties stappen op het Oktoberfest in München. Het gaat om het zogeheten duivelsrad, een ronddraaiend platform dat steeds sneller draait tot je ervan afvalt. Rokken en jurken kunnen dan opwaaien. De Duitse omroep was erachter gekomen dat beelden daarvan massaal worden gedeeld op internet. Het gemeentebestuur van München zegt strenger te gaan optreden tegen filmen tijdens het Oktoberfest in München. Het weer, mooi weer, zon, droog, 21 graden vanavond en vannacht toenemende bewolking. Dan koelt het uiteindelijk af naar een graad of 8. Morgen begint de dag ook met bewolking, maar in de loop van de dag zien we de zon en wordt 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Goedenavond, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

And this is the way we crash.

0: Dit is Radio Kapelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op.
1: Ik ben er iets van mee. En dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Hulpdiensten zijn vanochtend in Gorinchem uren bezig geweest met het bergen van een vrachtwagen die in het water was gereden. Dat gebeurde langs de Nieuwe Wolferense dijk bij de op- en afrit van A27. De vrachtwagen raakte van de dijk, kantelde en kwam met de cabine in het water terecht. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Voor de berging waren onder meer twee zware bergingswagens en een grote kraan nodig. De Nieuwe Wolferense dijk was tijdens bergingswerkzaamheden gedeeltelijk dicht. De gemeente Dordrecht gaat de plaatselijke regels aanpassen om het nachtelijk slaan toe te staan van de kerkklokken van de Grote Kerk. Een omwonende had erover geklaagd dat de klokken ook 's nachts zijn te horen. En dat terwijl er in de Algemene Plaatselijke Verordening APV niks voor is geregeld. En daarom mag het niet, concludeerde de omwonende en de gemeente erkent dat. Dordrecht komt zo snel mogelijk met vernieuwde regels om ervoor te zorgen dat het slaan van de klokken 's nachts weer legaal is. En eerst moet wel de gemeenteraad daar nog mee instemmen. Twee ijsbanen moeten de start van het schaatsseizoen uitstellen. De banen in Tilburg en Deventer kampen met technische problemen. Eerder vandaag bleek dat de ijsmachine van de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg kapot is. Maar naar nu blijkt is ook het koelsysteem van ijsbaan De Schegg in Deventer defect. En over twee weken staat daar de Holland Cup 1 gepland. Die wedstrijd maakt deel uit van een competitie waarin startbewijzen zijn te verdienen voor het NK schaatsen. Het is nog niet bekend of de wedstrijd in Deventer kan doorgaan. En vrouwen in een rok of jurk krijgen een gratis broekje als ze in populaire attracties stappen op het Oktoberfest in München. Het gaat om het zogeheten duivelsrad, een ronddraaiend platform dat steeds sneller draait tot je er vanaf valt. Rokken en jurken kunnen dan opwaaien. De Duitse omroep was erachter gekomen dat beelden daarvan massaal worden gedeeld op internet. Het gemeentebestuur van München zegt strenger te gaan optreden tegen filmen tijdens het Oktoberfest in München. Het weer, mooi weer, zon, droog.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
5: Je luistert naar Radio Kapelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Hulpdiensten zijn vanochtend in Gorinchem uren bezig geweest met het bergen van een vrachtwagen die in het water was gereden. Dat gebeurde langs de Nieuwe Wolferense dijk bij de op- en afrit van de A27. De vrachtwagen raakte van de dijk, kantelde en kwam met de cabine in het water terecht. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Voor de berging waren onder meer twee zware bergingswagens en een grote kraan nodig. De Nieuwe Wolferense dijk was tijdens bergingswerkzaamheden gedeeltelijk dicht. De gemeente Dordrecht gaat de plaatselijke regels aanpassen om het nachtelijk slaan toe te staan van de kerkklokken van de Grote Kerk. Een omwonende had erover geklaagd dat de klokken ook 's nachts zijn te horen. En dat terwijl er in de algemene plaatselijke verordening APV niks voor is geregeld. En daarom mag het niet, concludeerde de omwonende en de gemeente erkent dat. Dordrecht komt zo snel mogelijk met vernieuwde regels om ervoor te zorgen dat het slaan van de klokken 's nachts weer legaal is. En eerst moet wel de gemeenteraad daar nog mee instemmen. Twee ijsbanen moeten de start van het schaatsseizoen uitstellen. De banen in Tilburg en Deventer kampen met technische problemen. Eerder vandaag bleek dat de ijsmachine van de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg kapot is. En naar nu blijkt is ook het koelsysteem van ijsbaan De Schegg in Deventer defect. En over 2 weken staat daar de Holland Cup 1 gepland. Die wedstrijd maakt deel uit van een competitie waarin startbewijzen zijn te verdienen voor het NK schaatsen. Het is nog niet bekend of de wedstrijd in Deventer kan doorgaan. En vrouwen in een rok of jurk krijgen een gratis broekje als ze in populaire attracties stappen op het Oktoberfest in München. Het gaat om het zogeheten duivelsrad, een ronddraaiend platform dat steeds sneller draait tot je er vanaf valt. Rokken en jurken kunnen dan opwaaien. De Duitse omroep was erachter gekomen dat beelden daarvan massaal worden gedeeld op internet. Het gemeentebestuur van München zegt strenger te gaan optreden tegen filmen tijdens het Oktoberfest in München. Het weer, mooi weer, zon, droog, 21 graden vanavond en vannacht toenemende bewolking. Dan koelt het uiteindelijk af naar een graad of 8. Morgen begint de dag ook met bewolking, maar in de loop van de dag zien we de zon en wordt 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

control.

Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel. Push me, and then just touch me, till I can get my...

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Hulpdiensten zijn vanochtend in Gorinchem uren bezig geweest met het bergen van een vrachtwagen die in het water was gereden. Dat gebeurde langs de nieuwe Wolferense dijk bij de op- en afrit van de A27. De vrachtwagen raakte van de dijk, kantelde en kwam met de cabine in het water terecht. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Voor de berging waren onder meer 2 zware bergingswagens en een grote kraan nodig. De nieuwe Wolferense dijk was tijdens bergingswerkzaamheden gedeeltelijk dicht. De gemeente Dordrecht gaat de plaatselijke regels aanpassen om het nachtelijk slaan toe te staan van de kerkklokken van de grote kerk. Een omwonende had erover geklaagd dat de klokken ook 's nachts zijn te horen. En dat terwijl er in de algemene plaatselijke verordening APV niks voor is geregeld. En daarom mag het niet, concludeerde de omwonende en de gemeente erkent dat. Dordrecht komt zo snel mogelijk met vernieuwde regels om ervoor te zorgen dat het slaan van de klokken 's nachts weer legaal is. En eerst moet wel de gemeenteraad daar nog mee instemmen. 2 ijsbanen moeten de start van het schaatsseizoen uitstellen. De banen in Tilburg en Deventer kampen met technische problemen. Eerder vandaag bleek dat de ijsmachine van de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg kapot is. Maar naar nu blijkt is ook het koelsysteem van ijsbaan De Schegg in Deventer defect. En over 2 weken staat daar de Holland Cup 1 gepland. Die wedstrijd maakt deel uit van een competitie waarin startbewijzen zijn te verdienen voor het NK schaatsen. Het is nog niet bekend of de wedstrijd in Deventer kan doorgaan. En vrouwen in een rok of jurk krijgen een gratis broekje als ze in populaire attracties stappen op het Oktoberfest in München. Het gaat om het zogeheten duivelsrad, een ronddraaiend platform dat steeds sneller draait tot je er vanaf valt. Rokken en jurken kunnen dan opwaaien. De Duitse omroep was erachter gekomen dat beelden daarvan massaal worden gedeeld op internet. Het gemeentebestuur van München zegt strenger te gaan optreden tegen filmen tijdens het Oktoberfest in München. Het weer, mooi weer, zon, droog, 21 graden vanavond en vannacht toenemende bewolking. Dan koelt het uiteindelijk af naar een graad of 8. Morgen begint de dag ook met bewolking, maar in de loop van de dag zien we de zon en wordt 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.